0: weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Terugkieken, nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Ja, er lijkt maar geen einde te komen aan dat mooie weer. Vandaag zon en wolken. De matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten. Het is al snel 28 tot 30 graden. Drukkend warm gaat het ook worden. Vooral landinwaarts kan een buitje vallen. Dat zijn we niet meer gewend. Dus laat maar vallen, die regen. Van harte welkom bij Zeeland het Wakker. Ik ben benieuwd wat er allemaal te horen is straks bij de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ook Hugo de Jonge, onze commissaris van de Koning, moet daar verschijnen omdat hij toen minister was. We kijken straks vast vooruit. En verder in het nieuws. In Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt nadat hij onder een geparkeerde auto was gegleden in de Vlissingse straat. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou is gebeurd. Na 17 jaar wachten is de bouw van de nieuwe supermarkt in Vrouwenpolder dan eindelijk begonnen. En zingen in de huiskamer gaat gebeuren in Cadzand op verschillende plekken dit weekend. Op zondag. En daar ga je allemaal over horen hier in Zeeland wat wakker. Maar zullen we eerst beginnen, jij en ik? We zijn samen. Come on.

0: Enrique Iglesias, love to see you cry. Op deze vrijdag de 29e mei. Leuk dat je erbij bent in Zeeland tot wakker. Laat vooral ook even van je horen via 0118-499-999. Bijvoorbeeld via de WhatsApp. Je kunt de wetenschap helpen door hommels te tellen in je tuin. De eerste hommeltuintelling begint. Duurt tot en met zondag, kwartiertje meetellen. In Stavenisse is het grafmonument opgeknapt van Hieronymus van Tuil van Seroskerke. Die heeft veel voor Stavenisse betekend. Vandaag de onthulling van dat opgeknapte monument. Ga ik het ook nog over hebben in Zeeland wordt wakker. En verder zie ik op het lijstje van Peter dat het is de internationale dag van vredestichters van de Verenigde Naties. En het is ook de dag van het bedplassen. En de dag waarop de parlementaire enquêtecommissie die de coronaperiode onderzoekt begint met zijn verhoren. Met als eerste virologe Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. En later, en daar gaan wij goed op letten, de verhoren met Hugo de Jonge, nu commissaris van de Koning bij ons in Zeeland. En tijdens corona was die minister van Volksgezondheid. Omroep Zeeland's Justin Philipsen die kijkt vast vooruit.
1: Weet u nog, toen op eind februari 2020 carnaval werd gevierd? Een paar uur later volgde de eerste coronabesmetting. Een week later viel de eerste dode. En op 18 maart gebeurde dit tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.
2: Hoeveel is voldoende? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is...
3: Ik schors de vergadering.
1: Minister Bruno Bruins zakt door zijn knieën. Hij treedt af door oververmoeidheid en Hugo de Jonge neemt zijn taken over. Ruim 6 jaar later is de Jonge commissaris van de Koning in Zeeland en wordt hij opgetrommeld voor de openbare coronaverhoren van de parlementaire enquête. Maar ja, wat betekent dat precies?
4: Vraag 1. Wat is een parlementaire enquête?
1: Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer inzet om de regering te controleren. Dus je moet het eigenlijk zien als een heel groot onderzoek dat wordt gedaan naar een bepaalde gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan de Bijlmerramp, de gebeurtenissen in Srebrenica tijdens de oorlog in Joegoslavië, de gaswinning in Groningen en de laatste, de enquête over de rol van de overheid in de toeslagaffaire. En nu is dus die coronacrisis aan de beurt. En zijn we aangekomen bij het onderdeel, de openbare verhoren. En daarin worden de kopstukken van die coronatijd bevraagd. Dus ook Hugo de Jonge.
4: Vraag 2. Wat was zijn rol in de coronacrisis?
1: Naast minister van Volksgezondheid werd Hugo de Jonge op 19 maart ook minister van Medische Zorg. Eigenlijk werd hij toen de coronaminister en verantwoordelijk voor de aanpak van het coronavirus. Vanaf dat moment stond hij naast Mark Rutte tijdens de persconferenties, waar hij een aantal ingrijpende besluiten moest nemen. Denk aan het instellen van de avondklok, de omstreden coronapas, de mondkapjesplicht, het sluiten van de horeca, handen wassen, 1,5 meter afstand en ga zo maar door.
4: Vraag 3. Wat staat Hugo de Jonge te wachten?
1: De commissie van de parlementaire enquête focust zich vooral op de maatregelen en de effecten die het had op de samenleving. Dat betekent dat de Jonge zich moet verantwoorden. Waarom nam hij deze maatregel? Wie adviseerde hem daarbij? En luisterde hij wel naar de juiste experts? En die vragen zijn vooral relevant als het gaat om de avondklok of de mondkapjesplicht. En bijvoorbeeld het vaccinatiebeleid dat maar traag op gang kwam.
4: Vraag 4. Wanneer is hij aan de beurt?
1: Dat weten we nog niet. We weten wel dat viroloog Marion Koopmans straks mag aftrappen. En daarna is het de beurt aan oud-minister Bruno Bruins. Op iedere vrijdag wordt dan bekendgemaakt wie er de week daarop bevraagd wordt. In totaal zijn het 47 getuigen die langskomen en de verhoren duren 9 weken. Wat we al wel weten is dat een paar personen meermaals verhoord worden, waaronder Hugo de Jonge. En dat zijn ook Mark Rutte, Vert Grapperhaus en Jaap van Dissel.
4: Vraag 5. Wat vindt hij hier zelf eigenlijk van?
1: Op mediavragen gaat Hugo de Jonge nu nog niet in. Hij wil zijn verhaal doen bij de openbare verhoren. Als die klaar zijn, maakt de commissie een eindrapport. En dat wordt in 2027 gepubliceerd.
5: altijd. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek.

0: Alex Warren en de Fever Dream op deze vrijdag. Een warme vrijdag is het, met misschien een paar spatjes regen. Zou maar zo kunnen, zei ik in het weerbericht eerder in de uitzending. En toen kreeg ik gelijk dit appje.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik had net om 4 uur in Utrecht had ik al wat spetters. En nu bij Rilland ook weer wat spettertjes op de ramen. Nog niet genoeg om eruit te wisselen een keer aan te zetten. Maar het is wel weer even een vreemd gezicht.
0: Dankjewel Hans, de chauffeur die wel vaker belt. Je kent zijn stem denk ik ondertussen. Wat ga jij trouwens doen op deze dag? Laat me dat vooral weten. Of dit weekend kan ook, hè. 0118-499-999. De Puffdag is het dus vandaag, want het gaat drukkend warm worden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten. En het wordt uiteindelijk 28 tot 30 graden. Plaatselijk, vooral landinwaarts, kan een regen- of onweersbuitje vallen. Die paar druppels nu in Rilland in elk geval. Misschien worden het er nog wat meer. Komende nacht is het opnieuw vrij warm. Morgen periode met zon en dan 25 tot 27 graden. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 8 uur. Hoogwater om 2:04. En de zon onder 10:10. Vanavond dus. Watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen en Cadzand. Daar zie ik op dit moment 17 graden. Daar is het weer wat opgewarmd. De Westerschelde bij Saaftingen 18 graden. De Oosterschelde bij Sint Maartensdijk 20. Het Grevelingenmeer is ook 20 graden. En het Veersemeer bij de Veerse Gatdam 21 graden. Laat mij weten wat er op jouw to-do-lijstje staat. Wat houdt je bezig nu vandaag? Deze vrijdag. 0118-499-999. Dit is Joe Cocker. You are so beautiful.

0: Joe Cocker, and you are so beautiful. Om 7:12. Gebeuren mooie dingen dit weekend in onze provincie. Kun je laten weten, hè, via dat bekende nummer. Annie van der Staal, die appte me over de huiskamerconcerten in Kadzand. Die zijn overmorgen op zondag. Nou, maar eens even bellen. Annie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco. Hi.
0: Jij zit in het koor Xing, geloof ik?
1: Ja, dat klopt. Een vocalgroep met enkel vrouwen. Erg gezellig, maar ook hele mooie, sterke vrouwen. We hebben een popkoor en ik ben de dirigent daarvan.
0: En dus zondag.
1: En we treden op.
0: Ja. Precies, en zondag dus in Kadzand voor die huiskamerconcerten. Wat zijn dat voor concerten dan? Wat gebeurt er in Kadzand?
1: Nou, optredens van allerlei genres. Van muziek, pop, jazz. Ook een djembe-groep, die treden op in de brandweer. Kazerne. Wij treden op in de Mariakerk. Dus dat is natuurlijk voor een koor ook heel erg leuk om dat eens een keer zo te doen. En alle mensen in Kadzand hebben de mogelijkheid gehad om hun huiskamer, vandaar de naam, maar ook hun tuinen, priëlen, overal de garages, waar men denkt van dat past bij ons om mensen te ontvangen, om hun muziek te kunnen laten horen, die kon zich daarvoor opgeven.
0: Heb jij wel eens eerder in een huiskamer dan opgetreden?
1: Ja, ik persoonlijk ook wel een paar keer. Maar als je bedoelt met Xing, dat is voor ons de derde keer.
0: Dan sta je gewoon bij iemand thuis in de woonkamer met je koor, of welke artiest dan ook. En dan ga je zingen op de plek waar mensen normaal op de bank zitten en tv kijken.
1: Ja, die bank wordt verschoven natuurlijk. En sommigen hebben echt allerlei stoelen erbij gesleept. Soms zit het publiek gewoon buiten, de tuindeuren open. Dat kan met dit weer natuurlijk fantastisch. Elke groep of band of in ons geval koor... heeft 3 keer 20 minuten... optreden.
0: Begint trouwens om 2:30, hè, de huiskamerconcert overmorgen in Kadzand. Het duurt tot 6:00, dus de hele middag kun je allerlei optredens meepikken. Of even bij mensen binnengluren als je dat wil. Dat is ook altijd wel even leuk.
1: Ja, zelfs dat mag.
0: Met jouw koor, Xing, wat gaan jullie dan zingen?
1: We hebben dit keer een programmaatje Sterke Vrouwen. Dat heeft allemaal, alle nummers hebben met vrouwen te maken in dit geval. Dus van Beyoncé, Gabriella's Song bijvoorbeeld. Dat is uit de musical As It Is In Heaven.
0: Welke zingt lekker? Welke zal ik jou nu laten horen?
1: Oh, wat zingt lekker. Gabriella's Song zingt fantastisch. Texas Hold'em is ook erg moeilijk, was het om instuderen. Maar daar kunnen ze het perfect. Maar kies toch maar voor Flowers.
0: Flowers, zondag dus in de versie van Xing in Kadzand, tijdens de huiskamerconcert op allerlei plekken in het dorp. Hey Annie, geniet ervan zondag.

Miley Cyrus en Flowers Xing. Oftewel, ik zing. Ze schrijft het met een X, dat koor waar Annie in zit. Zij gaan dit dus zondag zingen bij de huiskamerconcerten in Katzand. Gaat mooi worden, denk ik, die concerten. Ga er vooral heen of naar een van de andere dingen. Is veel te doen dit weekend trouwens. Leuk, nieuw werk van Raccoon, zag ik net. Onze Zeeuwse mannen. Het is een duet met de Brabantse zangeres Faela, die je nog kunt kennen van The Voice Kids. Inmiddels heeft ze al een hoop optredens achter de rug, ook als support act van Raccoon. En dat beviel kennelijk goed, want ze hebben nu een duet gemaakt. Daffodils.

0: Dat is hem, de nieuwe van Raccoon, samen met Faela en Daffodils. Dat zijn Narcisse, hè? Bart van der Weijden, die zei er zelf nog het een en ander over. Als je dit liefdesliedje hebt gehoord, dan ben je gelijk al je glazuur kwijt. Of dat zo is, dat moet je zelf maar even bepalen. Even na 9 uur, dan bellen we trouwens met Raccoon. Want we willen natuurlijk even weten waarom ze dit liedje zo gemaakt hebben zoals het klinkt. Dat is voor straks bij Omroep Zeeland. Even na 9.
1: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
2: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.
0: Het is ondertussen 6:30.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Straks het verhaal over een oplichting met messen. Nu eerst een overzicht van het nieuws. In Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt nadat hij onder een geparkeerde auto was gegleden in de Vlissingse straat. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Mogelijk werd die scooter gisteravond geraakt door de buitenspiegel van een langsrijdende auto, waardoor hij viel. De politie heeft mensen gesproken die dat allemaal hebben gezien. De coronaverhoren beginnen vandaag. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, wordt ondervraagd. Hij was toen als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor het coronabeleid van een langsrijdende auto, waardoor hij viel. De politie heeft mensen gesproken die dat allemaal hebben gezien. De coronaverhoren beginnen vandaag. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, wordt

0: Kartelsweg bij Kerkwerve. Er was weinig bluswater, daarom werd er een speciale waterwagen ingezet. Na een half uur was dat vuur uit. Na 17 jaar wachten is de bouw van de nieuwe supermarkt in Vrouwenpolder begonnen. Het duurde allemaal zo lang door juridische procedures. Eigenaar Paul Corbijn is in elk geval opgelucht.
1: Je had gewoon niet weten, het lijkt erop er 100 kilo of 200 kilo op je nek ligt. En op een moment valt het toch een keer naar beneden. En denk je van ja, nu kunnen we echt verder.
0: Alle vertraging had gevolgen voor zijn gezondheid, zei Corbijn eerder al tegen Omroep Zeeland. Nou, die nieuwe supermarkt vervangt de oude supermarkt, een klein stukje verderop. Dat nieuwe gebouw komt langs de N57. En dan nog het weer vandaag in Zeeland. Het is opnieuw warm, zal je niet verbazen. Zon, maar ook wolken. Een matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten. En het is al snel 28 tot 30 graden. Drukkend warm is het straks. En vooral landinwaarts kan een buitje vallen en de eerste berichten over spetters op de autoruit, die hebben we dus al gehad.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: de ziel van de dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Eerst een verhaal uit Aardenburg van Rudy Meijler. Hij voelt zich opgelicht. Hij kocht namelijk 2 messensets van een man die hij ergens tegenkwam, 100 euro per stuk. Maar thuis bleek dat die messen zo bot zijn dat je er nog geen komkommer mee kunt snijden. Hij wil nu waarschuwen voor mooie praatjes.
2: Deze messen die waren als demonstratie gebruikt. En die kon je dus niet meer als nieuw verkopen. En daarom waren ze in de aanbieding. En ja, en toen had ik ook nog verteld dat mijn zoon kok is. Dus dan heb ik iets interessants voor uw zoon. Heeft u zelf ook interesse? Ja, ik zeg, ik heb ook interesse, want mijn hobby is koken. Dus ik heb met mijn domme hoofd 2 van die sets gekocht. En hij ging er een mooi prijsje van maken. En ik kreeg het aanbod om deze messen, die 2 sets, te kopen voor 200 euro. Dus dan ging er zo'n beetje 400 euro af. Dus ja, ik dacht, dat is kat in bakkie. Het was zo gepiept, 200 euro, armer, in kwestie van 2 minuten.
3: En welk mes had u nou gebruikt om een komkommer mee te snijden? Want dan pakken we die er even bij. En als die zo bot is, dan kunnen we het meteen even voelen.
2: Alsof die heel scherp is. Want kijk, hij had een foldertje. En dan had hij dus, kijk, dan sneed hij gewoon zo'n stukje af. Dus het lijkt heel scherp. Kijk, zie je wel. Maar als je er echt mee gaat snijden, dan doet het niks.
3: Nou, als je dus al met je duim erop gaat, dan voel je dat het best bot is. Ik kan er nog best wel kracht op zetten, ja. En er gebeurt eigenlijk helemaal niks.
2: Nee. Ja, had ik dat ook maar direct gedaan. Maar ja, ik liet me overdonderen door het logootje en door de vlotte babbel van meneer. Want in eerste instantie kwam hij helemaal niet voor die messen. Want hij kwam op het sportpark in Aardenburg, waar ik vrijwilliger ben. Ik was bezig met het onderhoud van de grasmaaiers. En hij kwam met een verhaaltje van, we gaan hier binnenkort een scootmobieltocht organiseren. Zou het mogelijk zijn dat we hier een verkeersregelaar mogen zetten zaterdag, aanstaande zaterdag? Dus ja, ik had helemaal geen erg in messen of wat dan ook. Daar was hij ook helemaal niet in eerste instantie mee bezig. Maar ja, hij vroeg, heb je nog andere hobby's dan hier vrijwilligerswerk doen? En toen kwam dus mijn verhaal over het koken.
3: Waarom kwam deze man volgens u betrouwbaar over?
2: Nou, hij had een hele vlotte babbel. Zag er heel netjes uit. Had een keurig gekleed. Had een aktentasje onder de arm. En kwam heel betrouwbaar over. En heel amicaal. Een amicaal gesprek. En goh, doet u dat werk al lang? En wat heeft u daarvoor gedaan? En bent u hier vrijwilliger? Heel verhaal eigenlijk. Maar ja, achteraf een hele vlotte babbel.
3: U wilt ook andere mensen waarschuwen voor deze meneer?
2: Ja, ik denk dat hij dus hier alle plaatsen zo'n beetje afgaat. Hè. Het sportpark, daar is altijd wel iemand aanwezig. Hè. Ze zijn nu ook volop bezig met de opening van het zwembad, wat 1 juni weer open gaat. Dus er zijn altijd wel een aantal mensen aanwezig. En ik denk dat hij op verschillende sportparken onder andere deze truc gaat toepassen. Dus ik wil andere mensen waarschuwen, trap er alsjeblieft niet in, want hij komt met een heel verhaal en uiteindelijk belandt je dan bij de messen.
0: Meijler heeft natuurlijk contact opgenomen met de politie, maar had geen nummerbord opgeschreven. En ja, dan kan de politie er ook weinig mee, is hem verteld. Omroep Zeeland, Nanshu Hiddes, die hoorde dit allemaal.

CeeLo Green en Forget You. Op Tolen maken ze zich ondertussen al klaar voor de open atelierroute van volgende week, met een bijzondere bijeenkomst vandaag. Daar vind je straks

I Just Might, Bruno Mars, om 6:15 op Omroep Zeeland. Ja, er zijn verschillende festivals dit weekend in Zeeland. Vestrock in Hulst, Klompop en Overzande popfestivals zijn er veel muziek. Vestrock heeft onder meer Tom van Zuren, Sykes, Grote Geelstaart en S10 in de line-up. Bij Klompop zie ik Danny Vera bijvoorbeeld, Rousseau, maar ook de Daredevils. En op beide festivals staat Bente. Vandaag in Hulst, morgen in Overzande.

0: Dat is Bente. Ze is twee keer dus in Zeeland dit weekend te zien en te horen. De ene keer op Westrock in Hulst, de andere keer Klompop over Zanden.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, ik denk dat het voor een heleboel mensen toch wel bijzonder is, want er is veel te doen. En ja, ik had je beloofd dat ik met Adrie Weder zou gaan bellen van de Open Atelierroute op Tolen. Die is volgende week. Maar vandaag hebben ze een soort aftrapmoment voor alle kunstenaars die daar aan meedoen. Want normaal zien ze elkaar eigenlijk helemaal niet zo vaak, al die kunstenaars die meedoen aan die Open Atelierroute. Daarom is er vandaag een bijeenkomst. Maar goed, ik krijg Adrie op dit moment niet te pakken. Ik hoop wel dat het goed met hem gaat. Misschien net in slaap gevallen, kon hij niet slapen door de hitte of zo. Is hij eindelijk in slaap gevallen, hoort hij de telefoon niet. Kan natuurlijk gebeuren. Adrie, misschien spreek ik je later nog. Maar ik kreeg ook een telefoontje van Adi van Iersel. Goedemorgen, Adi.
2: Ja, goedemorgen, Remco.
0: Wat is ook wel een aardig verhaal. Of ja, eigenlijk is het een ernstig verhaal dat leuk afloopt. Jij bent aan je hart geopereerd?
2: Ja, het is een ernstig verhaal, maar ik zal jou op dat moment dat ik geholpen word door die professionele dokters zoveel liefde ontvangen dat ik er gewoon gelukkig van bij geworden.
0: Ja, ja. Want je werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht met hartproblemen. Wat merkte je dan? Viel je neer of zo?
2: Nou, nee, ik viel niet neer. Ik kon bijna niet meer lopen.
0: Mm.
2: En ik denk, ja, nou ga ik 112 bellen. Ik bedoel, daar is dat nummer voor, hè?
0: Dus jij naar het ziekenhuis, daar ben je aan je hart geholpen. En je belde mij omdat je de zorg zo goed vond.
2: Ja, ik heb er eigenlijk, ik zal u vertellen, er van liggen genieten.
0: Echt waar?
2: Ja. Ik denk, ze gaan mij helpen. Professionele mensen maken mij hier gelukkig. En dan ga ik weer lekker naar huis. Hey. Als het allemaal goed verloopt, het is goed verlopen.
0: En hoe voel je je nu dan, Adi, nu je weer thuis bent?
2: Wat zeg u?
0: Hoe voel je je nu op dit moment?
2: Hartstikke goed.
0: Ah, wat goed, joh.
2: Gewoon hartstikke goed, want ik mag thuis revalideren. En ik word heel erg goed geholpen door de thuiszorgmedewerkers. En het medicijngebruik weer. Een heel rits van medicijnen. Ja. Maar dat gaat allemaal hartstikke goed.
0: Adi, ik word blij van dit soort verhalen. Dat je zegt, van ik heb eigenlijk genoten van de zorg die ik in het ziekenhuis kreeg. Dat was in dit geval het ziekenhuis in Breda, heb je me ook verteld. Hey Adi, dank je wel. Ik wens je een goede vrijdag.
2: De wereldleiders eens een voorbeeld aan nemen.
0: Ja, nou, precies. Dat vind ik nu ook. Mensen uit de zorg in Zeeland en directe omgeving, jullie zijn vandaag, vanochtend toch in elk geval, de Zeeuw van de dag.

De Bluebells en Young at Heart. 6:05 is het. Straks na 7 ga je horen over de supermarkt in Vrouwenpolder, dat nu eindelijk is begonnen met de bouw van een nieuw gebouw. Na 17 jaar. Mickey Mouse gaat kinderen rustig houden tijdens een MRI-scan. En ook andere cartoons, zoals Ariel en Nemo, worden ingezet. Philips heeft een proef gedaan in 6 ziekenhuizen over de wereld en gaat dat nu ook echt inzetten in 87 landen, waaronder ook Nederland. Want misschien heb je zelf wel eens zo'n MRI-scan gehad. Dan moet je heel stil liggen. En dat apparaat dat maakt heel veel herrie. Nou, dat is voor iedereen vervelend, maar zeker voor kinderen lastig. En als je dan naar een filmpje bijvoorbeeld kunt kijken van Mickey Mouse, dan worden ze weer rustig. Dus Mickey Mouse en die andere cartoons gaan kinderen begeleiden bij de MRI-scan. Er zijn mogelijk fouten gemaakt bij de opgraving van de botten van de 4e musketier in Maastricht. Door onvoorzichtig te zijn bij het graven is meer dan de helft van het botmateriaal onbruikbaar, melden bronnen aan onze collega's van de Limburgse regionale omroep L1. Ook zouden de restanten met de hand zijn aangeraakt. Maar ja, dat maakt DNA-onderzoek lastiger, want misschien zit er dan DNA van de huidige onderzoekers aan die oude botten. En studenten van de HZ en UCR die onderzoeken vandaag hoe je stroom het beste kunt verdelen en waar je die het beste mee kunt opwekken. De hackathon begint om 8:00 bij het Research Centrum in Middelburg en vanavond laat moeten alle ideeën dan klaar zijn. De studenten doen dat onderzoek in opdracht van de provincie. Die wil weten wat de beste energiemix is voor Nederland, zoals ze dat dan noemen. Hoe je dus zo goedkoop en zo duurzaam mogelijk stroom kunt opwekken. Nou, ik ben benieuwd waar die knappe koppen van de HZ en de UCR vandaag mee komen.

0: is Omroep Zeeland. Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
15: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
15: Goedemorgen, op deze vrijdagochtend. Opnieuw zon, maar ook wolken en misschien zelfs een drup regen. Zeker landsinwaarts kan dat. Bij Rilland kreeg ik al een bericht dat er wat spetters gezien waren. Een matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten. 28 tot 30 graden gaat het worden. Het duurde 17 jaar aan plannen maken, vertraging en dat soort dingen. Maar nu is toch de eerste paal de grond in voor de nieuwe supermarkt in Vrouwenpolder. Straks het verslag. En verder in het nieuws. In Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt nadat hij onder een geparkeerde auto was gegleden in de Vlissingse straat. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan horen bij de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ook Hugo de Jonge moet daar verschijnen, commissaris van de Koning in Zeeland, destijds minister over de coronazaken. En kijk eens in een bunker op Bunkerdag, dat is morgen. Straks vast een babbeltje met een van de mensen die jou graag zien morgen. Van harte welkom. Dit is Zeeland wordt wakker op Omroep Zeeland.

0: Madonna en Papa Don't Preach, vrijdagochtend. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Of dit weekend natuurlijk. Er gebeurt heel veel in Zeeland. Maar jouw evenement of de bijeenkomst waar jij naartoe gaat, wil ik best nog even noemen. 0118-499-999. In Vrouwenpool is de supermarkteigenaar Paul Corbijn weer helemaal blij. Hij kan weer lachen. Nu de eerste paal in de grond zit voor zijn nieuwe gebouw. Na 17 jaar wachten, vertraging en procedures. En eerder zei hij al in Zeeland het wakker dat het zelfs zijn gezondheid kostte. Maar nu was er dus een feestje waar Omroep Zeeland Sancho Hiddes bij was.
1: En nog een keer.
2: Een houten haai-installatie uit de vorige eeuw staat op de bouwplaats. De eerste paal wordt symbolisch in de grond geslagen door de Waschappelse haaiploeg. En de installatie bestaat uit een kenmerkende houten constructie in de vorm van een driepoot. Een zwaar blok wordt omhoog getakeld door zo'n 15 mannen. En vervolgens met een vrije val op de houten paal geslagen, die steeds een stukje meer in de grond verdwijnt.
3: Waar de meeuwen schreeuwen boven het golfgedruis.
2: Robin Corbijn, de eerste paal is symbolisch in de grond geslagen. Daar heb je zojuist ook aan meegeholpen. Hoe was dat?
4: Ja, het was erg bijzonder om dat te doen. Helemaal met het korps uit Westkapelle. Die maken er een mooie show van. Dus leuk om te doen in ieder geval. Ja.
2: En ook een heel feestelijk moment. Want straks dan, als het eenmaal allemaal staat, dan ga jij samen met je broer, als het goed is, die supermarkt runnen.
4: Ja, klopt inderdaad. Ja. Mijn broertje die gaat meer de supermarkt kant op. En ik zal iets meer in de catering zijn. Maar samen zullen we er een mooi iets van maken over de komende jaren. Ja, dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
2: Waarom wil je eigenlijk uiteindelijk zelf ook die supermarkt overnemen van je vader?
4: Ja, het is toch een familiebedrijf dat je hebt zien groot worden. Ik ben er zelf echt in opgegroeid. Als kind heb ik er avonden gespeeld, zeg maar, terwijl mijn ouders gewoon aan het werk waren. Dus ja, het zit in je.
1: 1, 2, 3, halop, huppakee. En nog een keer, en nog een keer. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap.
2: Paul Corbijn, na 17 jaar is het eindelijk zover. De eerste paal symbolisch in de grond geslagen van de nieuwe supermarkt. Hoe voelt dat nou?
5: Ja, gewoon apentrots. Echt apentrots. Ik ben echt zo blij dat het gewoon nu eindelijk gaat beginnen.
2: Het heeft geduurd, maar de aanhouder wint uiteindelijk. Valt er dan een enorme last van uw schouders af?
5: Je had gewoon niet weten. Het lijkt erop voor 100 kilo of 200 kilo op je nek ligt. En op een gegeven moment valt het toch een keer naar beneden. En denk je van ja, nu kunnen we echt verder. En nu is het echt gewoon zover. En ik zeg ook zeker voor mijn jongens. Ik wil hun willen graag verder in deze supermarkt en de catering. Ik zei, en die kans wil je graag bieden. En ja, dan denk je ook van, ontneem je het nou echt? En dat is gelukkig gewoon niet gebeurd.
2: Waarom kon de supermarkt dan niet op de huidige locatie blijven in het dorp?
5: Ja, alles wordt er omheen gebouwd. Het groeit dicht. Je bent overlast voor de buren. Ik zei, daar wil ik gewoon echt vanaf. Ik zei, ik wil gewoon. En we hebben hier veel meer kansen. Er komt ook een iets grotere supermarkt hier natuurlijk. En de bereikbaarheid is gewoon beter. En we hebben geen verkeer meer door het dorp.
0: Klein jaartje nog ongeveer. Dan moet dat gebouw klaar zijn, begreep ik ook nog van Paul. En op de plek van de huidige supermarkt, dus 100 meter verderop van de nieuwe plek, daar komen uiteindelijk 24 appartementen. Het weer zo, het gaat puffen worden in elk geval. Stefan is zo aan de lijn.
6: I

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. In de weersverwachting, daar zit zelfs het woord lokale regen- of onweersbui. En eerder vanmorgen kreeg ik van chauffeur Hans dit voice-appje.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik had net om 4 uur in Utrecht had ik al wat spetters. En nu bij Rilland ook weer wat spettertjes op de ramen. Nog niet genoeg om de ruitenwissers een keer aan te zetten, maar het is wel weer even een vreemd gezicht.
0: Ja, dat is een berichtje van een uurtje geleden dat ik kreeg van Hans. Stefan van der Gijzen, goedemorgen.
2: Remco, een hele goedemorgen.
0: De eerste druppels, yes, ze zijn er.
2: Ja, ze zijn er inderdaad, maar het zal slechts om een spetterbuitje gaan. De meeste en zwaarste buien blijven ons gespaard vandaag. Misschien het oostelijk deel van Zeeland. De grootste kans op een regen- of onweersbui. Maar ja, gelukkig blijven de zwaarste buien ten oosten van ons. Ja, en het is ook flink warm. Afgelopen nacht was het ook al flink warm. In Wilhelminadorp kwam de temperatuur zelfs niet lager uit dan 19,6 graden.
0: Zo, ja.
2: Nou, dan spreken we bijna zelfs van een tropennacht als de temperatuur 20 graden of hoger blijft. Nou, dan zullen de mensen ongetwijfeld niet al te goed hebben geslapen. Nou ja, vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af dus, met kans op een regen- of onweersbui. Het wordt drukkend warm, 28 tot 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind die in de loop van de middag gaat draaien naar het noordwesten. En dan koelt het vanuit het westen wel een paar graden af. Nou, vanavond en vannacht is het bij ons droog. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 17. Opnieuw een vrij warme nacht. En morgen wordt een aardige zomerdag. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen komen iets lager uit, zo'n tussen de 24 tot 26 graden. Nou, zondag zijn er perioden met zon. In de loop van de dag bestaat er kans op een regenbui. Temperaturen die dalen naar zo'n 22 graden. Ja, en na het weekend trekken in een westelijke stroming geregeld storingen met buien of perioden met regen over onze omgeving. Vooral vanaf maandagavond is dat het geval. Het wordt wisselvallig en daarbij duikt de temperatuur vanaf halverwege de week zelfs tot onder de 20 graden.
0: Oké, nou, we zijn op de hoogte. Een beetje dilemma vind ik altijd, want aan de ene kant denk ik van, oh, wat is het heet. Tegelijkertijd denk ik van, ja, het is eigenlijk ook wel even lekker zo warm.
2: Ja, sommige mensen die houden hier heel erg van. Maar ja, je kan ook vaak nooit zeggen dat het lekker zomerweer is. Want dan krijg je altijd gelijk weer berichtjes van, nou, ik vind het helemaal niet zo lekker, want ik werk buiten in 25 tot 30 graden. En andere mensen die volgende week waarschijnlijk weer het dunne jasje aan moeten doen, die vinden dat weer niet prettig. Dus ja, er is altijd wel wat voor te zeggen natuurlijk.
0: Dat is waar. Gelukkig ben jij het allemaal in elk geval heel gebalanceerd. Hey, dankjewel Stefan van der Gijzen voor jouw weerbericht. Goed weekend, hè. Afgaantij is het. Laagwater in Vlissingen om 8 uur. Hoogwater is het om 2:04. En als ik dan nog eens eventjes kijk naar de watertemperatuur, gestegen in elk geval. De zee bij Vlissingen bijvoorbeeld 17 graden. De Oosterschelde bij Sint Maartensdijk zie ik 20 graden. Grevelingenmeer ook 20. En het Veerse Meer 21 graden vandaag.

0: Daryl Hall en John Oates en I Can't Go For That. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen betrokkenen, zoals ook Hugo de Jonge, nu commissaris van de Koning bij ons in Zeeland, destijds minister. En dan gaan wij natuurlijk goed opletten wat er dan gezegd wordt. Die enquêtecommissie wil nieuwe feiten naar boven halen, zegt deze verslaggever.
1: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: En de verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar is. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat laten weten en zorginstellingen zijn er blij mee, zegt fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie.
2: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: En Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om die bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. Het is een dilemma voor akkerbouwers. Hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën wil gebruiken? Nou, er is een oplossing voor. Steeds meer akkerbouwers kopen een robot die onkruid kan herkennen en weghalen. De bedoeling is dat de robot dag en nacht doorgaat met wieden. En boer Emiel in Kruiningen, die heeft ook zo'n onkruidrobot.
3: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
4: Dan heb je geen eieren.
3: Hele kleine. Ja. Net genoeg voor de frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc. Nooit vrij, hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom. Die kan gewoon door blijven gaan.
4: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
3: Naar de knolselderij, de sigorij en de wortelen.
0: Ja, bij Emiel in Kruiningen. En een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform uit elkaar geploft. De beelden daarop zie je hoe de raket verandert in een grote vuurbal. Deze verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox, die was in de buurt.
5: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: En dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Zijn concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten zat, die bood Bezos op X zijn condolences aan.

0: With You van Douwe Bob. Om 7:58 hier op Omroep Zeeland. Een vrouw uit Hulst zou haar baby hebben willen doden. Nou, vandaag gaat het daarover bij de rechtbank. Kijk straks vast met Mercy, mijn collega, vooruit naar deze zaak. En Bunkerdag ga ik het ook nog over hebben. In Oude Landen bijvoorbeeld kun je ook kijken in zo'n restant van de oorlog. Maar wat kun je daar dan allemaal zien? Nou, dat hoor je straks in Zeeland tot wakker. En als je fan bent van Raccoon, even blijven luisteren. Straks, ergens het komende half uur, ga je de nieuwe horen van Raccoon. Het is een duet. En hoe klinkt die dan? Nou, eigenlijk best wel aardig.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. In Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt nadat hij onder een geparkeerde auto was gegleden in de Vlissingse straat. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er vlak voor middernacht is gebeurd. Mogelijk werd de scooter geraakt door de buitenspiegel van een langsrijdende auto, waardoor hij viel. Maar het wordt er allemaal nog onderzocht. De politie heeft mensen gesproken die het allemaal hebben gezien. De coronaverhoren beginnen vandaag. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning Hugo de Jonge wordt ondervraagd. Hij was toen als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor het coronabeleid van de overheid. Zoals de politie heeft mensen gesproken die het allemaal hebben gezien. De coronaverhoren beginnen vandaag. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning Hugo de Jonge wordt ondervraagd. Hij was toen als

0: is aan de Bartelsweg bij Kerkwerve. Er was weinig bluswater en daarom is een speciale waterwagen ingezet. Na een half uur was het vuur uit. En na 17 jaar wachten is de bouw van het nieuwe gebouw van de supermarkt in Vrouwenpolder begonnen. Het duurde zo lang door allemaal juridische procedures. Eigenaar Paul Corbijn is dan ook opgelucht.
1: Je had gewoon niet weten, het lijkt erop er 100 kilo of 200 kilo op je nek ligt en op een moment valt het toch een keer naar beneden en denk je van ja, nu kunnen we echt verder.
0: Alle vertraging had gevolgen voor zijn gezondheid, zei Corbijn eerder al tegen Omroep Zeeland. De supermarkt komt op een terrein vlak langs de N57. En het weer bij ons vandaag in Zeeland. Opnieuw zon, maar ook wolken. Kan een drupje regen vallen, zeker landsinwaarts. De matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten en het wordt 20 tot 30 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

More. Straks ga ik nog even vooruitkijken naar een rechtszaak die vandaag is over een vrouw in Hulst die haar baby zou hebben willen doden. Wat weten we daar nu al van? En straks ook even vooruitkijken naar de bunkerdag in Oude Landen bijvoorbeeld. Op tal van plekken in Zeeland kun je naar een bunker kijken, maar ook in Oude Landen. Wat kun je daar dan zien? En net toen ik zei van, ik heb de nieuwe van Raccoon, zei Wim Waleboer via de WhatsApp, ik ben wel een liefhebber van Raccoon, dus kom maar met die nieuwe. Oké, Wim, daar komt hij aan. Onze Zeeuwse mannen van Raccoon hebben een duet gemaakt met de Brabantse zangeres Faela. Die ken je nog van de talentenjacht The Voice Kids. Inmiddels heeft ze zelf al heel wat optredens achter de rug, ook als support act van Raccoon. En dat beviel nogal goed. Ze hebben een duet gemaakt dat heet Daffodils. Dus narcissen. Raccoon zegt daar zelf over: als je dit liefdesliedje hebt gehoord, dan ben je gelijk je glazuur kwijt.

0: Ja, het glazuur zit nog op mijn tanden, maar ik vind het wel een mooi liedje, die nieuwe van Raccoon, samen dus met Faela, en die heet Daffodils. 7:50. Wim, laat nog even weten wat jij daarvan vond. Mercy Kamermans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is mijn collega Mercy Kamermans, die volgt rechtszaken. 35-jarige vrouw uit Hulst wordt ervan verdacht dat zij haar 3 maanden oude zoontje opzettelijk van het leven wilde beroven. Vandaag moet zij daarvoor naar de rechtbank in Middelburg. Mercy, dat is eigenlijk wel een heftige zaak. Wat zou er nou toch gebeurd kunnen zijn?
1: Ja, het begon ermee dat er een kinderwagen in het water was beland in Hulst. En in die kinderwagen zat dus nog een babytje. Ja, dat kindje werd ter plekke gereanimeerd, heeft het nauwelijks overleefd. En ik ben ook wel bij eerdere voorbereidende zittingen geweest. En daar komt toch wel een beeld naar voren dat de moeder psychische problemen had.
0: Maar weten we eigenlijk al iets verder dan dit?
1: Nou, eigenlijk niet heel veel. De moeder is eigenlijk nog niet eerder aanwezig geweest bij die voorbereidende zittingen in de rechtbank. Ze zit momenteel in de gevangenis, in voorarrest. En daar is ze natuurlijk onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Ja, ook vooral om te kijken of ze aan een stoornis lijdt. En daar zal vandaag ook meer duidelijkheid over komen. Want ja, zoiets doe je natuurlijk als moeder alleen maar waarschijnlijk als je heel erg verward bent. Volgens haar advocaat heeft ze in het begin niet bekend. Maar niet zozeer omdat ze het ontkende, maar dat ze gewoon zo ver weg was en emotioneel was dat ze gewoon het niet kon bekennen, maar later heeft ze dat wel gedaan.
0: En wat weten we ondertussen van dat jongetje?
1: Ja, dat was op dat moment nog een heel jong babytje. Die was 3 maanden oud. Die is ter plekke gereanimeerd en met een traumahelikopter en de ambulance naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Hij heeft een tijdje onder water gelegen en dat heeft dus ook tot gevolg gehad dat hij een week in coma heeft gelegen. Ja, inmiddels gaat het goed met dat jongetje. En er zijn op dit moment geen signalen dat hij blijvende schade heeft opgelopen. Hij doet alles wat een baby moet doen. Maar het is nooit volledig uit te sluiten dat er later nog dingen naar boven komen.
0: Ja, bijzonder verhaal met misschien een heleboel kanten die we nu nog niet weten, maar misschien wel na de rechtszaak. Hoe gaat het er eigenlijk vandaag aan toe?
1: Ja, vandaag is dus die inhoudelijke behandeling. De rechtbank zal de vrouw natuurlijk ondervragen. Het Openbaar Ministerie zal met een strafeis komen en de advocaat van de vrouwen zal haar verdedigen. Ik denk dat het vooral vandaag gaat om de vraag hoe toerekeningsvatbaar die vrouw was. Was er op dat moment dat ze dat deed sprake van een stoornis? En dat heeft natuurlijk dan ook weer invloed op de eventuele straf die ze krijgt. Is dat gevangenisstraf, TBS of een combinatie van beide?
0: Mercy Kamermans, dankjewel dat je het even op een rijtje zet. Het speelt allemaal vandaag en later vandaag hoor je er ook nog meer over. In de verkeersinformatie, melding van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis, dat is in de richting van Zuid-Beveland. Berging van een pechgeval. De oostbuis is tot 8:00 ongeveer, dus nog een kwartiertje, helemaal dicht.

Ed Sheeran en Celestial houden in de Westerschelde tunnel dus rekening met afsluiting van de Oostbuis in de richting van Zuid-Beveland. Wordt een pechgeval weggehaald op dit moment. Duurt tot 8 uur ongeveer. Straks eens even luisteren hoe dat is in een bunker. Althans, Peter, die weet er alles van. Want bij hem kun je morgen in Oude Landen naar een bunker komen kijken. Zijn verhaal zo dadelijk.

0: Ilse de Lange op Omroep Zeeland en Get It Right. De Zwinstreek moet zijn eigen Big Five krijgen, lees ik in de PZC. Ja, zeg je Big Five, dan zeg je eigenlijk Afrika. Er moet verandering in komen, vindt het provinciebestuur. Ook de Zwinstreek op de grens van Zeeland en Vlaanderen moet zijn Big Five hebben. De steenuil, de paling, de meervleermuis, de grashommel, schuine streep Sint-Jansvlinder en de boomkikker gaan dan de hoofdrol spelen, is het idee. Laat je fantasie de vrije loop. Denk aan een jeepsafari op de Afrikaanse savanne. Maar dan hier in Zeeland. Nou, dat zijn allemaal plannen. Misschien dat we inderdaad een soort safari krijgen richting boomkikker. En dan, ja, vandaag beginnen de openbare verhoren bij de parlementaire enquêtecommissie die de coronaperiode onderzoekt. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Iedereen eigenlijk wel. Lees ik ook toch in de verschillende media vandaag. Mark Rutte, Hugo de Jonge, commissaris van de Koning in Zeeland, destijds minister, Jaap van Dissel, tientallen anderen die moeten langs gaan komen de komende weken. Het is nog niet precies bekend wanneer die verhoren zijn. Ze maken stukje bij beetje steeds de agenda bekend. We weten al wel dat het vandaag begint met Marjan Koopmans, de virologe, en met oud-minister Bruno Bruins. En dan eens eventjes kijken naar dat mooie verhaal over de bunkers. Want dat kun jij gaan doen. Morgen, dan is het Nationale Bunkerdag. Op een stuk of 18 plekken in Zeeland kun je kijken bij die overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. In oude landen of bij oude landen ook. Peter Traas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Het is net buiten het dorp, hè, bij de Zeedijk.
1: Ja, klopt. Het is tegen de Zeedijk. Er staat nog een oude stelling. En ja, die was zeer erg overgroeid. Maar er lag ook 140.000 kilo puin op.
0: Jeetje.
1: Ja, die hebben we uitgegraven. En die hebben we met behulp van een groot aantal vrijwilligers. En ja, ook gewoon sponsoren hebben we die vrijgemaakt. En ja, deze is nu gewoon te betreden. Altijd eigenlijk te betreden.
0: Ja, want hoe ziet dat er dan uit? Is die ingericht of is het een kale bunker aan de binnenkant? Wat kun je zien morgen?
1: Nee, het is in dit geval is het een kale bunker. En, maar er zitten wel informatiepanelen bij en in. Dus je kan genoeg lezen en er is een picknickbank. En er zullen ook wat oude jeeps staan van het Bevrijdingsmuseum. En of wat van andere vrijwilligers zullen ook jeeps en voertuigen neerzetten. En ja, er is morgen van alles te doen. En ook gewoon op de route. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel bunkers open op de route. Elwoudsdijk ligt vlakbij. Dus bovenop het fort ook nog drie bunkers. Daar kun je ook in. Op. Ja. Borselen bij Berg van Trooien, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld, Breskes, Zeebad, Groede en in, natuurlijk heel veel in Walcheren. En
0: weet je, Peter, wat valt me op, dat er echt honderden van die bunkers nog zijn. Daar had ik me eigenlijk nooit echt gerealiseerd totdat iemand dat een keertje tegen me zei.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. En er komen er eigenlijk ook steeds meer toch weer tevoorschijn. Hè? Omdat de belangstelling allemaal groter wordt. Ook eigenlijk voor de Koude, ook eigenlijk voor de Koude Oorlog. Want ja, die zijn ook voor het eerst open dit weekend.
0: Ja. Je wilde nog even eentje specifiek noemen, denk ik.
1: Ja. Ja, de marinebunker in Vlissingen, die is ook open aan de Havenweg 10. Oude Havenweg 10. Ja, dat is wel een hele mooie onder de oude marinekazerne. En ja, er staan ook verbindingstroepen van die tijd. Dus ja, dat is hartstikke leuk om daar ook nog eens even te kijken. Als je toch op route bent.
0: Zeker, dan pak gewoon een paar bunkers, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Van
1: leuk.
0: Jou of jullie, die is in elk geval aan de Zwemersdam 1. Bij de Zeedijk, ja. Bij Oude Landen, daar kun je dus heen. Hey Peter Traas, dank je wel. En plezier morgen op Nationale Bunkerdag.
2: One, two, three. Didn't I swear you would say to me? Didn't

0: Dasha en Didn't I. Straks eens even kijken naar de Zeeuwse gevolgen wellicht van de corona-enquêtecommissie. Na het nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: soep.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
8: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
7: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
9: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
7: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Katrien. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. De oostbuis van de Westerschelde-tunnel die is weer open, maar er staat natuurlijk een heleboel verkeer voor. Daarom is er tunneldosering in de richting van het noorden, dus richting Zuid-Beveland, bij stukjes en beetjes door de Westerschelde-tunnel.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
0: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
18: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
19: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen. We hebben opnieuw zon vandaag, maar ook wolken. Kan ook een drup regen vallen? Eerste meldingen heb ik al binnen. De matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten en het wordt puffen. 28 tot 30 graden. Drukkend warm gaat het worden. Ja, wat voor nieuws gaan we eigenlijk horen bij de corona-enquête? De onderzoekscommissie van de Tweede Kamer begint vandaag met zijn openbare verhoren, met ook Hugo de Jonge voor de commissie. Verder in het nieuws, in Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt nadat hij onder een geparkeerde auto was gegleden in de Vlissingse straat. Studenten van HZ en UCR onderzoeken vandaag hoe je stroom het beste kunt verdelen en waar je die dan het beste mee kunt opwekken. Doen ze in opdracht van de provincie. Die hackathon begint rond deze tijd. Vanavond om 11 uur moeten ze allemaal ideeën hebben. En een opgeknapt grafmonument in Stavenisse. Onthulling is vandaag. Welkom bij Zeeland wordt wakker.

0: Sydney Youngblood en If Only I Could. Goedemorgen, Omroep Zeeland op vrijdag. Op de dag dat de coronaverhoren beginnen bij de parlementaire commissie in de Tweede Kamer. En dan moet natuurlijk ook Hugo de Jonge zich gaan verantwoorden ergens de komende weken. Nu commissaris van de Koning bij ons in Zeeland. Toen minister van Volksgezondheid. Hij ging over de lockdowns, de mondkapjes en de hele sante kraam. Omroep Zeeland, Justin Philipsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar eens eventjes een parlementaire enquête. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer inzet om een regering te controleren. Om maar met de deur in huis te vallen, Remco.
0: Ja.
1: Dus je moet het eigenlijk zien als een heel groot onderzoek dat wordt gedaan naar een bepaalde gebeurtenis. Dus denk bijvoorbeeld aan de Belmer-ramp of de gebeurtenis in Srebrenica tijdens de oorlog in Joegoslavië. De gaswinning in Groningen is er ook zo eentje. En de laatste enquête die ging over de rol van de overheid in de toeslagenaffaire. En nu is dus die coronacrisis aan de beurt en zijn we aangekomen bij het onderdeel de openbare verhoren. En daarin worden de kopstukken van die coronatijd bevraagd. Dus misschien herinner je je Diederik Gommers nog wel, of ja. Jaap van Dissel. Die maken dus binnenkort een comeback op je televisiescherm. En zoals je al zei, ook Hugo de Jonge staat in de schijnwerpers.
0: Nu onze commissaris van de Koning. Daarom gaan we ook goed op hem letten natuurlijk. Destijds had hij een andere rol.
1: Ja, toen was hij in die periode was hij al minister van Volksgezondheid. Maar hij kreeg pas echt een prominente rol vanaf 19 maart 2020. Want op 18 maart 2020 gebeurde het volgende. Laten we even luisteren.
2: Hoeveel is voldoende? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is...
3: Wacht even, ik schors de vergadering.
1: Ja, dat was oud-minister Bruno Bruins van Medische Zorg, die daardoor zijn knieën zakte tijdens het coronadebat in 2020. Dus en even later stond hij gelukkig weer, maar hij trad wel af vanwege oververmoeidheid. En Hugo de Jonge nam vervolgens zijn taken over, waardoor hij ineens naast Mark Rutte stond tijdens die coronapersconferenties. Mm. En hij werd toen eigenlijk de coronaminister. En was dus verantwoordelijk voor een hele hoop ingrijpende besluiten.
0: Ja, het lijkt allemaal heel ver weg. Toch is het nog redelijk dichtbij in de geschiedenis. Avondklok, 1,5 meter afstand. Horeca die dichtging, wel niet. Waarover wordt Hugo de Jonge dan bevraagd?
1: Nou ja, de dingen die je opnoemt, daar zal het dan wel veel over gaan. En de commissie, dat zijn dus de mensen die dan de vragen gaan stellen zometeen. Die heeft dus gezegd dat ze vooral focussen op de vrijheidsbeperkende maatregelen en welke impact dat had op de samenleving. Dus wat dat betekent is dat Hugo de Jonge verantwoording af zal moeten leggen over de maatregelen die hij toentertijd heeft ingevoerd. Dus waarom heeft hij de avondklok ingezet en wie heeft hem geadviseerd? En was het wel juist om naar die experts te luisteren? En die vragen zijn dan natuurlijk vooral relevant als het gaat over die avondklok of bijvoorbeeld die omstreden coronapas, het vaccinatiebeleid dat langzaam op gang kwam, of bijvoorbeeld de mondkapjesplicht.
0: Gaat het daar dan ook nog over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden bijvoorbeeld?
1: Nou, ja en nee. Zoals ik al zei, die commissie legt dus de focus vooral op de coronamaatregelen en de impact op de samenleving. Dus dan valt die mondkapjesdeal, dat was geen maatregel, dus die valt dan buiten de boot. En daarbij komt dat die zaak ook nog onder de rechter is. Maar waar het wel mogelijk over zal gaan, is de mondkapjesplicht. En misschien heb je wel Nieuwsuur gekeken afgelopen week, Remco. Maar die hadden dus een reportage daar ook over gemaakt. En daarin kwam naar voren dat het kabinet te lang heeft gewacht met zo'n mondkapjesplicht. En er zit natuurlijk van alles achter, maar ook het argument dat er dus te weinig van waren. Ja, en dan, als daar dan straks vragen over worden gesteld, dan kom je misschien automatisch weer uit bij Siewert van Linden. Maar hij kocht die mondkapjes ook in op het moment dat er grote schaarste was. Dus wie weet, het is afwachten.
0: Weten we eigenlijk al wanneer Hugo de Jonge aan de beurt is? Want er komen een heleboel mensen, vandaag twee mensen. Hugo de Jonge heb ik nog niet op de agenda zien staan.
1: Ja, het is ook nog niet bekend. We weten al wel dat viroloog Marion Koopmans straks mag aftrappen. Dat is om 10:00. En daarna is het oud-minister Bruno Bruins dus, om 2:00. En dan wordt op iedere vrijdag wordt dan bekendgemaakt wie er de week daarop bevraagd wordt. En in totaal zijn het 47 getuigen die langskomen. En de verhoren duren 9 weken in totaal. Wat we al wel weten is dat er een paar personen meermaals verhoord worden, waaronder Hugo de Jonge. En dat zijn trouwens ook Mark Rutte, Vert Grapperhaus en Jaap van Dissel.
0: Weten we wat Hugo de Jonge er zelf van vindt dat hij daar moet zijn?
1: Ja, Nou, ik heb het hem gevraagd, maar wat hij laat weten is dat hij talloze vragen krijgt van de media. En eigenlijk wil hij zijn verhaal pas doen tijdens die openbare verhoren.
0: Ja, dus nog eventjes afwachten op de precieze datum. Dan zijn er uiteindelijk een keer conclusies.
1: Ja, en nu denk ik dat die coronaverhoren ook al wel veel besproken worden bij verschillende talkshows de komende weken. Zeker als Mark Rutte en Hugo de Jonge aan de beurt zijn. Dan zijn er allemaal mediapersonen die daar een analyse op losslaan. Maar het echte eindrapport komt pas in 2027.
0: Ga je dat allemaal volgen? Jij, ik, iedereen eigenlijk wel. Ik ben erg benieuwd wat eruit gaat komen. Justin Philipsen, dank je wel.

0: Sniffing the Tears en The Driver's Seat. Morgen vroeg al kreeg ik een appje van Hans uit Rilland dat daar wat spetters op zijn vrachtwagenruit waren gevallen. En net een berichtje van Nel uit IJzendijken via 0118499999. Het mot regent hier. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goedemorgen.
0: De eerste druppels, yes, ze zijn er.
1: Ja, ze zijn er inderdaad, maar het zal slechts om een spetterbuitje gaan. De meeste en zwaarste buien blijven ons gespaard vandaag. Misschien het oostelijk deel van Zeeland. De grootste kans op een regen- of onweersbui. Maar ja, gelukkig blijven de zwaarste buien ten oosten van ons. Ja, en het is ook flink warm. Afgelopen nacht was het ook al flink warm. In Wilhelminadorp kwam de temperatuur zelfs niet lager uit dan 19,6 graden.
0: Zo, ja.
1: Nou, dan spreken we bijna zelfs van een tropennacht als de temperatuur 20 graden of hoger blijft. Nou, dan zullen de mensen ongetwijfeld niet al te goed hebben geslapen. Nou ja, vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af dus, met kans op een regen- of onweersbui. Het wordt drukkend warm, 28 tot 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind die in de loop van de middag gaat draaien naar het noordwesten. En dan koelt het vanuit het westen wel een paar graden af. Nou, vanavond en vannacht is het bij ons droog. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 17. Opnieuw een vrij warme nacht. En morgen wordt een aardige zomerdag. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen komen iets lager uit, zo'n tussen de 24 tot 26 graden. Nou, zondag zijn er perioden met zon. In de loop van de dag bestaat er kans op een regenbui. Temperaturen die dalen naar zo'n 22 graden. Ja, en na het weekend trekken in een westelijke stroming geregeld storingen met buien of perioden met regen over onze omgeving. Vooral vanaf maandagavond is dat het geval. Het wordt wisselvallig en daarbij duikt de temperatuur vanaf halverwege de week zelfs tot onder de 20 graden.
0: Stefan, dankjewel. Opkomend tij nu. Hoogwater in Vlissingen om 4:04, laagwater om 8:45. Vanavond. En nog even naar de watertemperatuur. Als je in het water springt vandaag, de zee bij Vlissingen en Katzand 17 graden. Daar is het wat opgewarmd. Westerschelde bij Saaftingen 18. Oosterschelde bij Sint Maartensdijk 20. Grevelingenmeer, daar zie ik 20 graden. En het Veersemeer bij de Veersengatdam, daar is het 21 graden. In de verkeersinformatie nog steeds de Westerschelde-tunnel in de richting van Zuid-Beveland. Dus de Oostbuis is wel weer open nadat hij even dicht was. Maar er is nog wel tunneldosering van Axelse Gat richting de Westerschelde-tunnel. Houd daar rekening mee dat je misschien toch nog wat vertraging hebt.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. 6 minuten voor 8:30. Omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat laten weten en zorginstellingen zijn er blij mee, zegt fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie.
1: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. Het is een dilemma voor akkerbouwers. Hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën wil gebruiken? Nou, dat kan bijvoorbeeld met een robot. Steeds meer akkerbouwers doen dat. Die onkruid herkennen en weghalen. De bedoeling is dat die robot dag en nacht doorgaat met wieden, zegt ook boer Emiel in Kruiningen.
2: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
3: Dan heb je geen eieren.
2: Hele kleine. Ja. Net genoeg voor een frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc. Nooit vrij. Hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom. Die kan gewoon door blijven gaan.
3: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
2: Naar de knolselderij, de sigarij en de wortelen.
0: In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Was een explosie, een brand in dat appartement op de 10e verdieping. Was wel snel uit het vuur. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Eind vorige maand kwamen ook al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië, in de buurt van diezelfde plaats. En een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform uit elkaar geploft. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal, zegt ook deze verslaggever van de nieuwszender Fox.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Nieuws uit binnen buitenland op Omroep Zeeland.

0: Zeeland.
1: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen. Onthulling van een opgeknapt grafmonument is staan vernissen vandaag. Hoor je zo meer over. Nu eerst een overzicht van het nieuws om 8:30. De coronaverhoren beginnen. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, wordt ondervraagd. Hij was destijds als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor het coronabeleid van de overheid. Zoals het sluiten van verpleeghuizen, de lockdowns en de vaccinaties en alles wat daarmee samenhing. De Jonge moet meerdere keren bij de commissie komen. Data zijn nog niet bekend. De verhoren beginnen vandaag met virologen Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. In Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt nadat hij onder een geparkeerde auto was gegleden in de Vlissingse Zicomen. Data zijn nog niet bekend. De verhoren beginnen vandaag met virologen Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. In Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt.

0: één auto kwam op de kop in een droge sloot. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En studenten van de HZ en de UCR onderzoeken vandaag hoe je stroom het beste kunt verdelen en waar je die het beste mee kunt opwekken. Die hackathon is net om 8 uur begonnen bij het Research Centrum in Middelburg. Vanavond laat moeten alle ideeën klaar zijn. De studenten doen dat onderzoek in opdracht van de provincie. Die wil weten wat de beste energiemix is voor Zeeland. Dus hoe je zo goedkoop en duurzaam mogelijk stroom kunt opwekken. En dan nog het weer in Zeeland. Zon, maar ook wolken. Kan een drup regen vallen. Melding ook uit Waterland Kerkje net gekregen dat er wat druppels zal zijn gevallen. De matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten. En het wordt 28 tot 30 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik heb een melding in de verkeersinformatie over de Westerschelde-tunnel. Daar is nog steeds dosering aan de gang. De oostbuis richting Zuid-Beveland. Eerder vandaag was de tunnelbuis even afgesloten. Dit is nog het restant daarvan. En de melding van het Vlaams Verkeerscentrum over de E34 van Antwerpen richting Knokke. Een file in de buurt van Sint-Gilles-Waas.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Rosalyn en Snap. Er is een heleboel te doen de komende dagen in Zeeland. Misschien ben jij ook betrokken bij iets. Laten we het dan vooral nog even weten. Via 0118-499-999. Kan een telefoontje zijn, maar een WhatsApp-berichtje is net zo makkelijk. 0118-499-999. En bij de hervormde kerk in Stavenisse hebben ze in elk geval een feestje vandaag, want het opgeknapte grafmonument wordt onthuld van Hieronymus van Tuil van Seroskerke. Dat lijkt dan dat het in Seroskerke is, maar het is echt in Stavenisse. Kerkrentmeester Rien de Graaf, goedemorgen.

0: Goedemorgen, Rempel.
1: En dat monument, dat is wel even een blikvanger, zeg. Want er ligt eigenlijk een persoon op, lijkt het wel. Omschrijf het eens.
0: Het is een heel mooi beeld. Het is vanuit de kenners, de wereldkenners, Frits Scholten, verbonden aan het Rijksmuseum uit Amsterdam, voor beeldhouwkunst. En die zegt, het is de Rembrandt van Rombout Verhulst.
1: En die hebben jullie zomaar even in Stavanissen.
0: Ja, de nachtwacht, sorry, van Rombout Verhulst.
1: Ja.
0: Die ligt in Stavanissen, ja, dat klopt. Het is ook heel bijzonder. Hij wilde graag in Stavanissen in de hervormde kerk begraven worden. En toen heeft zijn vrouw na zijn overlijden een kapel aan de kerk laten zetten. En daarin het hele mooie grafmonument laten plaatsen van Rombout Verhulst.
1: Want wie was hij dan? Wat heeft Hieronymus van Tell van Seroskerke dan gedaan voor Stavanissen?
0: Hij heeft heel veel voor Stavanissen betekend. Hij was een geliefd man op Stavanissen. Hij heeft onder andere het havenkanaal laten graven. De haven heeft het rechthuis gebouwd. En heeft echt veel goede werken gedaan. Waardoor hij echt geliefd was in Stavanissen.
1: Ja, ja.
0: Had hij ook een slot laten bouwen in 1653. En hij vertoefde heel graag in Stavanissen zelf.
1: Dat monument, dat is echt wel heel bijzonder. Zoek vooral ook even een plaatje op als je wil bekijken naar aanleiding van dit gesprek. Want er ziet het echt heel mooi uit. Je ziet die graftombe, dus ik zeg het maar even heel simpel. Een soort vierkante doos waar dan een persoon op ligt. Maar dan veel mooier, zeg ik maar even.
0: Ja.
1: Dat opknappen, dat was wel nodig. Want wat was er aan de hand met het monument?
0: Nou, in eerste instantie zat er een scheur in een pilaster. En die zat er al heel veel jaren, maar die werd groter. En ik was erg bang dat hij naar beneden zou vallen. En dan zou hij een van de schilddragers zou hij op terecht komen.
1: Hmm.
0: En ook op het hoofd van de beeltenis. En dan ben je natuurlijk, dat is heel triest als dat zou gebeuren. Toen zijn ze van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed geweest. En die kwamen gelijk met het idee, ja, dit moet gerestaureerd worden. Daar zit ook zout in, sowieso vanuit de inundatie met de oorlog.
1: Ja,
0: en later naar de watersnoodramp van 1953.
1: Wat hebben jullie nu dan gedaan om dat monument te behouden? En dan hoef je niet helemaal tot in detail uit te lichten. Maar geef eens globaal aan hoe je zo'n bijzonder monument dan toch behoudt voor de toekomst.
0: Hij is helemaal gedemonteerd. En het grootste gedeelte is naar Amsterdam vervoerd. En daar is het in een groot bad gelegd. En is alles, alle onderdelen zijn daar ontzout.
1: Ja, ja.
0: Dus dat ligt in een bad. Heel langzaam wordt het volgepompt. En zodra die helemaal vol is, dan gaan ze monsters nemen. En dat zoutgehalte wat eruit komt, dat is of toelaatbaar of het was heel veel te hoog. Het was best vrij hoog ook wel. En dan doen ze dat net zo lang spoelen tot het zoutgehalte in de marmer toelaatbaar is.
1: Ja, wat een bijzonder proces is dat eigenlijk. Dat heb je natuurlijk zeker in Zeeland met de overstromingen die je zelf ook al noemde en de inundatie. Ja. Nou, vandaag dan is de officiële onthulling van het gerestaureerde beeld. Ik zei dat het een feestje was en dat is het ook echt wel voor jullie.
0: Ja, zeker. We zijn blij en dankbaar dat deze dag is aangebroken. Het heeft alles bij elkaar 6 jaar geduurd vanaf de aanvraag tot nu toe. En dat is heel mooi dat er nu echt kan onthuld worden.
1: Ja, gefeliciteerd dan, Rien de Graaf. In die aanvraag heeft natuurlijk ook met subsidies en zo te maken. Nou, dat is allemaal gelukt in elk geval. Vandaag gaan jullie dat vieren. En het is echt een heel bijzonder beeld om te zien. Van Hieronymus van Tuyl van Seroskerke. Dat grafmonument in de hervormde kerk in Stavanissen.

Adele zat een rumor, has it, op Omroep Zeeland. 14 minuten over 8:30. In de verkeersinformatie nog steeds een melding over de Westerschelde-tunnel van Terneuzen richting Zuid-Beveland. Na een afsluiting van de tunnel, een half uurtje geleden ongeveer, of na een drie kwartier geleden, is er nu nog steeds, wou ik zeggen, tunneldosering. Maar even kijken. Ja, nog wel. Nog steeds de tunneldosering. Van Axelse Gat richting de tunnel. Hou daar rekening toch nog met wat vertraging, melden de mensen van de Westerschelde-tunnel aan ons. En dan op de E34 van Antwerpen naar Knokke bij Sint-Gilles-Waas. Daar heb je ook nog steeds vertraging.

0: Stay if you wanna dance. Dat was Miles Smit hier op Omroep Zeeland. Nou, ik heb een heleboel berichtjes gekregen over wat er te doen is vandaag, morgen en overmorgen. Maar eens even een overzichtje geven. Stavenisse, waar ik het net over had, dat grafmonument van Hieronymus. En dan vervolgens die meneer met die hele lange naam. Morgen is er een open dag, vanaf 10 uur in de hervormde kerk. Dan kun je dus zelf gaan kijken bij dat grafmonument van Hieronymus van Tuil van Cirrouskerke, die zoveel heeft gedaan voor Stavenisse. Wim meldt via 0118499999 dat er morgen in Oostdijk, Zuid-Beveland, een truckrit is. Wel 80 auto's doen volgens hem mee. Begint om 10 uur. En zondag kun je in Cadzand naar de huiskamerconcerten. Op allerlei plekken bij mensen thuis, in de huiskamer, luisteren naar klassieke muziek, popmuziek, jazz, gedichten. Er gebeurt een heleboel zondagmiddag in Cadzand. Ook in de kerk en in de brandweerkazerne, die binnenkort dicht gaat. Dus ik zou er nog even gauw een keertje heen gaan kijken wat voor optreden ze daar hebben. Annie van het popkoor Xing, dankjewel voor jouw berichtje in elk geval. En ik kreeg ook het bericht van Alexander Rockfan van de Dockyard 3. Stoomscheepjes dat. Goedemorgen Alexander. In Bruinisse zijn we dan, de Dockyard 3. Wat is het ook alweer voor schip?
1: Het is een oude RDM-sleper, dus van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Het is een echte stoomsleper.
0: Echte pokkepokkepok, tuut en dat soort dingen.
1: Ja, dat klopt. Met stoomfluit en al.
0: Dat vind ik zo mooi altijd. Hoe vind jij dat eigenlijk nog?
1: Ja, dat zijn natuurlijk de stoomfluiten bedoel je?
0: Ja sowieso. Om met stoom, met zo'n oude techniek te werken.
1: Ja, dat is fantastisch. Zeker op het moment dat je weer even in onderhoud bent geweest. En dan, nou ja, ontsteek je het vuur in de ketel en dan begint het water weer een beetje te pruttelen. Alles wordt warm. En dan die heerlijke geur die je dan ruikt van net verse stoom. Ja, dat is fantastisch.
0: Ruikt dat lekker?
1: Ja, dat is een heerlijke, zoete geur is dat. En ik zou bijna willen zeggen, het is nog lekkerder dan de zoete broodjes bij de bakker, zeg maar.
0: Laat de bakker dat niet horen.
1: Nee, dat ga ik ook niet te hard zeggen.
0: Maar het is bijzonder, want 80 jaar volgens mij bestaat jouw schip.
1: Ja, klopt. Dit jaar vieren wij het 80-jarig bestaan van het Dockyard 3. Het is in 1946 in dienst gekomen en met af en toe wat tussenpauzes is nu weer volledig operationeel. En vandaag gaan we dan ook op naar Dordrecht voor Dort in Stoom.
0: Precies, want dat liet je me weten. Jullie gaan vertrekken eventjes vanuit Bruinisse naar Dordrecht. Want dan heb je dat evenement, ja. Ik dacht dat elk jaar is, Dordrecht onder stoom. Daar zijn natuurlijk heel veel stoomschepen dan?
1: Ja, dus iedere 2 jaar. En dat is een evenement waar heel veel, eigenlijk alleen maar stoom is. Dus stoomtractoren, stoomtrams, stoomtreinen. Je kan het zo gek niet bedenken. Alles wat op stoom draait, is daar te vinden. Hm? En wij gaan er dus ook naartoe.
0: Maar zijn er nog veel schepen dan die op stoom werken? Hoe zeg je dat? Die door stoom worden voortgedreven?
1: Er zijn nog ongeveer 20 stoomschepen in Nederland, waarvan ongeveer zo'n 15 echt varend. Twee stoomschepen liggen in Bruinisse. Eén is dan de Dockyard 3, die is echt varend. En de ander, dat is de Jacob Langeberg en die ligt stil. Die is nog in langdurig onderhoud, zoals we dat dan noemen.
0: Ja.
1: In principe is dat het eigenlijk. Dus 15 schepen die echt op stoom zijn. En een aantal schepen die wat langdurig onderhoud hebben.
0: Nou, dan maakt het er wel heel bijzonder dat jij er in elk geval eentje hebt. De Dockyard 3. Straks dus richting Dordrecht. Even heel globaal. Hoe ga je varen? Waar kunnen we kijken langs de kant?
1: Wij vertrekken straks vanuit de vluchthaven Zijpen in Bruinisse. En dan gaan we richting de Krammersluis. Daarna over het Volkrak heen. En dan zo richting Dordrecht.
0: Geweldig. Wil je ervan genieten alsjeblieft?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: En even aan de stoom ruiken, want ruikt hij nog steeds zoet of niet?
1: Hij ruikt nog steeds heerlijk zoet, ja.
0: Goed zo. Plezier, Alexander Rockfan. Dankjewel voor jouw bericht in elk geval hier in Zeeland wordt wakker. We gaan ondertussen richting 9 uur. Ja, nog een minuutje of 5 ongeveer. Albert Hammond en de Free Electric Band.

Albert Hammond en de Free Electric Band. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij, maar blijf gewoon lekker bij de radio. Je hebt net in Zeeland wordt wakker de nieuwe van Raccoon al kunnen horen. Zijn duet met een Brabantse zangeres. Waarom hebben ze dat gemaakt? Hoe hebben ze het gemaakt? En waarom spat het glazuur van je tanden? Zeggen ze zelf, als je dat liedje hoort. Ga je straks horen, Esme gaat bellen met Raccoon rond 9:10. Dus blijf gewoon lekker bij de radio. Ik wens je vast een heel goed weekend.

0: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
15: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
14: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
16: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
14: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Je zolder, opslag of gemiste kans. Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
23: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
24: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
25: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer raaien.
22: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
26: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
27: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
28: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met Esme Beg.
29: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Blijf mee te kijken via de televisie of via de uitzending in de app. Veerle mag al genieten van haar vakantie en ook Elsa doet het nog. Maandag is Elsa weer terug. En vandaag een bomvolle uitzending met mooie gesprekken met Zeeuwen, fijne muziek, spelletjes. En zometeen heb ik de zanger van Raccoon aan de lijn over een nieuw uitgebrachte single Daffodils. Kortom, blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland.

0: ABC, Poison Arrow. Raccoon is de studio ingedoken met zangeres Faela. Samen maakten ze een duetversie van Daffodils. Een track van het album It Is What It Is uit 2024. De 17-jarige zangeres was al eerder een support act van Raccoon tijdens de theatertour. En vanaf vandaag is de studioversie van Daffodils overal te beluisteren. Zanger van Raccoon is natuurlijk Bart van der Weijden. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen, mooi liedje.
0: Ja, mooi liedje. Mooi liedje. We gaan het zo meteen laten horen, nog een keertje. Hey, jullie kennen Faela al een tijdje, maar wanneer kregen jullie haar eigenlijk in het vizier?
1: Nou, dat was een per ongelukje, want ik kreeg hem doorgestuurd, ik denk van mijn dochter. Ze had iets op TikTok gezet, een shred van Daffodils in haar eigen toonsoort en op piano, zichzelf ondersteunend. Nou, toen was ik helemaal op zijn Engels flabbergasted. Het was echt belachelijk goed.
0: Ja, en wat heeft zij dan waardoor ze goed past bij jullie?
1: Ja, die stem, joh, die is niet normaal. En ze heeft een prachtige uitspraak. Ze heeft een Engelse moeder. Nou, dat merk je wel. Die is gewoon tweetalig opgevoed. En daar zit geen bloemkool bij.
0: Nee, en ze is nog maar, zeg ik dan, 17. Maar dat is niet terug te horen in haar stem.
1: Ze is ondertussen 18, okay. Maar inderdaad. Ze is nog heel jong. Ze heeft nog veel te groeien. Maar ook, ze heeft ook al heel veel te pakken. Dat is ook alweer gaaf.
0: Ja, hey, en Daffodils, een liefdeslied. Oorspronkelijk dus niet uitgebracht als duet. Maar bij het uitbrengen van het nummer en de uitleg die jij daar eerder eens over gaf, had jij die wens wel?
1: Ja, het moest eigenlijk inderdaad een duet worden tussen mij, die hemel en aarde zou bewegen om een relatie te willen, en iemand anders die mij dan helemaal afvakkelt in het lied. Dat was de insteek, ja.
0: Nou ja, dat mag nu Faela doen.
1: Ja, dat is nu gelukt. Ja. Helemaal kapot gemaakt word ik. Prachtig.
0: Ja, en duetten zijn toch wel een beetje in. Vooral bij de Zeeuwse artiesten. Bluff, Emma Heesters, Danny Vera. Niet altijd een garantie dat aanslaat. Nou, jullie hebben natuurlijk onlangs een tijd geleden nog met Bluff ook samen gezongen. Wat hoop je dat deze samenwerking gaat doen?
1: Ja, maar de sky is the limit natuurlijk. Dat hopen we in ieder geval. Maar we gaan het zien. En ik denk niet dat het de laatste is met Faela. Want die meid kan zo ontzettend mooi zingen. Ik denk dat we nog wel eens een liedje zullen doen.
0: En die past ook gewoon heel erg goed bij Raccoon.
1: Ja, die meid is gewoon die is gewoon vet. Die is leuk, die is grappig. Die schrikt niet terug van een boer en een scheet. Het is gewoon echt een goede griet gewoon. Die is echt leuk.
0: Hey, wat heb je vandaag nog op programma staan?
1: Een promo rondje. Dus zo nog een paar radio's gaan we langs. En dan moet ik strakjes in het busje naar Assen, Pessen is dat. Het is het is in Emmen. Of in Drenthe ergens, geloof ik. en er is een festival dat waarschijnlijk dikke bak met onweer op ons nek, maar dat gaan we zien.
0: Ja, precies, tijdens het moment dat jullie optreden?
1: Ja, volgens mij staan we daar iets of 8, moeten wij daar volgens mij het podium op. En de goden van het weer gaan ons eventjes tegen de haren in strijken.
0: Nou, ik zal ze nog even een keer aanroepen dan, in de hoop dat ze het wat later of eerder de bui kunnen laten vallen.
1: Ja, doe maar later, dat is wel gaaf.
0: En dan nog even.
1: Dat is sneu.
0: Ja, dat zou wel sneu zijn als je daar natuurlijk. Ja. Maar goed, weet je, het is wel lekker warm, dus nat geregend worden is dan misschien ook niet zo erg voor het publiek. En jullie,
1: nee,
0: als je een beetje naar achter staat op zo'n podium, dan kan je misschien nog aardig droog staan.
1: Zo is het ook.
0: En de theatertour is gestart, hè, de verkoop ervan, zag ik op jullie Facebook.
1: Oh ja, ik heb ja, stom van mij, maar
0: je weet het
1: ik hou me
0: niet.
1: Daar zo nee. Helemaal geen rol mee bezig. Nou, dat gebeurt allemaal voor me, dat is fijn, hè?
0: Beter ook, toch? Dan kun jij lekker gewoon met muziek bezig houden, met de rest. En de andere dingen worden voor je geregeld. Dat is alleen maar super fijn natuurlijk.
1: En dat betaalde me zo goed voor, hey, dus het is goed. Hey,
0: zo is dat. Nou, in ieder geval de single met Faela gaan we natuurlijk nog een keer draaien hier bij Omroep Zeeland. Een mooie dag langs al die radiostations om hem aan te prijzen. En natuurlijk ook een hele mooie dag bij dat optreden in Drenthe bij Muziekweekend Pessen. Bart van der Weijden van Raccoon, dankjewel.
1: Ja, van hetzelfde. En bedankt voor de mooie woordje. Hey?

Raccoon met Faila. Prachtig nummer, Daffodils, opnieuw uitgebracht dus in duetvorm. Ja, en ik moet gelijk nog even iets rechtzetten, want ik bracht Bart een beetje in verwarring met de theatertour die online was gezet, maar ik had even een cijfertje over het hoofd gezien. Het ging over een bericht van 2025. Ja, dat was natuurlijk alweer een jaar geleden, maar wel op 28 mei. Dus ik denk tof dat ze gisteren online gezet. Klopt dus niet. Dus sorry Bart dat ik je daar eventjes ook mee in verlegenheid bracht. Gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurde op 29 mei. De eerste mensen op de Mount Everest-top, dat was in 1953. De Nieuw-Zeelander Sir Edmund Hillary en de Nepalees Tenzing Norgay zijn de eerste mensen die van het unieke uitzicht kunnen genieten. En op jaren later is het alweer file lopen naar die top. Als je daar af en toe foto's van ziet, onbegrijpelijk. 1955 dan, de eerste file in Nederland. Dagjes mensen trekken er op deze Pinksterdag massaal op uit, waardoor op knooppunt Oude Rijn de eerste opstopping met auto's plaatsvindt. 1974, Feyenoord wint de UEFA Cup. Feyenoord wint dat door met 2-0 te winnen van het Engelse Tottenham Hotspur. Het is de eerste keer dat Nederland kennis maakt met voetbalgeweld, want de Engelsen kunnen hun verlies niet accepteren en gedragen zich als beesten. 1985 dan, Heyseldrama. Dat vindt plaats in het Heyselstadion in Brussel. Voor de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus vallen hooligans van Liverpool-fans die van Juventus aan. Een muur bezwijkt in het vak van Juventus-supporters. In totaal vinden 39 fans van Juventus hun de dood en er raken meer dan 600 mensen gewond. De finale wordt later wel gespeeld en gewonnen door Juventus. Zometeen de jarigen. Wie zijn er allemaal jarig op 29 mei? Dat hoor je zo. Dit zijn Suzanne Freek, Halverwege.

0: Halverwege.
1: Suzanne en Freek met Halverwege. Het is 29 mei, we gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. En Rutger Castricum, journalist en presentator bij Omroep Pound, zit ook veel aan tafel bij de Oranje Zondag van Helene Hendricks. Hij wordt 47 jaar. Melanie Brown, de Britse zangeres. Haar muzikale carrière begon ze als een van de 5 zangeressen, hè, van de meidenband Spice Girls, waarin ze bekend was als Scary Spice. En als soloartiest werd ze Mel B genoemd. Ze wordt 51 jaar vandaag. Dan de Britse muzikant Noel Gallagher, vooral bekend als de gitarist en songwriter van de Britse popband rockband Oasis. Na het uit elkaar gaan van Oasis ging hij solo verder met zijn eigen band, de Noel Gallagher's High Flying Birds. En hij wordt 59 jaar. En dan Willem Holleder, de Nederlandse crimineel, is ook jarig vandaag. Was in 1983 een van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. En hij zit nu levenslang vast voor de veelvoudige liquidatiezaak Bandros. En hij wordt 68 jaar vandaag.

0: Jenna Spyro met Material Lover. Het is 10:01.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws is hier Remco van Schellen. Goedemorgen, Remco.
2: Goedemorgen, Esme. Bergingsbedrijf Multraship heeft een nieuw trainingscentrum geopend op zijn hoofdkantoor in Terneuzen. Bemanningsleden kunnen in een simulator ingewikkelde manoeuvres en noodscenario's oefenen. Volgens Multraship zijn er steeds vaker ingewikkelde situaties door nieuwe motortechnieken en andere brandstoffen. De coronaverhoren beginnen vandaag. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, wordt ondervraagd. Hij was toen als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor het coronabeleid van de overheid, zoals lockdowns en vaccinatiebeleid. Wanneer de Jonge moet getuigen, is nog niet bekend.

0: Oud uit Oost-Soeburg. En komt net laatste nieuws binnen over de schietpartij van afgelopen zaterdag op de boulevard in Vlissingen. Er is net een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Vlissingen. En de politie meldt dat ze na uitvoerig recherchewerk deze persoon konden aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Later vandaag dan krijgen we misschien nog meer informatie hierover. En dan het weer in Zeeland. Zon en ook wolken. Kan een drup regen vallen. Her en der is er al wat gevallen. Zeker landinwaarts kan dat. Een matige zuidwestenwind draait vanmiddag naar het noordwesten en het wordt 28 tot 30 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Remco, dankjewel. Goed weekend.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

Virgo Sharky, good heart. Het is 7:07. Dat betekent dat we ons dagelijkse nieuwsspelletje Wat is het gaan spelen. Ik zoek de laatste voor het plekje in de bingoballenmolen bij Elias voor morgen. En dan weet je morgen om 11:45 of jij die Omroep Zeeland sokken hebt gewonnen, ja of nee. Daarvoor hoef je alleen maar deze vraag goed te beantwoorden om kans te maken op die sokken. De corona-verhoren beginnen vandaag. Dat is een parlementaire enquête. Zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om de regeringen te controleren. En er worden allerlei mensen ondervraagd, waaronder ook een Zeeuw. En ik ben benieuwd welke Zeeuw daar ook in ondervraagd wordt in die corona-verhoren. Vandaag nog niet aan de beurt, maar later zal deze persoon zeker nog aan de beurt komen. Weet jij wie ik bedoel? Dan bel je 0118-499-999. Welke Zeeuw wordt er ook nog verhoord in de corona-verhoren?

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers, Talk to Me. We zijn volop in het spelletje Wat is het? Met de vraag dus over het Zeeuwse nieuws. Iets dat je op onze website of in de app kunt vinden van Omroep Zeeland dus. Of in het nieuwsoverzicht net bij Remco hebt kunnen horen. Met de vraag vandaag, de coronaverhoren beginnen vandaag. En daarin wordt ook een Zeeuw ondervraagd. Thijs, jij was bliksemsnel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De jongen.
0: Je lacht er al gelijk bij. Eens even kijken wat Jan en Melis Kerken zegt.
2: Ja, dat was Hugo de Jonge, dat klopt.
0: Ja, en Kobi en Klingen?
3: Ja, dat klopt, Hugo de Jonge.
0: Ja, jullie, we zijn helemaal eensgezind. Dan kan het ook inderdaad niet anders dan kloppen, hè? Zeg, Kobi, weet je nog wat hij destijds was?
3: Ja, hij was toen minister van, of staatssecretaris van Volksgezondheid.
0: Ja, minister
3: maar
0: inderdaad.
3: Maar hij deed dus de onderhandelingen over de mondkapjes met de verpleeghuizen.
0: Ja. Dat is nu onze commissaris van de Koning geworden, hè?
3: Ja.
0: Maar wordt nog verhoord, niet vandaag, wel op een later tijdstip. Wanneer is nog niet precies bekend. Ja, Thijs, het levert jou een plekje in die verloting op.
1: Dankjewel, hé.
0: Dan hoor je morgen of je kans maakt op die sokken. Dan vraag ik nog eventjes aan Jan of Kobi. Heeft een van jullie nog zin om de week in 1 minuut te spelen? Want daar kan je ook die sokken mee winnen.
2: Nee, dat is
3: te veel gevraagd op deze warme morgen.
0: Nou, jammer. Mocht iemand anders zich wel geroepen voelen om 10:50 met mij de week in 1 minuut te spelen. 10 vragen over het nieuws. Dat is internationaal nieuws, Zeeuws nieuws, landelijk nieuws, wat showbiz, sportnieuws. Als je al 1 vraag goed hebt, krijg je die Omroep Zeeland sokken ook al. Dus mocht je het leuk vinden, laat het dan even weten. Bel even naar 0118-499-999 of app even naar dat nummer. Voor jullie alle drie een hele fijne dag en doe rustig aan in deze hitte. Want de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het wel erg blommig is vandaag.
2: Ja, dank je. Goede uitzending in ieder geval.
0: Dank je wel ook aan jullie om mee te doen aan het spelletje Wat is het deze ochtend. We gaan verder met muziek van Toto. Dit is Africa.

0: Toto met Africa. Zaterdag kun je 40 adressen langs in Heinkenzand, of ruim 40 adressen, om tweedehands pareltjes te scoren. Of misschien ook wel nieuwe dingen, want het dorp heeft een hobby- en rommelroute teruggekregen. Renate, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat is dankzij jou en je man, want die rommelroute werd gemist.
1: Ja, zeker. En daar hebben we op ingespeeld. En ja, we dachten, we gaan het zelf organiseren.
0: Ja, want hoe kwam het tot jou dat je hoorde dat mensen dat... het was dus enige jaren geleden, was het al zo? Toen verdween dat en toen?
1: Er kwamen al berichtjes via Heinkenzand Helpt op die Facebookpagina binnen. Van wanneer komt er weer eens een rommelroute? En ik zat dat ook een beetje te volgen, want ik wilde dat ook wel weten. Maar er reageerde niemand.
0: En dan ga je het zelf maar doen.
1: Ja, klopt.
0: En valt het mee of valt het tegen om zoiets te organiseren?
1: Het valt mee. Ik vind het heel erg leuk ook om te doen.
0: Ja, en het heeft ook al behoorlijk wat deelnemers opgeleverd.
1: Ja, we zitten nu al aan de 47 deelnemers.
0: Kijk eens
1: dus,
0: aan.
1: Het gaat erg druk en gezellig worden, denk ik.
0: Moet je vroeg je bed uit om al die adresjes aan te kunnen doen?
1: Nou, het begint pas om 11 uur, dus dat valt wel mee.
0: Oké, okay. Maar je kunt je dan prima van 11 tot 5 vermaken?
1: Ja, zeker.
0: En ook, je hebt er bewust een hobby- en rommelroute van gemaakt. Dus dat betekent dat ook mensen zelfgemaakte spullen kunnen verkopen?
1: Ja, klopt.
0: Dat kan natuurlijk op een rommelroute natuurlijk ook wel. Maar nu wel echt bewust ervoor gekozen om dat ook even onder de aandacht te brengen.
1: Ja, inderdaad. Dat ook mensen... er is een mevrouw die poppenhuisspulletjes ook heeft. Is dan niet zelfgemaakt, maar die kan je dan ook bijvoorbeeld verkopen. Ook zelfgemaakte zalf, zelfgemaakte sieraden. Ja, van alles.
0: Er is van alles. En jij zet op je Facebookpagina nu op de hobby- en rommelroute Heinkenzand nu ook van alles van wat mensen verkopen, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb gevraagd of iedereen een fotootje met een verkooptekstje erbij wilde doen. En dat zet ik dan een beetje verdeeld over de dag neer. Dan kunnen mensen al zien wat er te koop is.
0: Precies, en waar ze dan terecht kunnen. En weet je wat mij trouwens zo fijn lijkt tegenover een kleedjesmarkt, zoals je dat bijvoorbeeld met Koningsdag hebt? Je kan gewoon je spullen lekker uit je van zolder halen of uit je garage en voor je deur zetten.
1: Ja, klopt.
0: Geen gesjouw.
1: Hoeven de mensen ook, ja, inderdaad, geen gesjouw, daarom dus.
0: En het wordt dus heel goed ontvangen. Hoe zijn de reacties in Heinkenzand ook van niet-deelnemers?
1: Heel enthousiast. Zijn allemaal heel erg benieuwd hoe het gaat worden, dus...
0: Nou, volgens mij zijn de weergoden jullie ook best goed gezind.
1: Ja, zeker. Want er was eerst de onweer afgegeven, maar dat is weer weggehaald.
0: Volgens mij krijgen we dat van het einde van de dag. Dus dan is het al eerder, onweer. En daarna hebben we nog een mooie dag op zaterdag. 25 graden, lekker zonnetje. Nou, als je niet weet wat je morgen moet doen, op zaterdag dus, kun je in Heinkenzand langs 40 adressen, langs de hobby- en rommelroute. Ja, Renate, leuk dat je het georganiseerd hebt. En een hele mooie dag morgen.
1: Ja, van hetzelfde. En iedereen heel veel succes morgen die gaat verkopen.
0: Zo is dat.
1: Oké.
0: Dankjewel, Renate.
1: Dag.

0: Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay. Straks na 10 uur heb ik het over wel echt een heel bijzonder concert in Leeuwarden. Ruim 1000 zangers en 1000 muzikanten treden morgen op. Met elkaar dus. En ik ben dan heel benieuwd hoe dat precies gaat. Want ja, hoe ben je nou te horen als muzikant in dat zeg maar geweld van 1000 anderen? Onder hen ook Zeeuwse muzikanten. Ik bel er zo met een van hen. Je krijgt ook nog een filmtip van Jan Doensen. En we hebben natuurlijk tot 11 uur ook nog gehoord de artiest van de week. En ik kan alvast verklappen dat het een beetje gospel zal zijn. Dat allemaal in het tweede uur van Goedemorgen Zeeland. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Hou je hoofd koel. Neem wat te drinken. Het is warm vandaag. Maar blijf gezellig bij je radio. Tot 12 uur hier in Goedemorgen Zeeland.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland. Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Annette, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Wordt één file gemeld door de ANWB. De A29 gaat dat over. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. 2 kilometer file nu, een kleine 10 minuten vertraging.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koude vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
18: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
19: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
20: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
21: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
22: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Emma Heesters en Rolf Sanchez. Een heerlijke zomerse plaat. En wat mij betreft, als er Spaans in zit, dan voelt het voor mij als zomer. Welkom bij tweede uur van Goedemorgen Zeeland. We zijn eraan begonnen. En ik doe alvast een oproepje, want over een uur wil ik graag met een van jullie de week in één minuut spelen. 10 vragen over het nieuws van de afgelopen week. En het kan zo simpel zijn, als je minstens 1 vraag goed hebt, dan win je al die Omroep Zeeland sokken. Vandaag wil je die denk ik niet aan, maar er zit geen houdbaarheidsdatum op die sokken. Dus je kan ze vast nog wel even bewaren tot het wel weer nodig is. Wil jij die week in 1 minuut met mij spelen? Dan bel je eventjes naar 0118 499 999. Of stuur een appje naar datzelfde nummer. Dan ben jij mijn kandidaat van deze week.

0: Bijzonder concert morgen in Leeuwarden. 1100 muzikanten, 1100 koorleden. Samen met drummer Cesar Zuiderwijk, bassist Rinus Gerritsen van Golden Earring en de 3J's. Onder die duizenden mensen ook Zeeuwen. Anita, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want jij doet mee op de...
1: Grote Luurtconcert.
0: Ja, en waar speel jij op mee?
1: Ik speel met een dwarsfluit.
0: Een dwarsfluit. En hoe lang speel je al dwarsfluit?
1: Nou, ik speelde maar net 3 jaar. Dus het was voor mij ook best wel een hele happening toen ik de muziekstukken ook zag.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ik dacht zoiets van, nou, moet ik dit nog allemaal onder de knie zien te krijgen? Maar ik heb het aardig onder de knie.
0: Het is gelukt.
1: Het is gelukt. Bloed, zweet en tranen. Maar zeker ook tranen van geluk. Want het is echt... Ik ben er zo trots dat ik hier aan mee mag doen.
0: Ja, heb je veel geoefend?
1: Ja, heel veel. Ja, ik heb heel veel geoefend. Ja, heel wat uurtjes.
0: En wat maakt jou dan zo trots om hier aan mee te mogen doen?
1: Sowieso omdat ik nog maar zo jong bezig ben. Ik heb in een no-time heel veel gewoon geleerd. Ook hoe een dirigent werkt. Hoe het in het orkest werkt. Ook zeker op noten. Je begeleiding van je lerares op je dwarsfluit. Hoe je moet fluiten. Ja, alles bij elkaar. Ja, ben je zoveel meer wijzer geworden wat in een orkest gebeurt.
0: Ja, en je bent dus nog maar 3 jaar geleden begonnen. Ja. Wanneer dacht jij van, hé, ik ga dwarsfluit spelen?
1: Het is eigenlijk altijd wel een wens geweest. Maar ja, nooit echt de tijd ervoor genomen. En dit kwam 3 jaar geleden ook via Guus en Anne Wiep. Via het nieuwe talentorkest mocht je 10 weken een instrument uitproberen. Nou, dat heb ik dus gedaan. En vanaf die kant is eigenlijk de liefde echt wel begonnen.
0: Leuk. Hey, en ben je daar niet bang dat je straks tussen die 1000 muzikanten je hele spel niet hoort?
1: Ja hoor, je hoort je eigen wel hoor. Ja, je hoort je eigen echt wel fluiten hoor.
0: En als je foutje maakt ook?
1: Oh, dat hoor je ook. en als ik iets niet kan spelen, dat mag ook. Dat zeker met de nieuwe talenten. Als je iets niet kan, mag je het ook gewoon laten.
0: Ja, dus want ik denk als je dan allemaal, als je met bijvoorbeeld 5 of 6 mensen echt iets verkeerd speelt van een instrument, dan hoor je dat ook wel weer.
1: Ja, dat hoor je wel. Zeker bij bepaalde nummers, wat echt gewoon een dwarsfluit is, die hoor je dus echt wel. Ja, dan hoor je fout.
0: Is er een nummer dat je kan uitleggen wat dat is? Wat wij ook kennen? Of,
1: Het dorp.
0: Oh ja.
1: De Roos.
0: Oh, dat zijn toch allemaal wel bekende nummers?
1: Ja, ik ben blij dat je niet vergeten bent. Het Wiegelied van de 3J's. Die man is verliefd. Maar ook de traditionele van Eude aan de Vreude. Strauss en Co. Dus eigenlijk een beetje van alles en nog wat.
0: En hoeveel nummers heb je uit je hoofd moeten leren?
1: 24.
0: Ja goed, je krijgt vast nog wel bladmuziek.
1: We hebben gewoon bladmuziek. Ja, dit zou ik niet uit mijn hoofd kunnen.
0: Nee. Maar 24 nummers oefenen is ook al een behoorlijk aantal.
1: Ja, nou dat is best veel. Sommige nummers gaan gewoon nu vanzelf. Dus we hebben ook Ray the Love... En ja, dat speel je gewoon vanzelf. Dat zit gewoon in je vingers. Dan heb je wel je bladmuziek, maar dat zit dan gewoon in je vingers. Dat is zo'n lekker nummer om te doen. En zeker samen straks met Cesar Zuiderwijk. Want ik ben ontzettend benieuwd hoe dat straks ook allemaal met elkaar gaat klinken.
0: Ja.
1: Want dat weten dus ook gewoon nog niet. Want je hebt gewoon eigenlijk allemaal wel apart geoefend en gerepeteerd helemaal door het land heen, zeg maar. En ja, maar nu komen we vandaag voor het eerst echt alles samen. En we hebben ook de Lowlanders, dus de kleine Lowlanders. De Doedelzakkengroep komt ook.
0: Ja, dus fantastisch.
1: Helemaal fantastisch. Ja, dat is echt kippenvel gewoon.
0: En zeker als je met zoveel mensen bij elkaar bent die dus allemaal van muziek houden.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker. Want muziek verbindt. Dat merk ik wel. Je komt hier een keer een beetje dezelfde mensen tegen. Het is al zo leuk. Dan denk je, oh, ben jij er hier ook weer? Ja, dat is één grote happening.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je het gaat vinden tussen 2000 man, of ruim 2000 man natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja,
0: maar het is in Leeuwarden.
1: Maar ook dat, niet alleen de muzikanten, maar we hebben ook enorm veel mooie vrijwilligers die dit ook allemaal teweeg brengen. En dat vind ik ook heel knap van de mensen. Dat het zo'n groot project is. En het wordt ook allemaal gefilmd. Dus er is zoveel. Cesar Zuiderwijk, zijn drumstel wordt geveild. Dus het is super gewoon. Alles bij elkaar is een hele grote organisatie.
0: Gaat een fantastisch weekend worden in Leeuwarden. Dat is een lekker afstandje zo vanuit Zeeland. Dus je bent al onderweg. Ik hoor volgens mij een beetje autogeluid.
1: Ja, klopt. We zitten al in de auto. Ja, we zijn nog halverwege.
0: Oh, dan ben je al een aardig eindje op weg. Nou, dat is fijn. Ja. Ben je ruim op tijd voordat het morgen allemaal gaat beginnen?
1: Zeker.
0: Ik wens je heel veel plezier. En dan horen we graag maandag nog even in Goedemorgen Zeeland hoe het geweest is.
1: Ja, dat is prima. Ik ben benieuwd hoe Elsa het ook mee gaat maken.
0: Ja, dan horen we dat allemaal maandag. Anita, leuk dat je er nu alvast even over wilde vertellen. Goeie reis verder.
1: Ja,
0: en
1: dankjewel.
0: Maandag blikken we dan nog eventjes met jou terug.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nijhoren met Andalus. Wekelijks krijg je een filmtip van festivaldirecteur van Film bij de Zee, Jan Doense. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, Esma.
0: Welke film wil je onder de aandacht brengen bij de luisteraar?
1: Nou, deze week, morgen en overmorgen om te beginnen in Terneuzen, draait A Sad and Beautiful World. Het is een Libanese film, die zie ik zelden eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: En het was de officiële Oscar-inzending van Libanon. En het is een prachtige liefdesgeschiedenis die meerdere decennia eigenlijk omspant. Het gaat over een jongetje en een meisje die elkaar op de kleuterschool leren kennen en de liefde verklaren, maar dan door de omstandigheden. Want Libanon is natuurlijk een land wat al decennia lang verscheurd wordt door gewelddadige conflicten.
0: Ja.
1: Ze groeien uit elkaar, ze komen weer bij elkaar, ze groeien weer uit elkaar en zo gaat dat maar door. Een prachtige film.
0: En het is dan wel dus een oorlogsdrama, maar geen klassiek oorlogsdrama in die zin?
1: Nee, het is geen oorlogsdrama. Het is een liefdesdrama. Maar die oorlog speelt heel nadrukkelijk op de achtergrond wel een belangrijke rol. Mensen maken keuzes omdat ze zeggen van willen wij zometeen een gezin laten opgroeien in een land waar voortdurend van alles en nog wat aan de hand is. Maar zeg maar, het oorlogsgeweld, dat blijft in feite buiten beeld.
0: En de liefde overwint dan eigenlijk wel alles. Of misschien ook niet, maar dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen.
1: Dat ga ik niet verklappen. Maar,
0: maar de oorlog speelt in die zin dan wel een grote rol, maar op de achtergrond.
1: Ja, zeker. En wat ik dus vooral heel erg mooi vind, is dat je, het is gewoon eigenlijk een vrij intiem drama. Dus het is niet groots en spectaculair, maar wel qua liefde natuurlijk. Maar je bent vooral bij hele gewone mensen die in zo'n situatie zitten waarin hun leven toch eigenlijk voor een groot deel wordt bepaald door wat er in dat land gaande is. Je kunt je daar eigenlijk geen voorstelling van maken als Nederlander, zal ik maar zeggen. Dus daarom denk ik van een hele boeiende film wat dat betreft.
0: Hij is in ieder geval te zien in Terneuzen, morgen, zei je?
1: Ja, hij is morgenmiddag en zondagmiddag bij Terneuzen, bij CineCity. En verder de komende week in ieder geval in Zierikzee, bij Visie en bij Pathé in Vlissingen, als onderdeel van de Film by the Sea door het jaarprogrammering.
0: Daar is hij nog te zien. A Sad and Beautiful World, verspreid door Zeeland. Dus mocht je hem willen zien, heb je kansen genoeg om daar naartoe te gaan. Jan, bedankt weer voor de filmtip van deze week. En horen we je volgende week weer, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijn weekend.

0: Scherpenissepolder wel eens vanuit de lucht gezien? Of het Rammengors? Kijk zondag naar de mooiste beelden van Zeeland. Zowel van boven als onder water. En luister naar de verhalen van mensen die zich verbonden voelen met Zeeland. Aanstaande zondag in Zeedok. Verbonden met Zeeland. Om 16:45.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Half elf, tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splenter. Goedemorgen, Carlijn.
3: Goedemorgen. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het schietincident afgelopen zaterdag op de boulevard in Vlissingen. Het gaat om een 17-jarige Vlissinger. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Direct na het schietincident werd er al een 30-jarige man uit Vlissingen aangehouden. Hij is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in het onderzoek. Bergingsbedrijf Multraship heeft een nieuw trainingscentrum geopend op zijn hoofdkantoor in Terneuzen. Bemanningsleden kunnen in een simulator noodscenario's oefenen. Volgens Multraship zijn er steeds vaker ingewikkelde situaties door nieuwe motortechnieken en andere brandstoffen. De coronaverhoren zijn begonnen. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, wordt ondervraagd. Hij was toen al minister van Volksgezondheid. Hij was toen als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor het coronabeleid van de overheid, zoals lockdowns en vaccinaties. Wanneer de Jonge moet getuigen is nog niet bekend. En in Oost-Soeburg is een scooterrijder ernstig gewond geraakt nadat hij onder een geparkeerde auto was gegleden. In de Vlissingse straat botste de scooter gisteravond laat tegen een rijdende auto. Vermoedelijk viel de bestuurder toen hij omkeek, denkt de politie. De gewonde is een man van 42 jaar oud uit Oost-Soeburg. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af en er is kans op een regen of een onweersbui. Het wordt vanmiddag maximaal 30 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel, Carlijn.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

The Police met Every Little Thing She Does Is Magic. Straks de artiest van de week hier in Goedemorgen Zeeland. Deze week is dat Siewert Bin. Hij heeft net een nieuwe EP uit en hij vertelt er zo over.

0: Bruno Mars met Risk It All. Artiest van de week is Siewert Bin uit Middelburg. Houdt van gospels en spirituals. En 3 jaar geleden maakte hij al een album met eigen versies van liedjes uit de Youth for Christ bundel. Nu is daar een vervolg op gekomen. Een EP met 4 tracks. Come Let Us Sing. En zaterdagavond presenteert hij die EP tijdens een optreden in de ontmoeting in Middelburg. Hallo Siewert.
1: Hoi, goedemiddag. Of goedemorgen moet ik zeggen.
0: Ja. Kun je je nog herinneren wanneer jij voor het eerst in aanraking kwam met gospelmuziek?
1: Oh ja, dat kan ik me herinneren. Dat was als kind. Ik denk eigenlijk gewoon vanaf de wieg. Dat, want mijn ouders die zongen die altijd.
0: Het is gewoon met de paplepel ingegoten.
1: Ja, eigenlijk wel ja. Ja.
0: En vond jij het ook meteen heel fijn om naar te luisteren? Of is dat dan iets wat gewoon zo gaat omdat je ouders dat doen?
1: Nou ja, ik kan me wel herinneren dat, want zij zongen dat met een vriendengroep. Dus er zit ook een hele context omheen. En ik kan me wel herinneren dat ik die liedjes graag zong. Zeg maar. Dat ik vond het altijd leuk als we die, liedjes gingen zingen.
0: Ja, mooi is dat ook wel. Ja. Dat je dat vanuit daar eigenlijk zo in je eigen muzikale carrière dat doorbrengt.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: 3 jaar terug heb je dat album gemaakt, ja, Youth for Christ. Maar je gaf daar duidelijk je eigen draai aan. Waarom wilde je dat graag?
1: Kijk, omdat die liedjes, die worden ontzettend veel gezongen. En die worden veel bewerkt. En, dus ik wilde heel erg mijn eigen draai eraan geven. En ik heb, heb wel gewoon mijn eigen stijl. En ik speel ook klassiek gitaar bijvoorbeeld. Tokkel veel op de gitaar. Dus dat... Dat hoor je denk ik ook wel een beetje. En het brengt wat melancholie met zich mee. Mm. Waar die liederen zijn vaak heel vrolijk opgewekt. En bij mij zijn ze iets kleiner geworden. En wat melancholieker of zo.
0: Dat past beter bij je.
1: Ja, dat komt er vanzelf uit. Dus,
0: je hebt je gitaar meegenomen. Wil je hem er even bij pakken?
1: Ja.
0: En wat is het voor gitaar?
1: Ja, dit is eigenlijk geen gitaar.
0: Nee, dat is waar. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen.
1: Dit is een banjoline. Dus dat is een banjo stemming, maar dan wel met een houten klankkast eromheen. Dus dat geeft weer een hele andere sound dan een
0: klassieke, ja, en dan ook dan een klassieke gitaar
1: en dan
0: natuurlijk.
1: Een gitaar, zeker, ja, heel anders. Ja.
0: Nou, laat maar eens wat horen. Je hoort het goed, hoor.

0: Ja, zo klinkt
1: ja,
0: het.
1: Nou, we gaan straks gaan we Come Let Us Sing helemaal draaien. Een van die nieuwe nummers van je EP. Is jouw favoriete nummer, hè?
0: Come Let Us Sing?
1: Ja.
0: Ja, nou, dat is een beetje de... Dus uit die kinderjaren een beetje de hit. Tenminste, zo herinner ik mij dat. Want er zat ook... Dan begonnen eerst de mannen, denk ik. Met een zin, dat hoor je ook in dat lied. Hoe ik hem heb opgenomen. En dan de vrouwen. Dus een soort beurtzang zat daarin. En ja, samen zingen is natuurlijk... Dat is enorm verbindend. Niet alleen met het lied, maar ook met elkaar. Dus werd ontzettend veel gezongen, dat lied.
1: En gospels zing je natuurlijk ook heel vaak gezamenlijk. In een community, met elkaar. Dus je hebt nu ook familieleden ingeschakeld op deze track.
0: Ja, klopt. Ja, ja inderdaad. Ja. Onder andere op Come Let Us Sing. En op de EP zingt mijn dochtertje nog. De titel is ook Come Let Us Sing. Dus als ik dan in mijn eentje zou zitten zingen, dat is natuurlijk een beetje...
1: Zou de titel niet meer kloppen?
0: Nee, precies. Dus dat doen we met familie inderdaad. Ja.
1: En wat vonden zij daarvan om daar aan mee te werken?
0: Ja, leuk. Heel leuk. Maar ook, ja... Ze zijn het ook alweer gewend dat ik dan met zulke ideeën kom. Van, even met kerst hadden we het volgens mij gedaan. Zijn we allemaal bij elkaar. Dus even een microfoon neerzetten en...
1: Komt Siewert weer met zijn ideeën.
0: Ja, precies.
1: Ja. Zaterdagavond treed je op met de band Molly and Ten Brooks.
0: Ja, klopt.
1: En dan maak je een combinatie met muziek van Johnny Cash. Is dat jouw muzikale held?
0: Ja, ja dat is zeker. Ja.
1: Ik dacht even, je moet erover nadenken. Maar
0: ja, dat is gewoon echt mijn muzikale held. Ja, ja, al heel lang. En het is grappig, van die band Molly and Ten Brooks... Die is ook een beetje rond de periode dat ik Johnny Cash leerde kennen, is dat ook begonnen. En daar spelen we eigenlijk gewoon Johnny Cash mee. Ik zing dan niet, daar hebben we een andere zanger voor. Maar we combineren dat dan, gospels van Johnny Cash met oude gospels en spirituals. Die combineren we dan in een show. Ja.
1: Groot feest dan, denk ik, voor je zaterdag.
0: Ja, dat is echt heel leuk om te doen. Ja, zeker.
1: Nu, en dan gaan we luisteren naar je nieuwe single, naar de Come Let Us Sing. Ja. Fijne avond zaterdag in de ontmoeting en nu dus die nieuwe EP. We gaan luisteren, wil je hem zelf nog even aankondigen?
0: Ja, dit is het eerste lied van mijn nieuwe EP, Come Let Us Sing.

0: the power of the Lord come down.
1: Klinkt lekker hoor, Stuart.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Je bent, ja. Ja, ik kan wel begrijpen dat het je favoriete nummer is.
2: Ja, deze is echt vrolijk natuurlijk. En ja, dit past ook bij dit jarige tijd, hè?
1: Ja, vind ik ook wel. Dat is heerlijk. Nou, ja. Dankjewel voor je komst. Heel veel plezier dus morgen in die ontmoeting in Middelburg, waarin je samen met Molly en de Tembroeks optreedt en ook gospels en spirituals te horen zijn. Een heel fijn weekend voor jou.
2: Hetzelfde, dankjewel.

Scissor Sisters, I don't feel like dancing. Irene laat nog weten, het klonk heel mooi. Johnny Cash wordt ook bij ons veel gedraaid en Elvis. En ook Erik laat weten dat hij het een topnummer vond van Seward Bin. Hij zegt, wellicht naar het optreden heb je daar informatie over. Het is in de ontmoeting in Middelburg. Ik zal zo even kijken of ik wat info voor je kan vinden, Erik. En je dat sturen via de app. Inderdaad, was het van onze artiest van de week, Seward Bin. Gospelachtige klanken. Johnny Cash, altijd goed. Maar dit is ook goed.

Morgan Wallen met Love Somebody. Zometeen na 11 uur wil ik nog heel graag met iemand de week in 1 minuut spelen. 10 vragen over dat Zeeuwse nieuws. De laatste kans om je aan te melden, zou ik zeggen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.
2: Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
19: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
20: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland.

Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Goedemorgen, het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Ja, ik zou dus zo de week in 1 minuut willen spelen, maar volgens mij vindt iedereen het veel te warm om een beetje na te kunnen denken. Maar je hoeft maar 1 vraag goed te beantwoorden. En hebben we helemaal ons best gedaan om 10 mooie vragen voor jou uit te zoeken. Dus luister je nu en denk je, ja, ik heb wel even, nou, kleine 5 minuten de tijd. Dan zou ik nu even de telefoon pakken en bellen naar 0118-499-999. En dan speel ik met jou zo de week in 1 minuut.

0: Hey Little Girl van Icehouse. Iedereen was volgens mij gewoon heel even wat terughoudend, want toen ik eenmaal de laatste oproep deed, nou, toen kwamen er verschillende. Maralf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was de snelste.
1: Ja, dus, ik zat te luisteren. Ik zeg, je hebt geen idee, jongster, dus ik dacht ik bel even.
0: Nou, hartstikke goed. Heb je het nieuws een beetje gevolgd de afgelopen week?
1: Ja, een klein beetje. Niet zoveel, hoor.
0: Maar een klein beetje is vaak al goed genoeg om in ieder geval één vraag te beantwoorden.
1: Ja.
0: En dan komen die sokken jouw kant op. Nou, ik heb dus 10 vragen over het nieuws van afgelopen week. Dat is internationaal, nationaal en Zeeuws nieuws. Ook wat sportnieuws. Ik ga zo'n timer van een minuut laten lopen. Ik probeer de vragen zo snel mogelijk voor te lezen. Doorgaans geen probleem bij mij. En jij mag zo snel mogelijk antwoorden. Weet je een vraag niet, zeg even pas. Gaan we door naar de volgende. Als er nog tijd overblijft, dan herhaal ik er nog eentje voor je.
1: Is goed, kan mijn best doen.
0: Oké, daar komt hij. Hoe wordt de dag na Pinkster op veel plekken in Zeeland genoemd?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Welke ziel mag er voor Nederland mee naar het WK voetbal?
1: Pas.
0: Wat voor speciale prullenbak staat er in Zoutelanden?
1: Dat is ook een goeie, weet ik niet, pas.
0: Wie treedt er 10 keer op in de arena in Nederland?
1: Suzanne Freek.
0: Welke wedstrijd won Niels Wennemars, de zoon van de schaatser, in het buitenland?
1: Ja, schaatswedstrijd.
0: Welke zangeres maakt het officiële WK-lied?
1: Shakira.
0: Waar is een poepbacterie in het water gevonden?
1: Ja, dat is ook weer een goeie. Weet ik niet, pas.
0: Wie zwom er van de Oosterschelde naar de Westerschelde?
1: Weet ik niet, pas.
0: Hoe heet de nieuwe boot van de reddingsbrigade Domburg?
1: Pas.
0: Nou, hebben we alle vragen wel gehad? Er waren er veel waar je toch niet helemaal op kon komen.
1: Nee, klopt.
0: Maar Shakira heeft je gered, want die had je goed.
1: Ja, dat was toen zeker, hè?
0: Die heb je inderdaad goed. Even kijken hoor, zullen we nog even kort doornemen? Want Pinkster 3 is de dag na Pinkster, hè?
1: Oké.
0: En Jan-Paul van Hekken mag als Zeeuw mee naar het WK voetbal voor Nederland.
1: Wist ik niet.
0: In Zoutelanden staan prullenbakken voor pizzadozen.
1: Oké.
0: En Suzanne Freek treden op in het Gelredome en in de arena Harry Styles.
1: Ja, oké.
0: En Niels Wennemars die rolde van zo'n hele hoge dijk af voor de Gloucester kaasrolrace. En even kijken hoor, het zwembad bij Ritem. Maar daar is een poepbacterie in gevonden.
1: Ja.
0: Die bruinvis die zwom van de Oosten naar de Westerschelde, hebben ze vast kunnen leggen met een foto. En de reddingsbrigadeboot in Domburg heet Jesse. Vernoemd naar een van de leden van daarvan vroeger.
1: Oké.
0: Maar, niet getreurd. Ja. Je hebt er gewoon 1 goed. En 1 goed is al genoeg om die sokken opgestuurd te krijgen. Dus die komen jouw kant op, Ralf. Dank je wel voor het meedoen en stoer dat je het zo op het laatste moment nog probeerde. En mij uit de brand hielp. Daar ben ik ook blij mee.
1: Dank je wel.
0: Goed weekend. Doei.

Anders Nielsen, ja. Ik zei net al eerder in de uitzending van Goedemorgen Zeeland. Als er maar een beetje Spaans in zit, voelt het als zomer. Heerlijk, ben ik fan van. En dit is ook wel een lekker nummer, hoor. Maar zo'n onzintekst heb je van je leven gewoon nog nooit gehoord. Hè. Het is, staat het ook gewoon onbekend. Het is gewoon een willekeurige opsomming van allerlei Spaanse woorden, uitdrukkingen en namen die Noorse man heeft. En die, ja, hij is ook komiek, hè. Heeft uitgebracht. Ja, fantastisch. Omdat het eigenlijk zo gek is, vind ik het ook wel gewoon weer leuk. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

Tramp met It's Raining Again. Het is bijna 11:30. Tot aan een overzicht van het Zeeuwse nieuws heb ik Fleetwood Mac voor je met Don't Stop.

0: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: 11:30 geweest. Je krijgt een overzicht van het Zeeuwse nieuws van Carlijn de Splinter. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De gemeente Terneuzen vraagt in een brief aan het Rijk om snel in te grijpen bij de bezuinigingsplannen van het Lodewijk College in Terneuzen. Daar staan 50 voltijdsbanen op de tocht, dat is een kwart van het personeelsbestand. De gemeente is bang dat de bezuinigingsplannen de kwaliteit van het onderwijs raakt en doet een beroep op eerder gemaakte afspraken met het Rijk om juist in kwetsbare krimpregio als Zeeuws-Vlaanderen extra hulp en ondersteuning te bieden aan het onderwijs. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het schietincident afgelopen zaterdag op de boulevard in Vlissingen. Het gaat om een 17-jarige Vlissinger. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Direct na het schietincident werd er al een 30-jarige man uit Vlissingen aangehouden. Hij is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in het onderzoek. En de coronavroren zijn begonnen. Ook de Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, wordt ondervraagd. Hij was in coronatijd minister van Volksgezondheid en verantwoordelijk voor het coronabeleid van de overheid, zoals het instellen van een avondklok, de lockdowns en vaccinaties. Wanneer de Jonge aan de beurt is, is nog niet bekend. Constitutie is volledig uitverkocht. Alle kaarten voor het festival op de Brouwersdam zijn een maand voor de start weg. En dat is volgens de organisatie nog niet eerder gebeurd sinds het evenement 3 dagen duurt. Anders waren er altijd nog wel kaarten te krijgen voor de donderdag. Constitutie begint op 25 juni. Op het programma staat uiteraard Bluff, maar ook Suzanne Freek, Direct en de Counting Crows. Het weer nog. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Lokaal is er kans op regen. De temperatuur loopt snel op en ligt vanmiddag tussen de 28 en 30 graden. Op het programma staat uiteraard Bluff, maar ook Suzanne Freek, Direct en de Counting Crows. Het weer nog. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Lokaal is er kans op regen. De temperatuur

0: Bridge to your heart. Het weekend staat voor de deur. Het is vrijdagochtend nog net. En aan het einde van vrijdagochtend spelen we altijd de finale van Check de Plek. Het had een broederstrijd kunnen worden als Hendrik gisteren iets sneller had gebeld dan Jopie. Toch, Laurent?
1: Ja, dat klopt. Die was net te laat.
0: Ja, dat is je broer, hè?
1: Ja, tje.
0: Ja, broertje. Oh, ja, sorry. Ja. Ja, dat is altijd, het ligt heel gevoelig, hè, als je de grote broer bent.
1: Geintje.
0: Oh. Mijn zus zegt dat namelijk wel altijd. Dat is mijn zusje.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, vind ik altijd nog steeds leuk als we allebei al volwassen zijn.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, niet als tegenstander helaas. Wellicht gebeurt dat nog wel een keer hier in Goedemorgen Zeeland. Maar het is Jopie waar je tegen opneemt. Goedemorgen, Jopie.
2: Goedemorgen.
0: Zijn jullie er allebei klaar voor?
2: Ja hoor. Ik zit helemaal in de startblokken.
0: Oh, kijk, nou heel goed. Nou, Laurent was de eerste winnaar, dus die mag als eerste het antwoord geven. En dan niet te lang denken, want dan kan Jopie nog langer nadenken.
1: Ja, ga ik doen.
0: En dan Jopie, als je Laurent hebt gehoord, dan mag jij het antwoord geven. Het is dus een schattingsvraag altijd op vrijdag. Ik heb voor jullie de volgende vraag bedacht. Hoeveel Zeeuwse inwoners heb je bij elkaar als je die van de grootste en de kleinste gemeente bij elkaar optelt? En dan mag je het afronden op duizendtallen.

0: De grootste en de kleinste, zei je?
1: Ja.
0: Gemeente, dan ga ik voor 15.000.
1: 15.000. Even kijken, Jopie.
2: Ik zeg... even kijken maar.
1: Je mag het nu zeggen.
2: 59.000. 400.
1: Oké, okay, ja, je mocht het afronden op duizendtallen. Dus dan hou ik het op 59.000. Ja. Dat zit behoorlijk uit elkaar, Laron en Jopie.
0: Ja, ik denk ook een beetje te laag ingezet heb. Maar goed, ik weet het ook niet.
1: Ja, want hoezo denk je dat je te laag hebt ingezet?
0: Nou, ik ga er nog even over nadenken. Gemeenten zijn natuurlijk behoorlijk groot. Dus dat zal wel meer wezen als, ja, als die 15.000 die ik gezegd heb.
1: Ja, weet je dan wel wat de grootste en de kleinste gemeente is?
0: Nee, durf ik niet te zeggen.
1: Jopie, jij een idee?
2: Ik denk dat Borssel de grootste is.
1: Nee, Terneuzen is de grootste gemeente.
2: Heel Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja. Nee, niet heel Zeeuws. Nee, we hebben ook nog Sluis en Hulst.
2: Oh, ja.
1: Nee, maar Terneuzen is gewoon de grootste gemeente. Er wonen veel mensen in Terneuzen, dus de grootste gemeente. En de kleinste is Noord-Beveland.
0: Oh, ja.
1: Dus als je twee keer Noord-Beveland doet, Laron, dan zit je op ongeveer wat jij zegt. Iets meer.
0: Ik snap het.
1: Dus 8.000. En Terneuzen, hou je vast, heeft bijna 56.000 inwoners.
0: 56.000, ja, ja. Nee, dan...
1: Dan weet je het al.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel hoor.
1: Dat betekent dat jij er het dichtst bij zat. En nog niet eens zo heel veel gek. Want ik had even grofweg afgerond op 64.000 inwoners. Dus zetten we er maar 5 naast.
2: Nou, dat valt mee.
1: Dus goed gedaan, ja. Jopie. De sokken gaan naar jou deze week.
2: Oké, okay. Dat zijn Zeeuwse sokken. Zijn dat sokken met gaten erin?
1: Nee, het zijn geen zuinige sokken. Nee hoor. We hebben sokken met ons.
2: Met zijn dijken en met gaten.
1: Ja, oh zo. Nee hoor, nee, we zullen je geen sokken met gaten opsturen. Want dat zou toch wel erg karig zijn. Het zijn de blauwe sokken met het Omroep Zeeland logo.
2: Oh, keurig.
1: Dus die komen jouw kant op, Jopie. Goed weekend.
2: Dankjewel.
1: Jij ook, Laron. Fijn weekend, hè.
0: Dank je. Hoi.

Sabrina Carpenter met Taste. Ik ga zo bellen met Leo Wilderom. Hij gaat zich inzetten voor KWF, KWF Kankerbestrijding. Gaat de Alpe d'Huez op. Hij vertelt er zo meer over in Goedemorgen Zeeland.

0: back in town. Ed Sheeran. Ja, de afgelopen weken hebben we hier in Goedemorgen Zeeland al best wel wat goede doelenacties voorbij zien komen. Het is ook echt die periode van de sportieve acties. Van de Europa-run tot het beklimmen van de Mont Ventoux. Tot de Alpe d'Huez. Dat laatste evenement, of die Alpe d'Huez dan, op de Alpe d'Huez, is volgende week. Zamelt geld in voor KWF Kankerbestrijding. Een van de deelnemers is Leo Wildrom uit Kamperland. Dag Leo.
1: Goedendag.
0: Morgen tijd om alvast te vertrekken die kant op. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb goed getraind en ik ben nu al te inpakken.
0: En dat zijn dan de laatste loodjes. Dan staat alles klaar en morgenochtend wegwezen maar.
1: Ja, morgenochtend om 5 uur vertrek ik. En dan ben ik morgen tegen de avond alleen moeten krijgen. En 12 uurtjes ben we onderweg.
0: Ja, dan is even een paar keer stoppen wel prettig.
1: Ja, tuurlijk. Goed stoppen, dat is belangrijk.
0: Hè? Precies. Je bent zelf ooit bij de Alpe d'Huez als supporter geweest. Is dat ook de reden waarom je het nu zelf me graag een keer op wil fietsen?
1: Ja, dat was de reden. Ik ben 8 jaar geleden als toeschouwer daar geweest voor team Peland voor Leon. Daarna hebben we voorgenomen om dat in 2023 te doen. Dat is ook 10 jaar geleden geweest dat mijn zwaar overleden was. Maar in 2023 liep het allemaal ietsje anders. En vandaar dat ik het nu in 2026 ga doen.
0: Ja, mag ik daar een klein beetje over vertellen aan de luisteraar? Tuurlijk. Of wil je dat zelf doen?
1: Nee hoor, dat mag ik vertellen.
0: Ja, want jouw vrouw werd ziek.
1: Ja, mijn vrouw die werd ziek inderdaad. Die is ernstig ziek geworden. Die kreeg de diagnose ALS.
0: Ja, heftig.
1: En inmiddels is ze in 2024 overleden.
0: Ja, ongelooflijk dat je snel hè?
1: Ja, dat was heel snel ging dat, ja. En toen hebben we in 2025, met z'n vijven hebben we toen de Mont Ventoux beklommen voor de actie ALS. Hebben we toen gedaan.
0: Ook al een sportieve actie om hiervoor in te zetten. Nu dan voor een ander goed doel, maar wel met jouw vrouw Tonja in gedachten, denk ik, die berg op.
1: Ja, tuurlijk. En dan ook weer, ik ga ook weer naar diezelfde camping waar we toen ook gezeten hebben. Dat was, daar ben ik natuurlijk ook weer herinneringen mee.
0: Ja, dat lijkt me aan de ene kant heel heftig en aan de andere kant ook een heel fijn gevoel. Dat ze dan toch wat dichterbij is dan op een vreemde camping.
1: Absoluut, natuurlijk. Nee, dat is het mooiste wat Tonja nog kan doen, hè.
0: Ja, dan zelf de herinneringen maken met haar heel dichtbij in je hart.
1: Ja, en dan die bij op fiets.
0: Ja, als individuele deelnemer, is dat een bewuste keuze om niet met een groepje te gaan?
1: Ik had er nog wel een paar benaderd, een paar mensen met. Die hadden allemaal nog andere dingen te doen en die zijn nog wat jonger. En dat betekent, die hebben nog de kans genoeg om dat te doen. En zelf ben ik inmiddels 61. En als ik het op ga op 5 uur, dan heb ik kans dat ik het niet meer kan. Daar ben ik even spijt van hebben, dus.
0: Je weet het nooit en misschien juist wel door dat wat je met je vrouw hebt meegemaakt, heb je zoiets van, dan ga ik het nu gewoon doen. Als ik iets wil, ga ik het nu doen, als het kan.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Opgeven is geen optie? De slogan? Hoe vaak ga je die berg op?
1: Nou, ik wil hem sowieso 2 keer beklimmen. En het ligt natuurlijk, wat voor weer is het? Is het regenachtig? Is het heel warm? Het is alles nog niks van te zeggen. Maar minimaal sowieso 2 keer. En misschien een 3e keer. Maar dat zie ik een donderdag wel.
0: Moet wel verstandig blijven, Leo.
1: Hopelijk even.
0: Jij hebt een actiepagina ook. Die zullen wij nog even delen op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. Samen met dit gesprek wil ik je voor nu een hele goede reis naar die Alpe d'Huez wensen. En een hele mooie rit naar boven.
1: Ja, inmiddels zit het op 11.200 euro.
0: Zo, dat is ook al een groot bedrag, maar daar kan natuurlijk altijd nog wat bij, zeg ik dan maar.
1: Tuurlijk, hoe meer hoe beter. Hè?
0: Dankjewel Leo voor jouw verhaal en ontzettend veel succes en ook plezier.
1: Dankjewel.

Inner Circle hoorde je. En daarmee zit Goedemorgen Zeeland er eigenlijk alweer op. Ja, ook voor mij. Want maandag is Elsa terug van haar vakantie. En is het weer oud en vertrouwd in Goedemorgen Zeeland vanaf 9 uur. Nou, hier op de radio gaat, zoals je gewend bent op een doordeweekse dag, Zeeland nu verder. Daarvoor is Martijn van der Werf hier al in de studio aangekomen. Ik wil je voor nu een heel fijn weekend wensen. Dag!

0: hoor ik nu. Kijk je Mitsubishi, maar kom je niet naar de dealer?
1: Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie. Zolang je daar op onderhandelen doet. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes €8 miljoen aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM €62.000 afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nu
7: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
22: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
23: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
24: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
25: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
26: Dag Jaap.
27: Hi.
26: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
27: Ja, we hebben echt veel nodig.
26: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
27: Klopt.
11: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Martijn van der Werf.
10: Omroep Zeeland.
7: 12:04. Goedemiddag, wat heb ik vandaag voor je in deze Zeeland nu? TBS en dwangverpleging, dat eist het OM tegen een vrouw die vorig jaar probeerde haar baby om het leven te brengen door hem onder water te duwen in Hulst. De gemeente Terneuzen roept de hulp in van het Rijk om de bezuinigingen bij het Lodewijk College terug te draaien. En het aftellen is dan nu toch echt begonnen. Nog maar een paar uur en dan barst het festivalgeweld los in Overzande en Hulst. Want dan starten daar Klompop en Vestrock. Landelijk kampen festivals met tegenvallende kaartverkopen. Maar hoe zit dat in Zeeland? En over het festivalweekend gesproken, wordt het zonnebrand of poncho dit weekend? Of allebei? Rond 12:15 het antwoord in het uitgebreide weerbericht. Maar we beginnen eerst bij de situatie rondom het Lodewijk College in Terneuzen. De middelbare school gaat bezuinigen en schrapt 50 voltijdsbanen. Een kwart van het personeelsbestand is dat. De gemeente Terneuzen roept nu de hulp in van het Rijk met een brandbrief. In een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt met klem gevraagd in te grijpen. En Marieke Kerklaan heeft die brief gelezen. Marieke, goedemiddag.
28: Goedemiddag, Martijn.
7: Ja, een gemeente die vraagt het Rijk in te grijpen bij een bezuinigingsplan van een middelbare school, dat is niks. Hoe komt dat zo?
28: Nee, dat klopt. Het is zeker niet niks. Maar de gemeente zegt dat de plannen de kern van het onderwijs raken. Dat er vakken of belangrijke onderdelen dreigen te stoppen als die 50 voltijdsbanen verdwijnen. En dat de situatie bij het Lodewijk College eigenlijk al zo ontzettend kwetsbaar is. Hè. Wat er bijvoorbeeld in de brief staat. Het Lodewijk College is de enige school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. Deze bezuinigingen volgen een periode van verscherpt toezicht door de inspectie, waardoor de uitgangspositie van de school al kwetsbaar is. Ja, wat ze dus eigenlijk zeggen is van, het is al ontzettend kwetsbaar dat onderwijs hier. Het is de enige school die we hebben. Dus Rijk, doe iets.
7: Ja, en wat willen Terneuzen dan dat het Rijk gaat doen?
28: Nou, in eerste instantie willen ze dat ze snel onderzoek gaan doen. Ze willen dat het Rijk gaat toetsen in hoeverre die plannen verenigbaar zijn met de wettelijke zorgplicht voor goed onderwijs. Met andere woorden, wat er eigenlijk in die brief staat is, mag en kan het schoolbestuur eigenlijk wel wat ze van plan zijn om te doen? Hè? Is die bezuinigingsplannen, zijn die gewoon niet te rigoureus?
0: Ja, Terneus heeft het in de brief ook over het schenden van eerder gemaakte afspraken. Wat bedoelt de gemeente daarmee?
28: Ja, het is inderdaad wel een sneer richting het Rijk. Hè. Ze zeggen dat de gemeente zegt dat het Rijk zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken. Omdat het dus gaat om een kwetsbare krimpregio als Zeeuws-Vlaanderen. Ze hebben gezegd van nou, wij zouden extra hulp en ondersteuning krijgen. Dat is eigenlijk niet meer gebeurd sinds een vorig ondersteuningsplan in 2018 is afgelopen. Dus ze zeggen er is veel gepraat, maar er gebeurt weinig. En het is nu tijd voor concrete hulp.
0: Ja, er staat in de brief eigenlijk ook dat het de pet te boven gaat voor de gemeente Terneuzen. Waarom is dat dan?
28: Ja, de gemeente zegt de situatie is zo ontzettend ingrijpend. Hè. Het raakt echt de kern van het onderwijs in de enige voortgezet onderwijsinstelling in Terneuzen. En het is ook zo ernstig de situatie dat het niet langer alleen de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Het is echt een duidelijke noodkreet richting Den Haag van wij kunnen dit eigenlijk niet meer alleen aan, dit dossier.
0: Ja, je hebt ook al met het schoolbestuur gesproken. Wat zeggen zij hierover?
28: Nou, die willen op dit moment geen reactie geven, niet op deze brief. Er waren deze week wel verschillende personeelsbijeenkomsten, want ook dat is ongerust, het personeel. Een deel heeft ook via een brandbrief het vertrouwen opgezegd in het schoolbestuur. Eerder liet het bestuur al wel weten dat zij die onrust serieus nemen, maar dat de bezuinigingen niet uit de lucht komen vallen.
0: Ja, hoe gaat dit nu verder?
28: Ja, de gemeente vraagt echt met klem om een snelle reactie uit Den Haag. Dus dit wordt wel op korte termijn vervolgd.
0: Marieke Kerklaan, dankjewel. En dan van Terneuzen naar een hele andere zaak. Want een 35-jarige vrouw uit Hulst die ervan wordt verdacht dat ze haar 3 maanden oud zoontje opzettelijk van het leven wilde beroven, hoorde vandaag TBS en dwangverpleging tegen zich eisen in de rechtbank van Middelburg. 29 juli vorig jaar belandde het jongetje met kinderwagen in het water in de buurt van Fort Moerschans aan de Liniedijk in Hulst. Het kind werd ter plekke nog gereanimeerd en overleefde het ternauwernood. Mercy Kamermans was vandaag aanwezig bij die rechtszaak. Ja, hoe was die zitting?
1: Nou, heftig. Het is toch heel wat anders dan bijvoorbeeld een zaak die over drugs gaat. Want het gaat hier natuurlijk over mensen. En er is ook heel veel verdriet natuurlijk in die familie. Er was ook heel veel familie, de zaal zat helemaal vol. Ja, de verdachte zelf, de moeder van 2 zonen. En het gaat in dit geval om het jongste zoontje, die destijds 3 maanden was. Ze vertelde dat ze ontzettend veel spijt had, maar ze leek wat onbewogen. Maar dat kan natuurlijk ook komen, ze zit inmiddels aan de medicatie, dat ze behoorlijk onder de medicatie dus zat. Vorig jaar juli. Niemand zag het eigenlijk aankomen. Het leek eigenlijk een heel normaal gezinnetje. 2 dertigers met een kindje, een oudste zoontje. Die was de kleuter op dat moment. En dus een pasgeboren kindje van 3 maanden. Maar toch is niet alles wat het lijkt. Want het gaat niet goed met de moeder. Ze zoekt ook wel hulp bij de huisarts voor depressieve klachten. En ze krijgt dan ook wel gesprekken met een praktijkondersteuner. En die zegt ook, ja, het zou wel eens een postnatale depressie kunnen zijn. Maar tijdens die gesprekken vertelt ze niet haar meest duistere gedachten. Want die zijn namelijk dat dat netgeboren kindje dood moet.
0: Mm. Even terug naar jullie voorgaan. Je refereerde het al even aan. Wat gebeurde er nou precies daar in Hulst?
1: Nou, het ging eigenlijk vandaag over 2 dagen. Het begint op 28 juli. Dan gaat die vrouw naar het bos om te wandelen met haar netgeboren zoontje. En ja, in haar hoofd gaat het enorm tekeer. Ze kan eigenlijk niks anders denken dan dat dat kindje dood moet. En ze doet dan ook iets heel heftigs. Ze pakt een plastic zak en die doet ze over het hoofd van dat kindje. En die laat ze ook enige tijd zitten. Maar dan besluit ze uiteindelijk toch om die zak weg te halen en zelf 112 te bellen. Ja, het jongetje is al een beetje blauw aangelopen. Het ademt moeilijk. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, hij knapt eigenlijk weer heel snel op en hij mag eigenlijk gewoon dezelfde dag nog weer mee naar huis. En de vrouw vertelt dan wel ook tegen haar partner van ja, het ging vanmiddag niet goed met de baby. Maar ze vertelt eigenlijk niet hoe dat gebeurde, dat zij daar zelf de veroorzaker van is. Nou, dan een dag later gaat ze opnieuw wandelen met dat babytje. Het is dan 29 juli en ze heeft opnieuw die ontzettend duistere gedachten. En die dag loopt ze dus richting het water. Ze kijkt om zich heen of ze niemand ziet. Want ze wil dat het lijkt op een ongeluk. En dan rijdt ze de kinderwagen van een helling af richting het water. Het kindje haalt ze uit de kinderwagen en die legt ze los in het water. Ja, het kindje blijft te drijven. En dan met opzet drukt ze dat kindje meerdere keren langere tijd onder water. Gelukkig komt er dan iemand met een hond voorbij gelopen. En die denkt, wat doet die vrouw daar bij het water? Wat gebeurt daar? Hij spreekt die vrouw aan, maar ze reageert niet gelijk. Ze leek wel een beetje in transe, zo heeft hij later verklaard. Hij ziet niet gelijk dat ze een baby in haar armen heeft. Maar zodra hij dat wel ziet, en ook ja, hoe die baby eraan toe is, ja, dan schiet hij gelijk de hulp. Worden de hulpdiensten gebeld. Kindje wordt met de traumahelikopter naar Antwerpen gebracht. Hij is 28 minuten gereanimeerd, een week in coma gelegen. Het is eigenlijk een wonder dat hij nog leeft.
0: Ja, het is een zaak waar de rillingen van over je rug lopen. En nu, het OM eist geen gevangenisstraf, alleen TBS met voorwaarden. Waarom is dat?
1: Ja, het OM zegt, wij zien genoeg bewijs voor een poging tot moord. Want ze was ook echt al met voorbedachte raden bezig om dat kindje wat aan te doen. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit de geschiedenis in haar telefoon, waarin ze allerlei dingen opzoekt van hoe lang duurt het voordat een baby verdrinkt. Ze is dus schuldig, maar ze is niet strafbaar, zoals dat dan heet. En dat komt omdat deskundigen, ze is afgelopen maanden volop onderzocht, zeggen dat ze volledig ontoerekeningsvatbaar is. Omdat ze dus een depressie had met ook nog psychotische kenmerken daarbij. En ja, het advies van die deskundige is TBS met voorwaarden. En het Openbaar Ministerie gaat daar eigenlijk in mee. Ze moet dus therapie volgen, verplicht behandeld worden, onder toezicht van de reclassering staan. En haar advocaat die is het wel ermee eens dat zij natuurlijk een klinische behandeling nodig heeft, maar die vindt TBS met voorwaarden te streng. Die wil het gewoon bij een behandeling houden.
0: Ja, even terug naar de zitting. Was de vader van het kindje ook aanwezig?
1: Ja, die was er. En ook nog heel veel andere familieleden. Ik vond het ook heel dapper en emotioneel dat de vader ook een slachtofferverklaring aflegde. En daarbij ging die vooral in op de situatie van die twee kinderen. Ook dat oudste kindje. Die was dit jaar een jaar of 5. En die heeft ook heel veel last van alles wat er is gebeurd. Die is ontzettend beschermend nu naar zijn kleine broertje toe. Die heeft natuurlijk ook geen moeder meer, want die zit in de gevangenis. Zijn vader is natuurlijk druk met de zorg voor beide kinderen. Dus hij vindt het eigenlijk heel erg voor de kindjes. Ook voor de jongste natuurlijk. Die was nog maar 3 maanden, maar ja, dat is misschien toch een onbewust trauma voor het leven. Kinderen krijgen traumatherapie. Ze hebben het gewoon heel erg zwaar. En hij neemt het ook zijn inmiddels ex-vrouw kwalijk dat zij nooit uitleg heeft gegeven of spijt heeft betuigd. En hij vraagt vooral aan de rechtbank, ja, stel de veiligheid van de kinderen voorop. Want die moeder wil heel graag weer moeder zijn voor die zoontjes. Maar als ik het zo tussen de regels doorhoorde, ziet hij dat niet zitten.
0: Ja, hij heeft er nog geen vertrouwen in. Dit vandaag was dus de zitting. Wanneer is duidelijk welke straf er eventueel wordt opgelegd?
1: Dat is over 2 weken op 12 juni.
0: Mercy Kamermans, dankjewel.

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Daarmee is het 11:15. Nou ja, ruim geweest. Het ziet er zonovergoten uit. Het is lekker drukkend warm. Stefan van der Gijzen, goedemiddag. Hoe lang houden we dit weer nog?
1: Nou ja, voorlopig vandaag nog eventjes wel. Ook morgen is nog een warme dag, maar vanaf zondag dan gaat het toch wel duidelijk afkoelen. Ja, je zei het al, het is drukkend warm op dit moment. Temperaturen al tussen de 28 en 29 graden. Lokaal gaan we zelfs vanmiddag eventjes naar de 31 graden. Nou ja, die luchtvochtigheid is dus wel hoog. En misschien dat we in de loop van de dag hier en daar te maken krijgen met een enkele regen- of onweersbui. Maar de meeste buien zijn bestemd ten oosten van onze omgeving. Nou, er waait nu een matige zuidwestenwind. Die gaat straks draaien naar het westen en dan koelt het in de loop van vanmiddag vanuit het westen weer wel een paar graden af. Nou, vanavond en vannacht is het bij ons droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 17 graden, dus zeker geen koude nacht. Morgen wordt opnieuw dan een prima zomerdag. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En dan een wat aangenamere temperatuur tussen de 24 en 26 graden. Maar zondag, ja, dan krijgen we in de loop van de dag te maken met een enkele regen- en onweersbui. Krijgen we ook te maken met een westenwind. En dan zakt die temperatuur eventjes terug naar zo'n 22 of 23 graden. Maar daarna wordt het toch echt een behoorlijk stuk koeler. Want na het weekend trekken in een westelijke stroming van tijd tot tijd geregeld storingen met buien of perioden met regen over onze omgeving. En dan wordt het zeker vanaf dinsdag flink wisselvallig. En woensdag wordt het dan nog maar amper 20 graden.
0: Oh, kijk, dat is een heel verschil. Zeg maar even terug naar dit weekend. Er staan een paar festivals op het programma. Klompop onder meer en ook Vestrock in Hulst. Wat zou je de festivalgangers aanraden qua kleding?
1: Nou, toch gewoon lekker je korte broek, hoor. Zeker weten. Ja, nee, dat moet lukken. Misschien een poncho mee in je rugzak voor de zekerheid, voor die enkele bui. Maar grotendeels lijkt het toch wel droog te blijven. En goed drinken, hoor. Want ook morgen is dus nog gewoon een warme zomerdag.
0: En ook nog een beetje benauwd, begrijp ik.
1: Ja, al is dat morgen wel duidelijk minder, hoor. Wat dat betreft zitten ze dit weekend een stuk beter dan op dit moment. Mochten de festivals vandaag zijn geweest, ja, dan zat het er toch wel wat minder goed uit. Maar in het weekend denk ik op veel plaatsen dat het er gewoon prima uitziet. Ook zondag, nou, een hele kleine kans op een enkele bui, maar temperatuur rond de 22 graden.
0: Kijk, al met al een fijn weekend voor de festivalgangers voor vandaag. Dus toch eventjes rekening houden met dat benauwde weer. Stefan, dankjewel.
1: Tot de volgende keer.

0: David Bowie en China Girl. Het festivalseizoen is al even losgebarsten. En met Klompop in Overzande en Vestrock in Hulst staan er heel wat bands op het podium dit weekend, want die festivals beginnen vandaag. Landelijk lijken sommige festivals het moeilijk te hebben door tegenvallende kaartverkoop. Maar hoe zit dat eigenlijk in Zeeland?
1: Je kon er bijna niet omheen. Grote festivals zoals Lowlands, Best Kept Secret en Wildeburg waren niet, zoals de afgelopen jaren, binnen no time uitverkocht. De kranten stonden er vol mee en op sociale media ging het los.
2: Populaire festivals zoals Lowlands en Wildeburg zijn nog niet uitverkocht.
3: Lowlands is nog steeds niet uitverkocht.
4: Wat? Lowlands 2026 nog steeds niet uitverkocht?
2: Terwijl dat eerder supersnel ging.
1: Op het terrein van Klompop in Overzande, dat vanavond losbarst, praat ik erover met Dennis Sommeijer van de Zeeuwse Festivalzomer. Een netwerkorganisatie van allerlei festivalorganisatoren.
5: Ja, het is een samenwerksverbond van inmiddels bijna 75 Zeeuwse festivals, muziekevenementen, die gezamenlijke promotie opzoeken, dus in de belangstelling staan. En ook kennis delen vooral.
1: Ja. Jullie hebben veel contact met elkaar over hoe het loopt. Nu hebben we van grote landelijke festivals de afgelopen tijd gehoord dat ze worstelden met tegenvallende ticketverkoop. Hoe zit dat met de Zeeuwse festivals?
5: Ja, dat hebben wij natuurlijk ook gehoord. En ik heb eens even een belrondje gedaan en dat blijkt hier eigenlijk alles mee te vallen. We zien eigenlijk een verwachte ticketverkoop, vergelijkbaar met vorig jaar. Of zelfs iets beter.
1: Bij die grote festivals denken experts dat het achterblijven komt door steeds hogere prijzen, steeds meer aanbod waar je uit moet kiezen en misschien wel een jongere generatie die niet meer per se een heel weekend in een festivaltentje wil liggen. Je hoort 3 voor 12 journalist Atze de Vries.
6: Kun je als 18-jarige een festivalkaartje van €350 veroorloven? Ja, dat is natuurlijk heel veel geld.
1: Wat is het dan aan het karakter van dit soort festivals zoals Klompop, dat mensen daar wel, dat het misschien wat laagdrempeliger is om een ticket te kopen?
5: Ja, nou, dat zit vooral ook in de prijs. Hè. Dus er zijn heel veel vrijwilligersfestivals in Zeeland. En wat je dan ziet is dat de kosten gewoon gedrukt kunnen worden. En heel erg lokaal verankerd. En dat zie je natuurlijk gewoon. Ja, Zeeland is een provincie van eilanden. En elk eiland heeft zo 3-4 wat kleinere festivals die gewoon op zichzelf prima bestaan. En die mensen blijven komen. Ja, die gaan gewoon elk jaar naar Grauwrock of naar Vlastival of naar P-Rock.
1: Wat wel een trend is van de afgelopen tijd en wat festival Vestrock in Hulst bijvoorbeeld ook heeft gemerkt, is dat met name de jongere generatie steeds later besluit om een kaartje te kopen. Volgens Sommeijer zijn de meeste Zeeuwse organisatoren daar wel aan gewend.
5: Kijk, een commerciële partij in het land, als ze in de eerste weken van de ticketverkoop, dat het niet hard genoeg gaat, dan trekt ze gewoon de stekker eruit. En denk, dit kan wel eens. We hebben gewoon die centen nodig om het door te zetten. Ja, en de vrijwilligersfestivals in Zeeland, die doen het gewoon elk jaar. En die zijn gewend, denk, kom wel goed. Vroeger kochten ze gewoon, was er helemaal geen voorverkoop, kwamen ze gewoon aan de kassa.
1: Dus met tevreden festivalorganisatoren maakt Sommeijer zich op voor weer een mooi festivalweekend in Zeeland.
5: Ja, dat gaat zeker lukken. Ik sta vooraan in de moshpit.
0: Kijk, dat is goed nieuws. En ook bij Concert at Sea op de Brouwersdam wordt het druk. Vandaag meldt het festival dat alle kaarten voor het weekend van 25 juni zijn uitverkocht. Je hoort een verslag van Lonneke de Klerk.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: En het is 12:30, hoogste tijd om bijgepraat te worden over het Zeeuwse nieuws. Aangeschoven, Klein Splinter. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Tegen een 35-jarige vrouw uit Hulst die vorig jaar haar 3 maanden oude zoontje probeerde te verdrinken, is TBS met voorwaarden geëist. De vrouw legde het jongetje in het water en duwde hem een paar keer kopje onder. Hij raakte in coma, maar heeft het overleefd. De vrouw kampte met een postnatale depressie met psychotische kenmerken en is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar volgens het Openbaar Ministerie. Over 2 weken is de uitspraak. De gemeente Terneuzen vraagt in een brief aan het Rijk om snel in te grijpen bij de bezuinigingsplannen van het Lodewijk College. Daar staan 50 voltijdsbanen op de tocht, een kwart van het personeelsbestand. De gemeente is bang dat de bezuinigingsplannen de kwaliteit van het onderwijs raakt en doet een beroep op eerder gemaakte afspraken om juist in een kwetsbare regio als Zeeuws-Vlaanderen extra hulp en ondersteuning te bieden aan het onderwijs. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het schietincident afgelopen zaterdag op de boulevard in Vlissingen. Het gaat om een 17-jarige Vlissinger. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Direct na het schietincident werd er al een 30-jarige man uit Vlissingen aangehouden. Hij is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in het onderzoek. En het gaat goed met de kaartverkoop van Zeeuwse festivals, terwijl bij grote landelijke festivals de kaartverkoop juist minder hard gaat. Dat komt door hoge prijzen, het grote aanbod van festivals en jongeren die steeds later een kaartje kopen. Volgens Dennis Sommeijer van samenwerkingsverband Zeeuwse Festivalzomer speelt dat probleem hier minder.
7: Kijk, een commerciële partij in het land, vaak ja, als de eerste weken van de ticketverkoop, ja, dat het niet hard genoeg gaat, dan trekt ze gewoon de stekker eruit en de vrijwilligers
6: kaartje kopen. Volgens Dennis Sommeijer van samenwerkingsverband Zeeuwse Festivalzomer speelt dat probleem hier minder.
7: Kijk, een commerciële partij in het land, vaak ja, als de eerste week

0: Het weer nog. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Lokaal is er kans op regen. De temperatuur loopt snel op en ligt vanmiddag tussen de 28 en 30 graden. Het voelt drukkend warm, maar aan het eind van de middag koelt het wat af. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu.

0: Roxette en How Do You Do? Nou, om die vraag even te beantwoorden, het is hier verrekte warm en benauwd in de studio. De klimaat of de mensen, de airco doet het hier niet. Dus de ventilatoren zijn net allemaal aangesleept uit alle hoeken van het omroepgebouw. De opgieting begint over een kwartiertje in deze sauna. Het is de hoogste tijd voor in ieder geval Zeeuwsdiep tot die tijd. Want de weken gaan open en net zo snel weer dicht deze tijd. En dan is het goed om op deze vrijdag weer even terug te kijken naar het nieuws. En dat doen we natuurlijk in Zeeuwsdiep, ons panelprogramma. Met vandaag de gast Peter Joosen en Angelique Duindam. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Ja, om gelijk even bij het weer te beginnen. We hebben het meegebracht de studio in, zoals ik net al eventjes zei. In welk kamp zitten jullie eigenlijk? Zitten jullie in het kamp het is te heet, het mag wel voorbij? Of dit weer mag de rest van de zomer zo blijven? Peter.
2: Nou, ik vind het heerlijk weer. Maar het is wel een beetje te droog. En ik heb ook een tuin. En ja, dat is weer flink uitgedroogd nadat een tijdje geleden toch flink wat regen is gevallen. Hè?
0: Ja, hebben we al even dat gehad. Was nog maar vorige week.
2: Maar dat was regen. Vorige week nog maar. Maar dat is allemaal weer verdroogd. Dus wat dat betreft vind ik een buitje ook wel lekker. Vanmorgen toen ik wakker werd, hoorde ik het regenen.
0: Ja.
2: Zomaar een paar spettertjes.
0: Ja, het was al verdampt voordat het de grond raakte, precies, volgens mij.
2: Ja, maar op zich vind ik het weer heerlijk. En ik ben een fietser. Ik ben nu ook op de fiets gekomen. En ja, dan heb je eigenlijk nooit zoveel last van de warmte.
0: Ach, het waait ook, hè? En al positiviteit. Angelique, sta je er ook zo positief in?
3: Ik sta er ook net zo positief in. Dus het mag voor mij zo blijven, maar... Oh. Ik wil wel heel graag dat het vanavond heel hard gaat regenen.

0: vanavond.
1: Ik zou het fijn vinden. Overdag dit weer en 's nachts mag het regenen. Weet je? Dat zou ik heel fijn vinden. Als het dan 's nachts, als het slapen. Ik vind het heerlijk om te slapen met regendruppels. Weet je? Dat geluid is geweldig.
2: En dan als tropische regen.
1: Tropische regen. Ja, en als je ochtends wakker wordt, dat je dan de vogeltjes hoort en denkt: oh ja, weer een mooie dag.
2: Maar het zit wel in de verwachting, geloof ik, voor vanavond. Maar weer niet voor Zeeland, hè?
3: Nee, in de rest van het land gaat het los. Dat is heel fijn. Nou, niet fijn voor de rest van het land. Maar bij ons valt het allemaal inderdaad mee. Peter, je begon er net al eventjes over jouw eigen achtertuin.
2: Ja.
3: We hebben het normaal altijd over Zeeuws nieuws. Ja. Ik heb even gecheckt. Jouw achtertuin was deze week niet in het nieuws. Nee. We gaan het er toch over hebben.
2: Ja.
3: Het klinkt als een titel van Suske en Wiske. Een bijennest in een Bramenstruik.
2: Ja, precies. Soms denk ik, is het nieuws gewoon iets wat je raakt, wat je bezighoudt. Mijn definitie van nieuws is altijd, nieuws is waar de mensen over praten. Nou ja, dat is bijvoorbeeld ook het weer. En dat kan ook zijn een bijennest dat ineens in je tuin zit. En ik denk dat meer zeeuwen dat in deze dagen hebben gehad. Dat heb ik ook gehoord dat dat zo is. Maar ik werd ermee geconfronteerd, ongeveer ter grootte van een voetbal. Mm-hmm. In een bramenstruik. En ik was er al een paar keer langs gelopen en dacht, hé, wat zitten er veel bijen? En toen ontdekte ik dus dat grote nest. En vervolgens dacht ik, wat nu? Moet er een gifspuit aan te pas komen? Moeten ze dood? Ik dacht, ik ga toch eens even op internet opzoeken. Dus ik ben gaan googlen. En dan kom je op allerlei informatie over imkers. Mm-hmm. Dit is een imkerijvereniging op Walcheren, waar ik woon. En die heb ik gebeld. En tot mijn grote verrassing en verbazing stonden er binnen een uur 2 imkers bij mij in de tuin. In van die keurige pakken. Mm-hmm. Met de letters Be Fun erop. Dat vond ik ook wel grappig. Dus 2 mannen die er verstand van hadden. En die het nest hebben weggehaald. Het op een andere plek in de tuin hebben neergelegd. Met een grote mand eroverheen. Want het was in de middag, om 3:00. Mm-hmm. Dus op het heetst van de dag, dan zijn die bijen heel actief. En 's avonds om 7:00 kwam die het ophalen. Want dan komen ze tot rust. En de gedachte is, en de hoop is, dat er in dat bijennest dus een koningin zit. En die koningin, die is dan, als het goed is, mee verhuisd.
3: Aha.
2: Naar de imker. Die verschillende volken bij elkaar probeert te voegen, zodat er een nieuw bijenvolk ontstaat.
3: Zodat ze nog lang en gelukkig kunnen leven.
2: Kijk, en dat vind ik gewoon een prachtig verhaal.
3: Nou, jij begon dit verhaal met, moeten ze dood?
2: Ja, precies. Ja. Nou, niet dus, hè?
1: Nee.
2: Niet dus.
1: Zo niet.
2: En vroeger,
1: zo
2: niet. En er zijn mensen die denken dat, van die beesten die moet je doodmappen of weet ik wat. Maar het blijkt dus dat ze heel waardevol zijn voor imkers die daar natuurlijk honing van maken en daar heel goed voor zorgen.
1: Maar ook, degene die ook waardevol voor ons.
2: Ja, en voor ons
1: als mens.
2: En dier.
1: Voor mens.
3: Zonder erbij geen aardbeien, geen bananen, geen appels, helemaal nappes.
1: De struiken en de bomen gaan gewoon dood zonder de bijen.
3: Nou, ik bedoel, gezellig.
2: Dus de bedoeling is dat het goed gaat komen met dat volk. Dat blijkt pas over een tijdje. Mm-hmm. Maar ik heb met de imker afgesproken dat hij mij op de hoogte houdt. Dus dat vind ik ontzettend interessant om te volgen.
3: Nou, wordt
2: gevolgd. En ik vond het ook, behalve dat het mijzelf raakt, ik vind dat bijzonder zoiets, is het ook positief, hè? Dat er nog mensen zijn die dit soort dingen doen. Dat je ze belt en dat ze gelijk komen. Bij welke instantie maak je dat nou tegenwoordig nog mee? Niet.
3: Maar goed, even de Zeeuwse vraag.
2: Vrijwilligerswerk, hè?
3: Quanta Costa in zo'n goed Zeeuws?
2: Niks.
3: Helemaal niks?
2: Nee, maar
3: gratis.
2: Als het goed is, hebben zij natuurlijk wel
3: de honingen.
2: Dus dat is heel mooi.
1: Het is een win-win situatie.
2: Zeker. Precies, aan alle kanten.
3: We gaan naar een ander gezellig onderwerp. Dit is van Angelique. Woningnood en flexbanen remmen kinderwens.
1: Ja.
3: Dat vond jij wel een mooi artikel toen je dat van de week voorbij zag komen.
1: Ik vond het een heel mooi artikel, omdat aan de ene kant zijn wij als provincie net boven het landelijk gemiddelde qua geboortecijfer. Maar het is nog steeds te weinig. En wij pretenderen een gezinsvriendelijke provincie te zijn. Maar we verliezen dus wel alle voorzieningen in de kerk, in de kernen. Waardoor, we zijn wel gezinsvriendelijk, maar voor hoe lang dan nog? Want onze jongeren trekken allemaal weg. Straks hebben we kraamzorg. Stel nou dat je kraamzorg nodig hebt, dan hebben we geen verloskundigen. Helemaal niks. We hebben een tekort aan al deze professionele diensten.
3: Mm-hmm.
1: Maar wij laten de voorzieningen te snel los.
3: Ja, maar dit is natuurlijk niet iets van deze week. Hè, dat de voorzieningen verdwijnen in Zeeland. Dat is iets al wat jarenlang aan de gang is.
1: En daar moeten we ergens een halt of een stop. Weet je, want als wij dus pretenderen een gezinsvriendelijke provincie te zijn, moeten we ook echt voor de gezinnen gaan. En ik weet woningtekort en alles. Weet je, dat zorgt dat mensen in plaats van, wij zitten op 1,8 kinderen en landelijk is het 1,4. Maar het is gewoon nog steeds te weinig. Ik bedoel, van we hebben basisschoolkinderen. Volgens mij hebben we er nog maar 24.000. Dan hou me even te goede. Maar dat is echt weinig. Als het maar, ik denk ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ja, als ik mijn kleren. Was ook ergens. Dat was, stond ook, weet je, ik kom in Zeeland wonen en toen dacht ik, waar ga ik dan mijn kleren kopen? Las ik dan op. Weet je, dacht ik, ja, dat is dan een vraag.
3: Oh, dat was een artikel van de week van een Zeeuw die vanuit de Randstad naar hier was verhuisd.
1: Ja, hier was
3: en die vroeg zich dat af, waar ga ik eigenlijk mijn kleren
2: kopen? Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja.
1: En toen dacht ik, weet je, dan, dat, en dat is, zij vormt straks ook een gezin.
2: Ja.
1: En dat gezin gaat zich dus afvragen, waar ga ik mijn kleren kopen?
2: Het is toch heerlijk als je in Zeeland woont om dan even een dagje naar Rotterdam te gaan of Den Haag of wat mij betreft Amsterdam. Dat doe ik ook regelmatig. Mm-hmm. En dan kom ik weer terug en dan denk ik, wat ben ik blij dat ik in Zeeland woon.
1: Ja.
2: Dan stap je uit de trein en dan is het heerlijk rustig en schoon en weet ik wat allemaal.
1: Alleen,
2: maar ja,
1: het zorgt er niet voor dat wij een levendige vlek, levendige provincie blijven.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: We moeten die voorzieningen juist in alle kernen, juist in ook in de grote, weet je, ik bedoel, het is leuk als gezin dat je hier rondloopt in de Vlissingen en dan kijk je naar die winkels.
3: Ja goed, Vlissingen, Terneuzen bijvoorbeeld.
1: Vlissingen, Terneuzen, steden waar zelfs in Goes, dat er gewoon winkels.
3: Aan de andere kant staat Middelburg
2: ook, hoor.
3: Wel weer hoog in de lijstjes met de minste leegstand in de winkelstraten. Ja. Dus
2: vergis je niet, want door de toeristen die wij in Zeeland natuurlijk nog steeds in grote aantallen hebben.
1: Maar wel met een daling ook.
2: Daar komen we zo nog op te spreken. Maar daardoor hebben we natuurlijk wel meer winkels dan we anders zouden hebben. Want als we geen toeristen hadden, dan hadden de meeste dorpen helemaal geen winkel meer. Ook de toeristische dorpen niet. En ik weet zeker dat er dan in de steden, een stad als Middelburg, die toch heel populair is, dat er dan veel minder winkels zouden zijn.
3: Ja.
2: Maar dit onderwerp is al zo lang als ik besef dat ik leef, bestaat dat al. Ja. Ik was vroeger ook jong en ik dacht ook, ik blijf nooit in Zeeland. Ik ga de wijde wereld in als ik straks op de middelbare school ben. Dus ik ben gaan studeren in de Randstad. En ik dacht van nou, hier blijf ik. Maar ja, toen waren er heel weinig banen. En toen kwam ik toevallig een vacature tegen in Zeeland. Daar heb ik op gesolliciteerd. En daarom ben ik teruggekomen. En later ben ik dan bij Omroep Zeeland gaan werken. Allemaal Zeeuwse organisaties. Ja. Maar ik merkte toen al dat het leefklimaat in Zeeland, dat vond ik altijd toch wel heel erg fijn.
3: Nou, maar voordat we jouw biografie gaan opsommen. Maar Angelique, eventjes, want dit is natuurlijk even een doemscenario. Het gaat niet goed met Zeeland. Wat moet er gebeuren?
1: Nou ja, even terugkomend op. Ik heb 7 jaar lang als forens gewerkt in Rotterdam. Dus in de Randstad. En toen zei ik ook altijd, ik wil niet doodgevonden worden in Rotterdam. Want ik hou van Rotterdam, maar ik wil er niet. Ik ging altijd met heel veel plezier weer terug. Elke dag weer terug naar Zeeland.
2: Jij dus ook.
3: Ik maar wat moet er gebeuren om de jongeren van nu te behouden?
1: Nou ja, meer voorzieningen en meer en toch echt wel wat meer uitgangsgelegenheden.
3: Maar die voorzieningen verdwijnen natuurlijk ook niet voor niks.
2: Nee.
1: Nee, de voorzieningen verdwijnen omdat we te weinig mensen hebben. Dus ja.
3: En dat nachtleven, bijvoorbeeld Renesse van der Vast van de week weer in het nieuws. Want daar gaat de laatste discotheek ook dicht. En dan zeggen ze ook, het uitgaansleven verandert. Ja. Wij kunnen ook gewoon niet meer rondkomen.
2: Nee. Ik denk zelf dat je kan praten over die voorzieningen wat je wil. Ja. Maar die krijg je daarmee niet allemaal terug.
1: Nee, dat snap.
2: En het niveau van de voorzieningen zal hier natuurlijk altijd wat lager zijn. Omdat we minder bevolking hebben dan in de Randstad. Dus daar kunnen we niet tegen concurreren. Ik denk dat we moeten proberen te concurreren met de kwaliteit van het wonen. Dus dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor jongeren.
3: Mm-hmm.
2: Dus niet veel te dure huizen, maar betaalbare woningen. Huurwoningen, koopwoningen, maar in een zodanige prijsklasse dat we daarmee kunnen concurreren met Randstad. En daar geloof ik wel in.
3: En dat dan vervolgens de rest volgt. Dat er dan ook voorzieningen blijven.
2: Ja. Nou ja, of dat je voor bepaalde voorzieningen voor uitgaan misschien even naar de Randstad gaat. Maar dat kan toch, dan kom je gewoon weer terug.
1: Ja,
2: omdat je hier zo lekker woont.
1: Wat mij ook opviel is dat er ergens een survey was dat 60%, ik ben Vlissingen, maar dat 60% van de Vlissingers wonen in een flat.
2: Ja, dat is wel.
1: In een flat, 60%.
2: Dat is veel, hè? Dat is heel veel.
1: Ik hoor jou praten over de kwaliteit, ja.
2: Ja, maar dat kunnen ook flatwoningen zijn.
1: Ja, oké.
3: Maar die mensen kunnen toch ook heel blij zijn met een flat?
1: Ik woon met liefde in Wilsenburg in de wijk met een tuin. Maar als ik mijn tuin zou kunnen asfalteren.
2: Dat zou ik nooit willen. Nee, maar flatwoningen, dat
1: maar
2: is ook
1: wel. Maar ik wil best wel, als ik wat ouder ben, hè, nog ouder. dan wil ik best wel naar een flat.
2: Okay. Hey, maar flatwoningen bedoel ik dus ook, als ik het heb over betaalbare woningen, okay, huurwoningen, koopwoningen. Ja. Dat kunnen natuurlijk flatwoningen zijn. Ja. En daar moeten wij misschien nog wel eens wat meer in investeren.
3: Ja, ja. Nou, flats hebben wel geasfalteerde tuin, want dat is vaak een betonnen balkon natuurlijk.
1: Daarom, dus ja. Het is mijn voorland.
3: Nou ja, ik begrijp net uit jou horen dat er genoeg aanbod is in Vlissingen om te verhuizen.
2: Ja. Ja, ja.
3: Dus wat leg je eigenlijk?
1: Dat zeg ik niet. Ik zeg dat we voor 60% van de mensen die in Vlissingen wonen in een soort van flat wonen.
2: En mooi, nou is de boulevard kijken, dat zijn bijna alleen maar flats.
1: Zo zijn er ook. Ik zeg niet dat er genoeg is.
2: Maar er zijn helaas natuurlijk ook hele nieuwe flatcomplexen bijgebouwd.
1: Ja, en het is nog bezig. Hè? Onze schijnkwartier wordt ook zo mooi. Ja.
3: Goed, kijk, genoeg Vlissingen-promotie. Ik ben natuurlijk wel een Zeeuws-Vlaming, dus al te veel promotie voor Walcheren. Laten we het even over promotie hebben, want het gaat niet zo goed met het toerisme. We gaan wel van het ene vrolijke onderwerp naar het andere. Het is jouw onderwerp, Peter, want de kwartaalcijfers zijn binnen. We hadden al eerder natuurlijk de jaarcijfers, zat al een daling in het aantal toerisme. Er werd geweten aan te weinig promotie, te weinig slecht weervoorzieningen en Zeeland is ook te duur. Nou, en het eerste kwartaal zet die daling zich, zet die daling verder. Moeten we ons al zorgen maken als het aan jou ligt?
2: Nee. Dat denk ik niet.
3: Okay.
2: Maar het is wel een opmerkelijke trend. Ik had dat eigenlijk niet verwacht. En toen ik zelf afgelopen weekend in Zeeuws-Vlaanderen was, laat ik jou tegemoet komen, dacht ik, wat is het hier gezellig druk. In Hulst was het gezellig druk. Het was in Groede was er een klassiek festival. En aan het strand was het druk. Dus ik heb heel veel mensen gezien. Het was natuurlijk ook fantastisch weer.
3: Maar volgens mij is het weer niet het probleem in Zeeland. Het is het probleem als het weer wat tegen zit. Dat het dan.
2: Nou, en dat is natuurlijk helemaal het punt. Hè. Je gaat naar Zeeland voor zon, zee en strand. En dat doe je met name als het mooi weer is. Dus daar zijn we wel een beetje afhankelijk van. En ik denk dat we ook wat dat betreft wel trots moeten zijn op wat we hebben. En ook niet moeten denken dat we hier dezelfde voorzieningen hebben als in de Randstad. Mm-mm. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die gaan naar niks liever toe dan naar een pretpark. Want dan word je de hele dag vermaakt. Dat hebben wij hier gewoon wat minder. Dat is gewoon zo.
3: Maar goed, maar nou, ik ben een pretparkganger ook, kan ik je vertellen. Daar ga ik ook niet heen als het regent, hoor.
1: Nee.
3: Dus dat is natuurlijk ook geen concurrentie bij met slecht weer.
2: Nee, oké. Okay. Ja, maar dat is wel een ander type vermaak dan wat je in Zeeland hebt. Hè? Wij hebben hier Waterland Neeltje Jans en verder kan ik eigenlijk niet bedenken.
3: Watersnoodmuseum, het Zeeuws Museum,
2: ja, het
3: Bevrijdingsmuseum.
2: Dat zijn musea. Dus
3: ja, maar het zijn wel slecht weervoorzieningen.
2: Dat wel.
3: We hebben nog een paar indoor speeltuinen, maar er moeten eigenlijk meer komen.
2: Ja.
3: Om die toeristen ook te vermaken als het er weer van tegen zit.
2: En hoe het komt, ik weet het niet. Er wordt natuurlijk minder gedaan aan promotie. Dat is op dit moment in Zeeland ligt eigenlijk een beetje op zijn gat. Hè? Mm-hmm. We hebben geen provinciale VVV. Ik zie wel eens van andere provincies wat meer reclame, wat meer in de media terug dan voor Zeeland. Ik heb het idee dat alleen Hugo de Jonge dat op dit moment nog doet. Reclame maken voor Zeeland.
3: Hadden we laatst een verhaal over hier bij de omroep, dat dat in oprichting is, maar dat het nog onder provinciebeheer is en dat er aan zit te komen.
2: Dus het zou kunnen zijn dat wat zou kunnen helpen.
1: Maar best wel promotie.
2: Weet je wat ik ook vind? Ik weet niet wat jij vindt, Angelique. Maar ik vind het ook soms wel lekker dat het niet te vol is in Zeeland.
1: Ja.
2: En we hebben natuurlijk ook toch een vrij slechte wegverbinding. De A58 loopt heel snel vol. Dat is ook niet fijn dat je in de file moet staan vanuit Brabant als je een dagje naar Zeeland wil.
3: Als het blijft dalen, dan zit je op een duur in een negatieve spiraal. En dan moet je heel hard rennen om de mensen weer een beetje binnen te krijgen.
2: Ja. En dat is jammer.
3: Ja.
1: En dat is moeilijker dan ze vasthouden, zeg ik.
2: Ja. Ja, maar merk jij in Vlissingen dat het minder druk is dan andere jaren?
1: Nou ja, als je op vrijdag gaat bijvoorbeeld met de markt.
2: Ja.
1: Ik vind dat dan best wel wat minder druk als. En ik vind het nog steeds schrijnend als ik denk aan de koopavonden. Zowel hier als in Middelburg, als in Terneuzen.
3: Maar dat is een landelijk fenomeen natuurlijk.
1: Ja, maar ik bedoel, de koopavond. Toen wij klein waren tussen.
2: Ja, dat was een jong beetje een feestje.
1: Was echt een feestje. Je ging
3: maar dat heeft natuurlijk niet echt iets met toerisme te maken. Dat is natuurlijk minder voorzien.
1: Maar als je in de zomer was en het was koopavond, was het leuk om al die toeristen ook daar te zien. En die hadden ook wat om te zien. Mm. Bedoel, als ik naar Spanje ga, en dan is het tot 8:00, 10:00 in de winkels.
3: Je loopt nog een rondje.
1: Ja. En dat houdt dan toch de mensen op de straat. Het zorgt dan toch voor dat je economie blijft draaien.
3: Maar stel, Angelique, jij had je hele leven lang gewoond in Gelderland. Een weekje vakantie Zeeland.
1: Dan was ik al lang verhuisd. Ben je gek? Oh. Ik hou van Zeeland. Hè. Wij moet je echt niet ergens anders zetten.
3: Nee, maar kan je je voorstellen, wij gaan natuurlijk ook niet naar Groningen op vakantie.
1: Nee, maar nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik ben pas in bij de Hunebennen geweest bij Drenthe. Ja. Mooi, prachtig. Maar de weg daar terug naar huis was nog prachtig.
2: Ja. Ja. Nee, ik kom wel eens in Zuid-Holland, in Noord-Holland. Daar zijn ook stranden. En dan denk ik altijd als ik daar ben, Maar die stranden hier zijn niet zo mooi als de stranden die wij hebben.
3: Nee, ja,
2: we hebben natuurlijk veel meer strand. We hebben Zuidstrand, we hebben Weststrand, Noordstrand. Hebben ze daar
3: nog,
2: allemaal niet.
3: En er is ook nog wat eens te zien als je op het strand ligt. Dus een keer wat voor bijtrekkende scheepvaart.
1: Ja, ja. Want ik lag opeens Bloemendaal. Dan lig je ook anders.
2: Ja. Nou, dat is een strand op het noordwesten. Ja,
3: zeg maar nu we het toch over het strand hebben, tot slot. Als je dan toch op het strand ligt, dan bestel je misschien nog eens een pizzaatje.
1: Ja.
3: Waar zou je die pizzadoos achterlaten, Angelique?
1: In die vierkante pizzadoos afvalbakken. Maar ik vind het wel, ja. Weet je, het is leuk, ook voor kinderen, dat ze dat je wat meer denkt van, oh ja, dat past precies.
3: We hebben het over de proeven in Zoutelanden. Ja. Er staan speciale pizza-prullenbakken. Voor de pizzadozen dan wel te verstaan.
1: Ja.
3: Een beetje opengewerkte bakken zijn dat waar je precies een pizzadoos in kan doen.
2: Ja, ze konden er wel uitwaaien, begreep ik. Ja, de kleinere doosjes.
3: Het is nog een prototype.
2: Ja, dus dat is nog
3: en ze kunnen ook vooral nog nat regenen. Maar Peter, is het ook niet een beetje betuttelingen? Het hoort gewoon bij het restafval.
2: Nou, ik vind het eigenlijk toch niet. Want in die normale afvalbakken die we hebben, als daar allemaal pizzadozen in gaan, dan zijn ze zo vol. En bovendien zijn pizzadozen, dat is dus geen GFT-afval. Het is geen plastic afval. Er zitten metalen
3: zeker
2: in.
3: Zeker geen oud papier.
2: Er zitten etensresten in, dus ook geen oud papier. Dus het is heel specifiek afval. Mm-hmm. En ik denk dat het goed is om dat apart in te zamelen, omdat ze zo groot zijn dan misschien in iets andere bakken. Maar wat ik me ook afvroeg,
3: zet gewoon een grotere container neer.
2: Maar waarom zit er eigenlijk geen statiegeld op die verpakking van pizzadozen? Dat zou ook nog kunnen.
3: Ja, dat is hetzelfde als met die frietbakjes. Daar zit ook statiegeld op. Maar als ik mijn frietbakje terugbreng naar de frietboer,
1: dan krijg ik
2: dan geld.
3: Ja, dus ik denk dat altijd een beetje is.
2: Maar goed, ik vind het dus helemaal niet zo, ik vind het dus helemaal niet zo verkeerd. Nee, ik vind het eigenlijk wel.
3: Voor de bewustwording vind je het wel fijn.
2: Ja, ja, ja, en toch ook om de andere afvalbakken dan wat te ontlasten.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ik vind ook, ik vind het een hele leuke, ludieke proef. Waarbij ik denk van ja, ik zou echt wel als ik een pizza eet op het strand, wat ik niet doe, maar oké, dan zou ik ook mijn pizzadoos daar.
2: Ja, ik vroeg me alleen op die foto die ik gezien heb.
1: Ja.
2: Zou die echt zijn of zouden die pizzadozen er door de fotograaf ingelegd zijn? Of zou toen het echt werken? Want dat vraag ik me nog wel eens.
3: Zoals ik heb begrepen, toen wij er waren van de week, waren er daadwerkelijk mensen die daar een pizzadoos in hebben gedaan. Kijk. En wij hebben er nog eentje bovenop gelegd.
2: Ja,
3: dat was gewoon vanwege het beeldverhaal.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, dus het maakt wel dat je na gaat denken, waar ga ik mijn pizza doos weggooien? Dus het geeft die bewustwording, daar kan niet in. En dat is mooi.
3: Dan dreigen we deze Zeeuwsdiep toch nog positief te eindigen.
1: Oh!
2: Mooi toch?
3: Ik maakte me al een klein beetje zorgen toen ik deze Zeeuwsdiep begon. Het waren natuurlijk wel twee onderwerpen waarvan je dacht, nou, een doemscenario.
2: Ja.
3: Maar de pizza prullenbakken hebben ons.
2: Toen wij elkaar dus zagen daarnet, beneden in het omroepgebouw, toen zeiden we al, we hebben er zin in. We zijn positief.
3: Kijk.
2: Het is mooi weer.
3: Wat gaan jullie van het weekend nog doen?
1: Naar Amsterdam.
3: Oh, kijk.
1: Ja, sorry. Ja, ik ga naar Amsterdam met mijn kleinzoon.
3: We waren zo goed. Oh, oké, kleinzoon, dat mag. Peter?
2: Ja, en ik blijf gewoon hier in Zeeland.
3: Gaat nog naar je bijenvolk?
2: Ja, ja. Nou ja, dat hou ik wel in de gaten. Want als het weer gaat groeien, dan moeten weer maatregelen genomen.
3: Kijk, zo blijven we bezig. Ja. Tot zover deze Zeeland Nu. Hierna de muziekmiddag met Elias. Nee, niet met Elias den Hollander. Ik weet even, ik kan het even niet zien. Elias den Hollander krijg je vanmiddag wel te horen. Vanaf 4 uur bij Zeeland Komt Thuis. Geniet van de middag en smelt voorzichtig.
1: Joe.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Vloed. De tide is high. En Vloed is het in Vlissingen over een uurtje en iets eerder in de buurt van Zoutelanden, zeg maar, aan de kust. Ja, de tide is high van Blondie. Alsof je op een tropisch eiland bent of aan de Zeeuwse kust en het zonnetje schijnt. Een heerlijk begin van deze muziekmiddag op 29 mei, de laatste vrijdag van deze maand. Goedemiddag.

Green Green Grass van George Ezra. Als ik overlijd, dan geen treurnis, maar vooral een feestje. Dat is een beetje de tekst van deze plaat. Ik zei het al, het is 29 mei, de laatste vrijdag van deze maand. Het is dag 149 en je luistert naar de Muziekmiddag. Zo vlak voor het weekend hoor je zometeen ook een klein fragmentje van een liedje dat verderop in deze uitzending te horen is. En daar kun je dan weer eens even over nadenken. Die ruimte geef ik je. Maar het antwoord volgt daarna ook natuurlijk. Nel Horan bij Omroep Zeeland met zijn nieuwe en die heet Dinner Party.

80 met Billy Joel en Tell Her About It. Laatst heeft de Rolling Stone, dat Amerikaanse muziekblad, heeft een overzichtje gemaakt van de beste songwriters aller tijden. En daar stond Billy Joel dus niet tussen. En daar was toch wel een hoop kritiek op. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En daarna in het tweede half uur hoor je sowieso deze hit. Nou, ik dacht, het is vrijdag, niet al te moeilijk maken. Welke plaats zou dit kunnen zijn? Ik ga je er straks veel meer over vertellen.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
4: Comfort en more, van Godweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Tegen een 35-jarige vrouw uit Hulst die vorig jaar haar 3 maanden oude zoontje probeerde te verdrinken, is TBS met voorwaarden geëist. De vrouw legde het jongetje in het water en duwde hem een paar keer kopje onder. Hij raakte in coma, maar heeft het overleefd. De vrouw kampte met een postnatale depressie met psychotische kenmerken en is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar volgens het Openbaar Ministerie. Over 2 weken volgt de uitspraak. De gemeente Terneuzen vraagt in een brief aan het Rijk om snel in te grijpen bij de bezuinigingsplannen van het Lodewijk College. Daar staan 50 voltijdsbanen op de tocht, een kwart van het personeelsbestand. De gemeente is bang dat de bezuinigingsplannen de kwaliteit van het onderwijs raakt en doet een beroep op eerder gemaakte afspraken om juist in kwetsbare regio's als Zeeuws-Vlaanderen extra hulp en ondersteuning te bieden aan het onderwijs. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het schietincident afgelopen zaterdag op de boulevard in Vlissingen. Het gaat om een 17-jarige Vlissinger. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Direct na het schietincident werd al een 30-jarige man uit Vlissingen aangehouden. Hij is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in het onderzoek. En het gaat goed met de kaartverkoop van Zeeuwse festivals, terwijl bij grote landelijke festivals de kaartverkoop juist minder hard gaat. Dat komt door hoge prijzen, het grote aanbod van festivals en jongeren die steeds later een kaartje kopen. Volgens Dennis Sommeijer van samenwerkingsverband Zeeuwse Festivalzomer speelt dat probleem hier minder.
7: Kijk, een commerciële partij in het land, vaak ja, als de eerste weken van de ticketverkoop, ja, dat het niet hard genoeg gaat, dan trekt ze gewoon de stekker eruit. En de vrijwilligersfestivals, die zijn gewend, nee, kom wel goed. Vroeger kochten ze gewoon, was er helemaal geen voorverkoop, kwamen ze gewoon aan de kassa.
6: En dat het goed gaat is ook te zien bij Concert at Sea. Het festival op de Brouwersdam is een maand voor de start volledig uitverkocht. Dat is volgens de organisatie nog niet eerder gebeurd sinds het evenement 3 dagen duurt. Anders waren er altijd nog wel kaarten te krijgen voor de donderdag. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Lokaal is er kans op regen. De temperatuur loopt snel op en ligt tussen de 28 en 30 graden. Het voelt drukkend warm, maar aan het eind van de middag koelt het wel wat af. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

Net van Zoutelanden, van Bluff en Gijke Arnaar. En daarna deze van Boyzone, de band van Ronan Keating. Het was Picture of You, vrijdagmiddag, Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Welke hit is dit? Nou, niet al te moeilijk, toch? Zometeen ga ik echt het antwoord geven.

0: Ballads of Uptempo. Hij kon het als geen ander. Bryan Adams.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Nou, dat is wel een hele mooie plaat. Peskens en Lili Luna, ze zijn ook een setje in het dagelijks leven. En Peskens is Giert van Oorschot. Hij komt oorspronkelijk uit Vlissingen. Allerbeste vriend. En dat liedje dat gaat natuurlijk over hun samen.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo.
15: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
17: Oké, we gaan.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Een noodsituatie komt meestal
18: vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
5: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
7: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder

The Stray Cats, heerlijke plaat. En daarmee braken ze door toen de tijd. Runaway Boys. Vandaag is het 29 mei. Het is de verjaardag van Mel B. Melanie Brown van The Spice Girls. En Noel Gallagher van Oasis is jarig vandaag. Hij wordt 59. Ze zijn weer bij elkaar, hè, Oasis. En dat is best goed nieuws voor de fans. Melissa Etheridge, 65 geworden. En LaToya Jackson, de zus van Michael Jackson. Ze heeft een paar inimini hits gehad in de jaren 80. Zij is 70 geworden. En het is ook vandaag de verjaardag van Francis Rossi. Gitarist, zanger, medeoprichter van Status Quo.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Power of Goodbye, 29 mei. En dit gebeurde er zoal op deze datum in de muziekwereld. Crosby, Stills en Nash kwamen met hun debuutalbum in 1969. En dat was gelijk raak met prachtige liedjes als America's Express en Judy Blue Eyes, The Sweet. En Diana Ross scoorde een wereldhit in 1976 met Love Hangover.

Nou, wat gebeurde er nog meer op deze datum? Tina Turner bracht haar comeback album uit en dat was Private Dancer 1984. Van de week nog gedraaid, What's Love Got To Do With It?

De laatste keer dat de Jonas Brothers in Nederland waren voor een show was in 2024. En toen hebben ze achter elkaar hun 5 albums op 1 avond gespeeld. Only Human zal ongetwijfeld er voorbij zijn gekomen. En tegenwoordig hebben ze een podcast waarin ze praten over van alles en nog wat. Back to the 80s met Jackson Browne en Clarence Clemons.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Sporthal Baskensburg in Vlissingen is tijdelijk gesloten omdat het pand niet veilig is. Er zit houtrot in de spanten van het dak. Komende week worden er daarom stempels geplaatst. Het gaat om een noodoplossing omdat er eerder al besloten is dat er een hele nieuwe sporthal in Vlissingen komt. Als het goed is kan Baskensburg volgende week zaterdag weer open. Tot die tijd wordt voor gebruikers gezocht naar een eventuele alternatieve locatie. Tegen een 35-jarige vrouw uit Hulst die vorig jaar haar 3 maanden oude zoontje probeerde te verdrinken, is TBS met voorwaarden geëist. De vrouw legde het jongetje in het water en duwde hem een paar keer kopje onder. Hij raakte in coma, maar heeft het overleefd. De vrouw kampte met een postnatale depressie met psychotische kenmerken en is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar volgens het Openbaar Ministerie. Over 2 weken volgt de uitspraak. De gemeente Terneuzen vraagt in een brief aan het Rijk om snel in te grijpen bij de bezuinigingsplannen van het Lodewijk College. Daar staan 50 voltijdsbanen op de tocht, 1/4 van het personeelsbestand. De gemeente is bang dat de bezuinigingsplannen de kwaliteit van het onderwijs raakt en doet een beroep op eerder gemaakte afspraken om juist in een kwetsbare regio als Zeeuws-Vlaanderen extra hulp en ondersteuning te bieden aan het onderwijs. En het gaat goed met de kaartverkoop van Zeeuwse festivals, terwijl bij grote landelijke festivals de kaartverkoop juist minder hard gaat. Dat komt door hoge prijzen, het grote aanbod van festivals en jongeren die steeds later een kaartje kopen. Volgens Dennis Sommeijer van samenwerkingsverband Zeeuwse Festivalzomer speelt het probleem hier minder.
2: Kijk, een commerciële partij in het land, vaak ja, als de eerste weken van de ticketverkoop, ja, dat het niet hard genoeg gaat, dan trekt ze gewoon de stekker eruit. En de vrijwilligersfestivals, die zijn gewend, nee, kom wel goed. Vroeger kochten ze gewoon, was er helemaal geen voorverkoop, kwamen ze gewoon aan de kassa.
1: Dat het goed gaat is ook te zien bij Concert at Sea. Het festival op de Brouwersdam is een maand voor de start volledig uitverkocht. Dat is volgens de organisatie nog niet eerder gebeurd sinds het evenement 3 dagen duurt. Anders waren er altijd nog wel kaarten te krijgen voor de donderdag. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op regen. De temperatuur loopt snel op en ligt tussen de 28 en 30 graden. Het voelt drukkend warm, maar aan het eind van de middag koelt het wat af. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

De Eagles, Tequila Sunrise. Don Henley, de drummer van deze band, heeft zo'n 60 mensen fulltime in dienst die het internet afspeuren naar video's en audiofragmenten van de Eagles. En die moeten dan weer verwijderd worden. Dus dat zijn dan ook gewoon mensen die bij een Eagles-concert zijn geweest en dan een filmpje hebben gemaakt met hun telefoon.

van dat optreden of een liedje en die moeten dat dan weer verwijderen. Don Henley krijgt daardoor heel veel kritiek, ook van zijn eigen achterban, van fans. En voorlopig is hij niet van plan om te stoppen met zijn strijd tegen Big Tech, zoals hij dat zelf noemt.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Nick Schilder, na de zomer dan start zijn theatertournee, maar hij komt helaas niet naar Zeeland. Teddy Swims komt naar Nederland over een tijdje voor Pinkpop. Dus als je kaarten hebt, zou het zomaar kunnen zijn dat je hem live kan bewonderen. En dan gaat hij zijn nieuwe hit natuurlijk ook doen. Mr. Know It All.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
5: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hey!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
21: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
24: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Take My Breath Away. Het werd uitgebracht onder de naam van de band Berlin. Maar Berlin, ja, die had er weinig mee te maken eigenlijk. Alleen de zangeres mocht wat inzingen. En verder werd de muziek helemaal geproduceerd door Giorgio Moroder. En die andere bandleden die hebben er geen noot op gespeeld op hun allergrootste hit. En dat zorgde toch wel voor fricties in de loop van de tijd. Met alle gevolgen van die, want de band viel uit elkaar. Straks een klassieker van een band waarbij je vooral dan moet denken aan zon, surfen en mooie harmonieën. Met Sabrina Carpenter en Please, Please, Please.

De Beach Boys, zon, zee, strand en surfen. Er was trouwens maar één bandlid dat ook daadwerkelijk kon surfen. En die verdronk uiteindelijk, dat was Dennis Wilson. Ja, en dit liedje was in 1966 al uitgebracht door de Ronettes. Het liedje is toen geflopt en een paar jaar later in 1969 door de Beach Boys. En dat was wel succesvol, prachtig. I Can Hear Music. Dit is Muziek uit Zeeland. Een enorm goede combinatie van Danny Vera en Marlon Pichel. Try Again.

Valerie, Mark Ronson en Amy Winehouse. De centerfold, dat was die uitvouwbare middenpagina van bepaalde bladen die toch wel goed werden verkocht in de jaren 80. En de Jay Giles Band heeft daar een liedje over gemaakt. Het gaat er eigenlijk over iemand die vroeger met een meisje op school zat en dan jaren later in zo'n blad kijkt en dan ziet hij haar.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Zeeland heeft een aangescherpt voorwaardenpakket overhandigd aan staatssecretaris Johannes de Bat. Daarin staat waaraan het Rijk moet voldoen als er 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland komen. Tegelijkertijd wil Zeeland dat de regio ook profiteert van de komst met banen en kansen voor Zeeuwse bedrijven. Sporthal Baskensburg in Vlissingen is tijdelijk gesloten omdat het pand niet veilig is. Er zit houtrot in de spanten van het dak. Komende week worden er daarom stempels geplaatst. Het gaat om een noodoplossing omdat er eerder al besloten is dat er een hele nieuwe sporthal in Vlissingen komt. Als het goed is kan Baskensburg volgende week zaterdag weer open. Tot die tijd wordt voor gebruikers gezocht naar een eventuele alternatieve locatie. Tegen een 35-jarige vrouw uit Hulst die vorig jaar haar 3 maanden oude zoontje probeerde te verdrinken, is TBS met voorwaarden geëist. De vrouw legde het jongetje in het water en duwde hem een paar keer kopje onder. Hij raakte in coma, maar heeft het overleefd. De vrouw kampte met een postnatale depressie met psychotische kenmerken. Is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar volgens het Openbaar Ministerie. Over 2 weken volgt de uitspraak. En vanaf december wordt het voor Zeeuwen een stukje eenvoudiger om met de trein naar Parijs te gaan. Treinbedrijf GoVolta rijdt dan dagelijks vanaf Amsterdam naar de Franse hoofdstad met tussenstops in Roosendaal, Gent en Antwerpen. De reis duurt wel een stuk langer dan met een hoge snelheidstrein, maar is een stuk goedkoper. Een enkeltje naar Parijs kost zo'n €19. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op regen. De temperatuur loopt snel op en ligt tussen de 28 en 30 graden. Het voelt drukkend warm, maar aan het eind van de middag koelt het wat af. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: Cash met Archer. Goede artiesten. Helaas maar één keer hoog in de hitlijsten met de Sleeping Satellite. Het is vrijdagmiddag. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Heb jij nog een tip?
1: Luister eens naar Queen, maar dan akoestisch. En in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen.
0: Oh, dat belooft wat. Dank je wel voor deze tip. Hier is Tele

Alex Warren met die dansbare hit Fever Dream. Zometeen na vier, Zeeland komt thuis op jouw radio. Met het Zeeuwse nieuws, de weerberichten en natuurlijk ook op deze vrijdag belletje met een ziel in het buitenland. En je mag weer zelf bepalen waarover je gaat bellen in, zegt u het maar, vanaf 5:30.

0: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
4: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om €16,4 miljard. Daarvan komt €10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer. Het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage staat op dit moment een file van 4 kilometer. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
2: Het Lodewijk College in Terneuzen verkeert in zwaar weer. De gemeente vraagt het Rijk om snel in te grijpen. Verder in het komende half uur in Zeeland komt thuis. Letten op je snelheid moet je altijd al. Vanaf volgend jaar is het helemaal slim om te doen, want verkeersboetes worden duurder. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland krijg je zometeen. En Stefan van der Gijzen praat je bij over de weersverwachting in Zeeland. Reageren kan en mag door een appje te sturen naar 011845x9. Leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Het is bijna 6 minuten over 4. En dit zijn Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac samen met Miley Cyrus, Secrets.

0: op Zeeland. De gemeente Terneuzen vraagt het Rijk om snel in te grijpen bij de bezuinigingsplannen van het Lodewijk College in Terneuzen. In dat plan verdwijnen 50 voltijdsbanen op de school, een kwart van het personeelsbestand. In een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt met klem gevraagd actie te ondernemen. Nou, daar wil ik al meer van weten. De wethouder Sonja Suy is aan de lijn, de wethouder van Onderwijs in Terneuzen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, toch even een gemeente die vraagt in te grijpen bij een bezuinigingsplan van een middelbare school. Dat is niet niks.
1: Nee, dat klopt. Dat is echt niet niks. Dat is best een forse maatregel die wij genomen hebben. We hebben dat ook niet lichtzinnig gedaan. Wij hebben daar met het college heel goed over doorgesproken, want dit doe je als gemeente inderdaad niet zomaar.
0: Maar hoe komt u daarbij?
1: Nou ja, kijk, wij gaan niet over het beleid van de school. Laat dat duidelijk zijn. Maar wel over de gevolgen. Want het gaat niet om zomaar een school voor voortgezet onderwijs. Het gaat over de enige school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente Terneuzen. En de gevolgen daarvan voor onze leerlingen, die vinden wij gewoon te erg, te fors. We vinden dat we daar echt aandacht voor moeten vragen. Het gaat over de kwaliteit van onderwijs. Het gaat over het onderwijsaanbod dat waarschijnlijk gaat verschralen. En het gaat over de zorg voor onze kwetsbare leerlingen en eigenlijk ook voor alle leerlingen.
0: Nou, als ik u zo hoor, dan zou u maar wat graag wel over dat beleid van die school wat te zeggen willen hebben.
1: Ja, nou, dat is gewoon vanuit onze betrokkenheid voor onze inwoners natuurlijk.
0: Ja, en bemoeienis toch ook? Nu?
1: Want wij kunnen ons niet rechtstreeks met het onderwijsbeleid bemoeien, maar wij vragen wel aandacht bij het ministerie van Onderwijs. Mm-hmm. En we hebben deze brief ook, daarover hebben we wel contact gehad met het schoolbestuur. En die hebben ook gezegd dat ze deze brief wel zien als een steun in de rug.
0: Okay,
1: dus wat dat betreft, ja.
0: U heeft het wel even afgestemd met elkaar. Ja.
1: We hebben de brief niet afgestemd, maar we hebben daar wel contact met elkaar over gehad. En het schoolbestuur gaf aan dat zij dit wel zien als een steun.
0: Nou, schrijft u in die brief ook iets over het schenden van eerder gemaakte afspraken. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, dat klopt. We hebben in 2018 een transitiearrangement gehad met verschillende overheden. Onder andere het ministerie van Onderwijs en ook van Buitenlandse Zaken. Van Binnenlandse Zaken, excuseer. En daarin is afgesproken dat in Zeeuws-Vlaanderen het onderwijs geborgd moet blijven, de kwaliteit van onderwijs moet geborgd zijn, thuis nabij en ook een breed aanbod. Een leerling in Zeeuws-Vlaanderen en ja, zeker dus ook onze leerlingen, die hebben gewoon recht op hetzelfde onderwijs als leerlingen elders in het land.
0: Ja, maar nou zegt de school dus, dit was eigenlijk al wat langer bekend ook, want het stond al wat jaren in de begroting. En het hangt ook samen met het wegvallen van rijksmiddelen. Dus we hebben eigenlijk geen andere keus.
1: Ja, ik denk dat daar het ministerie dan echt eens goed naar moet kijken. Want wij gaan daar inderdaad niet over. Wij gaan niet over een schoolbegroting. Wij gaan niet over die middelen. Dus dat is ook onze oproep aan het ministerie. Van kijk nu eens, van wat is de oorzaak hiervan? En wij vragen aandacht voor de gevolgen daarvan.
0: Ja, u pleit voor een onderzoek door het ministerie naar deze situatie?
1: Ja, in feite wel. Ja. Kijk, wat is er gebeurd? Waarom zitten we nu in deze situatie? Want de gevolgen die zijn voor de kwaliteit van onderwijs. Het Lodewijk College heeft keihard gewerkt de afgelopen jaren om voldoende te krijgen van de onderwijsinspectie. Want ze stonden onder verscherpt toezicht. Nou, en dat is gewoon gelukt. Dus de kwaliteit is op orde. Maar het onderwijs personeel geeft u ook aan. Ja, met die bezuinigingen kunnen wij die kwaliteit niet meer garanderen in de toekomst. Maar ik wil benadrukken dat nu de kwaliteit echt goed is, helemaal op orde is. En daar staat gewoon een hele goede school. Maar als die bezuinigingen doorgaan, ja, dan zegt het personeel ook van dan kunnen wij dat niet garanderen. Dus dan krijgen wij een verschraling ook van het lesaanbod. Profielen die gaan wegvallen. Verrijkingsaanbod, verdiepingsaanbod. En ook onze leerlingen, onze inwoners, die hebben recht daarop. Op zo breed mogelijk onderwijs.
0: Ik denk dat het even afwacht is voor u op het antwoord van het ministerie op uw brief.
1: Dat klopt. Maar wij hebben goede hoop dat ze daar toch in actie gaan ondernemen. We zitten namelijk ook in het programma Vitale Regio's. Omdat Zeeuws-Vlaanderen dus een kwetsbare regio is.
0: Mevrouw Suy, misschien moet u er gewoon even een keer langs bij het ministerie.
1: We hebben zo ook al goed contact, dus we hebben nu die brief gestuurd per mail. En we hebben onze contacten, omdat wij deel zijn van het nationaal programma Vitale Regio's. We zijn een kwetsbare regio, dus men is al goed met ons in contact om te kijken naar het voorzieningenniveau. Maar dit komt er echt nu even bovenop. Dus we vragen echt specifieke aandacht van het ministerie van Onderwijs, de minister en de staatssecretaris. We hebben de brief gisteravond verstuurd en wij wachten even de reactie af. En ik ga ervan uit dat wij volgende week contact hebben. En uiteraard alle bereidheid om die kant uit te gaan. Maar ik denk dat het des te belangrijker is dat Den Haag ook een keer naar ons komt. Om echt te kijken
0: kan ook
1: wat
0: andersom,
1: hier speelt
0: inderdaad,
1: in onze regio.
0: Helemaal.
1: Tuurlijk. Dan zien ze wat een mooie streek wij zijn en welke uitdagingen wij hebben.
0: Mevrouw Suijen, we gaan het afwachten. En als u antwoord heeft, dan horen we dat graag uiteraard.
1: Zeker.
0: Wethouder Sonja Suijen van de wethouder onderwijs in Terneuzen.

0: Paul tijdens de opnames van dit liedje ook wel een beetje dankzij middelen gebruiken, hoor. De Beatles en Obladi Oblada. Dit is Zeeland komt thuis. Het is 12 minuten voor 16:30. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Een pittig dagje als je niet bij de airco zat.
1: Nou, zeker weten. Het werd echt tropisch warm. Op een aantal plaatsen kwamen we ook boven de 30 graden uit. Maar vanuit het westen is nu koelere lucht binnengestroomd op passage van een koufront. En dat leek aanvankelijk volgens de weermodellen vooral ten oosten van Zeeland buien op te gaan leveren. Maar zowaar ontstaan er nu toch ook verspreid een paar regen- en onweersbuien in de provincie, waar we plaatselijk rekening mee moeten gaan houden. Het zal zeker geen grootschalig gebeuren worden. Maar goed, hier en daar moet rekening worden gehouden met een regen- of onweersbui. Nou, in het westen van Zeeland is het nu 20 tot 21 graden. In het oosten van Zeeland nog zo'n 27 graden. Maar ook daar wordt het nu snel koeler vanuit het westen. Nou, vanavond nog een laatste wegtrekkende bui. Maar al vrij snel wordt het droog. Ook vannacht is het droog. Het wordt weer een warme nacht. Temperaturen van 17 of 18 graden. En morgen, ja, toch wel een aardige zomerdag. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En dat komt de temperatuur morgenmiddag uit tussen de 24 en 26 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting.
0: Het is iets minder warm dan de afgelopen dagen.
1: Ja, zeker weten. En als je van zomerweer houdt, ja, dan gaan we toch wel een beetje afscheid van nemen in de dagen daarna. Want zondag zijn de perioden met zon, wordt het nog altijd wel 22 graden. In de loop van de dag wel kans op regen of onweersbui. Maar na het weekend, ja, gaan we toch wel opnieuw een wisselvallige en koelere fase in. Vooral vanaf dinsdag geregeld buien, soms met onweer. Ja, en woensdag, dan halen we in de middag niet meer de 20 graden.
0: Wat een weersomslag, zeg.
1: Ja, zeker weten. Hoort er wel een beetje bij. Kan gewoon, want daarna, ja, uiteindelijk komt die warmte gewoon weer terug.
0: Oké, Stefan, dankjewel voor jouw weerbericht. Ook rustig na te lezen op omroepzeeland.nl. /weer. Eens even kijken naar de situatie op de weg. De A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en de afrit Wouwse Plantage. Op dit moment een file van 5 kilometer. Dat is ongeveer een half uurtje vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer. Komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: groot liefhebber van haar muziek hoor, ben ik Olivia Dean. En So Easy to Fall in Love. Dit is Omroep Zeeland. Ik kijk nog even wat verder gebeurt buiten onze provinciegrenzen. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie zijn begonnen. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins vertelden vandaag over het begin van de pandemie. Koopmans kreeg vooral vragen over hoe het coronavirus ontstond en hoe ze daarop gereageerd werd door verschillende overheidsinstanties. Volgens haar was er in het begin vooral veel onzekerheid.
1: Ik ben bang dat dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken. En de kunst is dus om te kijken met elkaar hoe hou je toch die advies- en beslissvormingsstructuur gaande in die fase van onzekerheid die hoort bij beginnende uitbraken.
0: En ook de Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, zal ondervraagd worden in zijn rol als toenmalig minister van Volksgezondheid. En straks in Zeeland komt thuis meer daarover. De verkeersboetes in Nederland worden per 1 januari volgend jaar nog hoger. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Veel mensen in Nederland hebben kritiek op de hoogte van de boetes. En dat geldt ook voor de instanties als het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Ze vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van de boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil herkent dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
2: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
0: Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Ye, voorheen Kanye West, niet toe te laten, zegt minister Van den Brink.
3: Wij hebben ons te houden aan de Schengen-grenscode. Dat gaat over openbare orde, nationale veiligheid. En hoewel ik natuurlijk alle uitspraken van hem ten zeerste veroordeel uit het verleden, is er op dit moment geen aanwijzing dat dat op dit moment een reden kan zijn om hem te weren.
0: Ye heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelredome voor 2 concerten van Ye. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Dat is bekend geworden in een ontnemingszaak die het Openbaar Ministerie is begonnen tegen de oudspeler van onder meer Ajax en Spartak Moskou. En zijn neef zegt de persofficier.
4: De verdachte is veroordeeld voor 2 partijen cocaïne, de invoer daarvan. En 1 daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken.
0: En Promes die kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Met die smokkel zou hij miljoenen hebben verdiend. Straks een update van het Zeeuwse nieuws. Maar eerst Jerry Rafferty met die fantastische saxofoon solo. Dit is Baker Street bij Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Het is 16:30 geweest, de hoogste tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat krijgen we van Carlijn de Spenter.
6: Goedemiddag. Zeeland heeft een aangescherpt voorwaardenpakket over kernenergie overhandigd aan staatssecretaris Johannes de Bat. Daarin staat waaraan het Rijk moet voldoen als er 2 nieuwe kerncentrales in onze provincie komen. Zo eist Zeeland onder meer goede evacuatieplannen en extra geld voor infrastructuur. De Bat neemt de eisen mee naar Den Haag.
7: Nou, het is heel goed dat de provincie zich heeft uitgesproken over het voorwaardenpakket voor heel Zeeland. En voor ons is dat ook een kans om heel goed in te spelen ook op die voorwaarden. Zodat je niet heel blanco met een regio in gesprek hoeft, maar aan de hand van de voorwaardenpakketten heel gericht het gesprek kunt voeren.
6: Naast deze voorwaarden liggen er namelijk ook al eisen van de gemeente Terneuzen en Borselen, de locaties waar de kerncentrales kunnen komen. Of dat ook zo is, moet na de zomer bekend zijn. Na jaren van restaureren is een van de meest bijzondere grafmonumenten van Nederland terug in de hervormde kerk in Stavenisse. Het monument verkeerde in slechte staat. De voormalige kerkrentmeester ontdekte de schade.
8: Ik merkte dat er was een pilaar, er zat een scheur in en die werd erger. En dat moet ontzout worden, want het is met de watersnoodramp en met de inundatie altijd zout water ingestaan. En dat is optrekkend vocht geweest en dat is fataal voor het beeld.
6: Vanaf morgen kunnen bezoekers het monument weer in volle glorie bewonderen. Sporthal Baskensburg in Vlissingen is tijdelijk gesloten omdat het pand niet veilig is. Er zit houtrot in de spanten van het dak. Komende week worden er daarom stempels geplaatst. Het gaat om een noodoplossing omdat er eerder al besloten is dat er een hele nieuwe sporthal in Vlissingen komt. Als het goed is kan Baskensburg volgende week zaterdag weer open. Tot die tijd wordt voor gebruikers gezocht naar eventuele alternatieve locaties. En vanaf december wordt het voor Zeeuwen een stukje eenvoudiger om met de trein naar Parijs te gaan. Treinbedrijf GoVolta rijdt dan dagelijks vanaf Amsterdam naar de Franse hoofdstad met tussenstops in Roosendaal, Gent en Antwerpen. De reis duurt wel een stuk langer dan met een hoge snelheidstrein, maar is een stuk goedkoper. Een engeltje naar Parijs kost zo'n €19. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op wat regen. De temperatuur loopt snel op en ligt tussen de 28 en 30 graden. Het voelt drukkend warm, maar aan het eind van de middag koelt het wat af. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
5: Dankjewel, Carlijn. Eens even kijken naar de situatie op de weg op dit moment. Er is een ongeluk gebeurd en dat zorgt voor een file op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en de afrit Wouwseplantage. Een file van 6 kilometer houdt rekening met toch wel een uur vertraging.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

Chef Special. If not now, then when? Om 5:07. Zometeen gaan we het hebben over de enquêtecommissie over de coronapandemie. Want ook Hugo de Jonge, commissaris van de Koning, die zal een keer gehoord gaan worden. Blikken we op vooruit en ik bel straks ook even met een Zeeuw die woonachtig is in het buitenland. En dat is dit keer Oostenrijk.

0: Zangeres Chrissie Hynde vond er helemaal niks aan en dit liedje wilde het ook helemaal niet inzingen. Maar ze is toch omgepraat en het werd hun allergrootste doorbraakhit Brass in Pocket van The Pretenders. Iedere vrijdag bellen we met oud-Zeeuwen in het buitenland. En vorige week was het de beurt aan Nelleke Geertsen in Kroatië. En deze week reizen we af naar Oostenrijk, naar Evelien Thiele. Ze woont daar in Erwald en deed lange tijd verslag bij Omroep Zeeland van alles wat ze meemaakte. Dag Evelien, hoe is het met je?
1: Goedemiddag, het gaat heel goed.

0: Ja? Wat voor een temperatuur hebben jullie daar op dit moment?
1: Op het moment hebben we ook rond de 30 graden.
0: Oké. En dat is normaal in Oostenrijk? In deze tijd van het jaar?
1: Ja, het is natuurlijk wel vrij vroeg. Maar de laatste jaren hebben we het vaker gehad. Dat het toch al vrij vroeg behoorlijk warm kan zijn, inderdaad.
0: Want het winterseizoen is nu echt wel voorbij bij jullie?
1: Ja, die is echt voorbij. Die is met Pasen was die voorbij. Die was zelfs al een week daarvoor voorbij, omdat het toen al te warm was. We hebben in april ook eens een keer heel erg warm gehad. Ja, en toen is de sneeuw zo snel gaan smelten dat ze voortijdig de liften hebben gesloten.
0: Ja. Hoe breng jij de dagen door met wandelen en fietsen?
1: Ja, nou, nu het zo heel warm is, dan ga ik heel vroeg in de ochtend ga ik inderdaad maar rondje wandelen. En daarna doe ik gewoon mijn huishoudelijke dingen een beetje. Dan probeer ik daarna nog even een rondje op de e-bike te gaan fietsen. Ja, en dan, ik doe meestal 's avonds werken. Ja. Dus ik heb overdag redelijk de tijd voor vrije tijd.
0: Jij komt oorspronkelijk uit Vlissingen, mis je Zeeland niet een beetje?
1: Zo in de zomers mis ik wel eens het zand. Het strand, het zand, de zee, die mis ik wel eens.
0: Maar
1: voor de rest eigenlijk niks.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan krijg je heel veel voor terug in Oostenrijk.
1: Ja, dat zeker. Ja, hier gaat het hele jaar door. Hier heb je de hele jaar door heb je vrije tijd dingen om te doen. De hele winter kun je gaan skiën, langlaufen, winterwandelen. Noem het maar op, schaatsen. Nou, en daarna dan begint in april, mei het voorjaar. En dan kan je heerlijk gaan fietsen in de bergen, wandelen. Ja, noem het op.
0: Maar Evelien, dat gaat niet altijd goed, hè?
1: Nee, het is de laatste tijd gaat het heel erg slecht, inderdaad. Ik wil niet iemand de schuld geven of iets de schuld geven, maar het is de laatste jaren, zeker de laatste 2-3 jaar na de coronatijd is dat ook begonnen, de enorme toeloop van mensen die hier naar die meertjes gaan. En sinds ongeveer 2 jaar is het probleem, het zijn jongeren, dus laat maar zeggen net de 20-plussers. Allemaal TikTok, Instagram. Ze zien al die mooie foto's van die meertjes hier heel hoog in de bergen. Ja, en daar willen ze dan per se naartoe. Maar dan op een tijdstip dat het eigenlijk net nog niet gaat. Want er ligt er nog of te veel sneeuw of er is wat anders. Vorige week 2 jongeren van 19, die wilden onbedingt naar de Zugspitze. De zonnenopgang bekijken. Dus die zijn 's avonds zijn die vertrokken vanuit het dorp. Mm-hmm. Ja, eentje heeft het niet meer gered.
0: En wat is er dan gebeurd?
1: Ze komen bovendien in de sneeuw terecht. En toevallig, 10 minuten geleden, heb ik nog op Facebook even aan het googlen geweest, een beetje aan het kijken. En de bergwacht hier van Ewald, die geeft ook aan, er ligt nog veel te veel sneeuw. Die ijzeren kabels waaraan jij je vast moet houden, er zijn soms bepaalde plekken, dan moet jij echt op een heel smal paadje, dan moet je eigen aan kabels vasthouden, want rechts daarvan of links daarvan is de afgrond. Die liggen nog onder de sneeuw, want het is een maand geleden was het nog veel te koud hier en heeft het ook nog gesneeuwd.
0: En dan raak je onderkoeld en in de problemen en dan is het afgelopen.
1: In de problemen, ze zien niks, want ze zijn 's nachts onderweg. Waarom? Ja, omdat dat per se moet. Maar dat is gewoon veel te onverantwoordelijk. Dat is te gevaarlijk gewoon. Ze raden het ook allemaal af. Ook de bergwacht, ga nog niet naar de Zugspitze.
0: Nee, want ik hoor jou zeggen iets over TikTok. En dat is, zou je zeggen, goede promotie. Daar is de plaatselijke VVV misschien heel erg blij mee. Maar het heeft dus ook een schaduwkant.
1: Langzaamaan dus niet meer. Want wij hebben hier in Ewald ook hier bovenin een paar hele mooie meertjes. Daar heb je echt van dat turquoise water heb je daar. En dan die achtergrond van die bergen. Hartstikke mooi, hartstikke... het is gewoon te populair geworden. Ze willen allemaal, die influencers, allemaal... hippe de pip willen ze daar op de foto staan om dat op Instagram te doen. Allemaal leuk en aardig, maar ze zijn eigenlijk... niet getraind om in de bergen te lopen. Want ze zien die plaatjes, daar gaan we wel even naartoe.
0: Dus die influencers moeten eigenlijk hun invloed aanwenden om dit eens even gewoon te waarschuwen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want nou ben ik toevallig vorige week ook even met de baan naar boven geweest. Omdat ik wist, ze waren iets aan het verbouwen bij de pistes. En dat wilde ik alleen maar bekijken. En ik dacht, nou, ik ga lopend weer terug naar beneden. Dat is niet zo heel ver, want ik ben maar op het middelstation. Nou, ik liep haast in een file naar beneden.
0: Oh, Ja.
1: Zoveel mensen die daarboven waren. Want die komen dan van dat meertje vandaan. En die komen dan ook, die gaan dan ook gewoon daar lopend dan verder naar beneden. Zoals ik het dan eventjes dat laatste stukje gedaan heb. Ja. En je merkt gewoon, het zijn groepen en het zijn allemaal jongeren. Zo net eind 18, 19, midden 20. En die lopen op de normale gympies gewoon daar. Ja, het werkt niet.
0: Hou ons op de hoogte hoe dat verder gaat als we jou de volgende keer nog eens even bellen. Heb jij nog plannen voor het weekend?
1: Voor het weekend? Nee, eigenlijk niet echt. Dat zal waarschijnlijk ook wel wandelen en fietsen zijn. Misschien naar een meertje wat beneden ligt. Want die hebben we ook gewoon, die hier beneden liggen. Misschien dat we daar gaan zwemmen of wat dan ook. We bekijken het maar.
0: Nou, en als je dan nog wat jongeren tegenkomt, ik zou zeggen waarschuw ze even.
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Evelien Tille, dankjewel en goed weekend. Leuk jou een keer gesproken te hebben.
1: Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Vanuit Oostenrijk.

0: Amen. Dat was Shania Twain en Anne-Marie en Unhealthy.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Hugo de Jonge staat de komende weken in de schijnwerpers tijdens de corona-verhoren. Die zijn vanochtend van start gegaan en nee, hij is nog niet aan de beurt. Maar dat hij op een gegeven moment bevraagd wordt, staat vast. De corona-verhoren zijn onderdeel van de parlementaire enquête. Maar ja, wat is dat nou precies? En wat kan Hugo de Jonge precies verwachten? De reportage is van Justin Philipsen.
2: Weet u nog, toen op eind februari 2020 carnaval werd gevierd? Een paar uur later volgde de eerste coronabesmetting. Een week later viel de eerste dode. En op 18 maart gebeurde dit tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.
3: Hoeveel is voldoende? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is...
4: Ik schors de vergadering.
2: Minister Bruno Bruins zakt door zijn knieën. Hij treedt af door oververmoeidheid en Hugo de Jonge neemt zijn taken over. Ruim 6 jaar later is de Jonge commissaris van de Koning in Zeeland en wordt hij opgetrommeld voor de openbare coronaverhoren van de parlementaire enquête. Maar ja, wat betekent dat precies?
5: Vraag 1. Wat is een parlementaire enquête?
2: Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer inzet om de regering te controleren. Dus je moet het eigenlijk zien als een heel groot onderzoek dat wordt gedaan naar een bepaalde gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan de Bijlmerramp, de gebeurtenissen in Srebrenica tijdens de oorlog in Joegoslavië, de gaswinning in Groningen en de laatste, de enquête over de rol van de overheid in de toeslagaffaire. En nu is dus die coronacrisis aan de beurt. En zijn we aangekomen bij het onderdeel de openbare verhoren. En daarin worden de kopstukken van die coronatijd bevraagd. Dus ook Hugo de Jonge.
5: Vraag 2. Wat was zijn rol in de coronacrisis?
2: Naast minister van Volksgezondheid werd Hugo de Jonge op 19 maart ook minister van Medische Zorg. Eigenlijk werd hij toen de coronaminister en verantwoordelijk voor de aanpak van het coronavirus. Vanaf dat moment stond hij naast Mark Rutte tijdens de persconferenties, waar hij een aantal ingrijpende besluiten moest nemen. Denk aan het instellen van de avondklok, de omstreden coronapas, de mondkapjesplicht, het sluiten van de horeca, handen wassen, 1,5 meter afstand en ga zo maar door.
5: Vraag 3. Wat staat Hugo de Jonge te wachten?
2: De commissie van de parlementaire enquête focust zich vooral op de maatregelen en de effecten die het had op de samenleving. Dat betekent dat de Jonge zich moet verantwoorden. Waarom nam hij deze maatregel? Wie adviseerde hem daarbij? En luisterde hij wel naar de juiste experts? En die vragen zijn vooral relevant als het gaat om de avondklok of de mondkapjesplicht en bijvoorbeeld het vaccinatiebeleid dat maar traag op gang kwam.
5: Vraag 4. Wanneer is hij aan de beurt?
2: Dat weten we nog niet. We weten wel dat viroloog Marion Koopmans straks mag aftrappen. En daarna is het de beurt aan oud-minister Bruno Bruins. Op iedere vrijdag wordt dan bekendgemaakt wie er de week daarop bevraagd wordt. In totaal zijn het 47 getuigen die langskomen en de verhoren duren 9 weken. Wat we al wel weten is dat een paar personen meermaals verhoord worden, waaronder Hugo de Jonge. En dat zijn ook Mark Rutte, Vert Grapperhaus en Jaap van Dissel.
5: Vraag 5. Wat vindt hij hier zelf eigenlijk van?
2: Op mediavragen gaat Hugo de Jonge nu nog niet in. Hij wil zijn verhaal doen bij de openbare verhoren. Als die klaar zijn, maakt de commissie een eindrapport. En dat wordt in 2027 gepubliceerd.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotrampar in Goes.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De ANWB meldt dat er een file staat op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en Heerlen. 10 kilometer op dit moment. En dat komt door een ongeluk. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Een vertraging van 20 minuten en de oorzaak is een ongeluk.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
5: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
6: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
7: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
8: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander.
9: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Het festivalseizoen is losgebarsten. Terwijl landelijk sommige festivals het moeilijk hebben door tegenvallende kaartverkoop, lijkt dat in onze provincie minder te spelen. Het voorwaardenpakket Kernenergie 2.0 is vanmiddag overhandigd aan staatssecretaris Johannes de Bat van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. En hij kreeg dat uit handen van zijn opvolger Johan Alberts. En nog 2 weken tot het WK voetbal begint. Gemeenten hebben bekendgemaakt hoe ze omgaan met de openingstijden van horeca. Nu er vanwege het tijdsverschil ook veel wedstrijden 's nachts zijn. Wil je meepraten of iets kwijt over deze uitzending of tijdens deze uitzending? Dat kan straks in Zegt U Het Maar. Of je laat het even weten door een appje te sturen naar 011845x9. Het is inmiddels op de seconde af, 5:06. In Overzande gaat vanavond festival Klompop van start. Voor het eerst kreeg het festival dit jaar een flinke subsidie van de provincie. Lonneke de Klerk sprak met programmeur Olaf Vroonland om vooruit te blikken op het weekend.
12: De tenten staan klaar, de bierfusten zijn aangesloten en het zonnetje schijnt. Klompop maakt zich op voor een prachtig festivalweekend.
13: Hoeveel mensen verwacht je op het terrein komend weekend?
14: In ieder geval, kijk naar de zaterdag, verwachten we ongeveer rond de 2500 man te gaan ontvangen.
12: Een aantal grote festivals elders in het land worstelen met tegenvallende ticketverkoop. Maar net als andere Zeeuwse festivals heeft Klompop daar geen last van.
14: Ja, we lopen wel ietsje voor. Begin van deze week liepen we dus al eigenlijk gelijk met het aantal waar we vorig jaar op geëindigd zijn. Dus het ziet er allemaal heel goed uit voor ons.
12: Klompop is zo'n festival met een loyale groep bezoekers uit de regio.
14: Iedereen kent het. Ik denk dat er gewoon een club is die gewoon altijd wel naar Klompop komt. Gewoon met elkaar weer zien, elkaar praten. Maar ook zeker, het programma speelt ook wel een rol. Je moet ze wel wat bieden.
13: En wat vind jij dan pareltjes in de programmering dit jaar?
14: Vrijdag hebben we dit staan. Op vrijdag hebben we ook nog Russo staan.
15: Zij wil naar Ibiza gaan en naar Ushuaia.
14: Op zaterdag Taxi Taxi.
16: I have a question. Do you have the answer? Is het meer Nederlands of Nederlandser?
14: Op zaterdag Lenny Mos. Danny Vera uiteraard, maar dat is gewoon een grote naam die iedereen kent.
17: Here we go.
12: Eind vorig jaar werd bekend dat Klompop voor het eerst een flinke meerjarige subsidie krijgt van de provincie. En dat zorgt voor mooie kansen voor het festival.
14: Ja, het is een hele belangrijke subsidie in eerste instantie. Gewoon de waardering die je krijgt. Kijk, je moet er wel wat voor doen. Hè. Dus we hebben ook een plan daarvoor moeten indienen. En daarvan hebben we gezegd van ja, wij willen een voor iedereen toegankelijk zijn. Familiefestival, breed bereik. Dus je moet bekende namen, maar ook opkomende namen kunnen zien. Dat is een belangrijk speerpunt wat we hebben gedaan. En we kunnen nu keuzes maken die we normaal misschien niet zouden doen. Dus waar je nu zo'n Danny Vera, waar je normaal zou zeggen ja, dan zouden we alleen maar op Danny Vera moeten focussen. Kunnen we nu naast Danny Vera nog een naam zetten die landelijk bekend is.
13: Ja, en die weer een ander publiek trekt misschien.
14: Die weer toch gewoon een breder publiek trekt. Ja, je ziet de tent, die is ietsje groter. Die heb je dan ook nodig. Een grotere tent, grotere productie. Dus ja, doordat je die subsidie hebt, kan je nu wel gewoon keuzes maken die je normaal niet zou doen. Dat is heel belangrijk voor ons, maar zeker ook gewoon die waardering die je hebt gekregen vanuit de provincie is ook heel belangrijk daarin.
13: Ja, dat kan ik me voorstellen. En in ieder geval een vol veld, volle tenten komend weekend.
14: Ja, zeker. Ja, ik hoop bijvoorbeeld dat de tenten vol staan, de terrassen vol staan. En dat iedereen gewoon weer naar zijn zin heeft en lekker geniet van de muziek en hopelijk ook van het weer.
11: En dat zei Olaf Vroonland, programmeur van Klompop. Vanavond, morgen en overmorgen is dus het festival in Overzanden. Ook in Hulst is het dit weekend feest. Daar is vandaag festival Vestrock van start gegaan. Staatssecretaris Johannes de Bat heeft vandaag in Middelburg een aangescherpt voorwaardenpakket in ontvangst genomen. In dat voorwaardenpakket 2.0 staat waaraan het Rijk moet voldoen als er twee nieuwe kerncentrales in Zeeland zouden komen. De Bat kreeg het pakket uit handen van zijn opvolger als gedeputeerde Johan Aalberts. Pim van den Bergen was erbij.
17: Staatssecretaris Johannes de Bat, ik moet zeggen welkom terug in Middelburg.
18: Zo voelt het ook. Net of je hier nooit weg geweest bent. Hè. Het is ook nog maar bijna 100 dagen geleden dat ik hier vertrok. En nu weer terug om het voorwaardenpakket in ontvangst te nemen.
17: Ja, het voorwaardenpakket voor de eventuele plaatsing van twee kerncentrales hier in Zeeland. Hoeveel voorwaardenpakketten zijn er nu eigenlijk?
18: Nou, het is heel goed dat de provincie zich heeft uitgesproken over het voorwaardenpakket voor heel Zeeland. En de gemeenten die mogelijk een kerncentrale op hun grondgebied krijgen, dat ook hebben gedaan. Dat betekent dat we een heel goed overzicht hebben wat belangrijk is voor de regionale overheden, mochten die kerncentrales die komen. En voor ons is dat ook een kans om heel goed in te spelen ook op die voorwaarden, zodat je niet heel blanco met een regio in gesprek hoeft, maar aan de hand van de voorwaardenpakketten heel gericht het gesprek kunt voeren.
17: Nu moet dit een gek gevoel zijn.
18: Ja, het is natuurlijk bijzonder dat je tot 3 maanden geleden zelf bezig was met dat hele proces, overgestapt naar Den Haag en daar verantwoordelijk geworden voor het hele nucleaire programma waar die kerncentrales in horen. Ik ken dus echt wel waar de Zeeuwen behoefte aan hebben. Ik ken ook de mensen vaak die dingen hebben opgeschreven of mensen die dingen hebben gevonden. Is niet erg. Dat geeft alleen maar meer duiding aan alles wat er ligt. En voor mij dus ook in die zin makkelijker om goed te begrijpen wat er bedoeld wordt.
17: Die voorwaarden zijn natuurlijk een soort van onderhandelingszaken. U heeft zelf de duimschroeven op een gegeven moment aangezet om te zeggen van koeltorens kunnen niet. Nog meer hoogspanningslijnen is een no-go. Nu krijgt u zelf die voorwaarden in handen. En dan moet u straks snel gaan zeggen van ja, maar toch moet ik toch een aantal van die voorwaarden kan ik niet aan voldoen. Dat is een beetje schizofreen, of niet?
18: Nee, het is gewoon heel recht door zee. De Zeeuwse overheid, het Zeeuwse bestuur heeft zich uitgesproken over die voorwaarden. Die heb je ook verdedigd. En dat heb ik toen met verve gedaan. Dus ik weet heel goed wat erachter zit. Ze komen nu in Den Haag op de tafel. En in Den Haag maak je een andere weging. Het kan heel goed zijn dat al die voorwaarden passen. Het kan ook zijn dat je over een aantal voorwaarden in gesprek moet. Heel bewust hebben we in het verleden al gevraagd aan Raymond Knops om daartussen te gaan zitten. Dat je als Rijk ook iemand hebt samen met de regio die met de regio kan praten over jullie vragen misschien iets te veel. En tegen het Rijk kan zeggen jullie bieden misschien iets te weinig. En op die manier hoop ik dat we heel goed tot elkaar kunnen komen als die kerncentrales hier landen. Hè, want dat moet nog steeds beslist worden.
17: Wanneer beslist u of het kabinet dat?
18: We hebben steeds gezegd dat we in september de locatiekeuze zullen maken. Daar mikken we ook nog steeds op, want dat is de belofte die is gedaan. En ik doe er heel alles aan om die belofte ook waar te maken. Maar dat is ook niet meer zo heel ver van nu. Dus we hopen heel snel meer duidelijkheid te kunnen geven.
11: En dat zei staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei tegen verslaggever Pim van den Bergen. En zometeen het weerbericht voor deze vrijdag. Er komt zometeen wel wat aan. Er is al wat aangekomen zelfs. En daar ga je zo meer over horen van onze weerman. Maar eerst muziek van George Michael. En dat liedje dat begint met dat mooie orgeltje dat een liedje speelt van Wham. Dat heet Freedom. Maar dit is Faith bij Omroep Zeeland.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Ja, zo heet hij. En toen, zo heet het album trouwens ook van George Michael toen de tijd. Zijn eerste soloalbum Faith was dat. Dit is Omroep Zeeland. We gaan het hebben over het Zeeuwse weer met Stefan van der Gijzen. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Een pittig dagje als je niet bij de airco zat.
1: Nou, zeker weten. Het werd echt tropisch warm. Op een aantal plaatsen kwamen we ook boven de 30 graden uit. Maar vanuit het westen is nu koelere lucht binnengestroomd op passage van een koufront. En dat leek aanvankelijk volgens de weermodellen vooral ten oosten van Zeeland buien op te gaan leveren. Maar zowaar ontstaan er nu toch ook verspreid een paar regen- en onweersbuien in de provincie, waar we plaatselijk rekening mee moeten gaan houden. Het zal zeker geen grootschalig gebeuren worden. Maar goed, hier en daar moet rekening worden gehouden met een regen- of onweersbui. Nou, in het westen van Zeeland is het nu 20 tot 21 graden. In het oosten van Zeeland nog zo'n 27 graden. Maar ook daar wordt het nu snel koeler vanuit het westen. Nou, vanavond nog een laatste wegtrekkende bui. Maar al vrij snel wordt het droog. Ook vannacht is het droog. Het wordt weer een warme nacht. Temperaturen van 17 of 18 graden. En morgen, ja, toch wel een aardige zomerdag. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En dat komt de temperatuur morgenmiddag uit tussen de 24 en 26 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting.
0: Het is iets minder warm dan de afgelopen dagen.
1: Ja, zeker weten. En als je van zomerweer houdt, ja, dan gaan we toch wel een beetje afscheid van nemen in de dagen daarna. Want zondag zijn de perioden met zon, wordt het nog altijd wel 22 graden. In de loop van de dag wel kans op regen of onweersbui. Maar na het weekend, ja, gaan we toch wel opnieuw een wisselvallige en koelere fase in. Vooral vanaf dinsdag geregeld buien, soms met onweer. Ja, en woensdag, dan halen we in de middag niet meer de 20 graden.
0: Wat een weersomslag, zeg.
1: Ja, zeker weten. Hoort er wel een beetje bij. Kan gewoon, want daarna, ja, uiteindelijk komt die warmte gewoon weer terug.
0: Oké, Stefan, dankjewel voor jouw weerbericht. Ook rustig na te lezen op omroepzeeland.nl/weer. Ja, eens even kijken wat de situatie nu op de weg is op dit moment. Want ik had al eerder verteld over die file, de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Er was een ongeluk gebeurd. Stond een file met toch wel een vertraging van een uur tussen Roosendaal en Heerlen. Nu 7 kilometer. Dat is in ieder geval stukken minder dan het is geweest. En een vertraging van 11 minuten. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer. 18 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte auto.

0: Na jaren van restaureren is het grafmonument van Hieronymus van Tijl van Sierhoogkerke terug in de kerk van Stavenisse. Het grafmonument is gemaakt door de 17e-eeuwse beeldhouwer Rombout Verhulst, die ook het grafmonument van Michiel de Ruiter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft gemaakt. Morgen kan iedereen het monument bekijken tijdens een open dag, en vanmiddag waren genodigden al welkom.
1: Rien de Graaf, u was kerkrentmeester ten tijde van de restauratie van de graftombe die we hier achter ons zien. Kunt u mij vertellen wat we hier precies eigenlijk zien?
2: We zien hier de graftombe van Hieronymus van Tijl van Sierhoogkerke. Hij was ambassadeur van Stavenisse. Hij heeft heel veel voor de gemeente Stavenisse gedaan. Hij was een geliefd persoon. En na zijn dood in 1669 heeft zijn vrouw aan deze kerk een kapel laten bouwen, met daaronder een grafkelder en daarboven een praalgraf dat is vervaardigd door Rombout Verhulst.
1: Wat is een heel interessant detail wat we hier zien?
2: Nou, ik kijk nu naar de handen, en als je de handen ziet, dan zie je iets bijzonders bij dit beeld, want meestal zijn de handen gesloten. En bij dit beeld zijn zowel zijn linker als zijn rechterhand volledig uitgehakt. Als ik hier bijvoorbeeld de nagelriem zie, dat is onvoorstelbaar. Maar ook hier, de aderen, die voel je namelijk gewoon, of ze kloppen. Het is onvoorstelbaar dat er zoveel kosten en moeite aan dit beeld zijn gemaakt.
1: Want is dat veel moeilijker om ze zo, zeg maar, te maken?
2: Het is veel moeilijker om de handen zo te maken dan dat ze tegen elkaar liggen zo. Want dan hoef je veel minder te hakken en is de kans op dat er iets stuk springt of dat ze uitschieten veel groter.
1: Het was nodig om gerestaureerd te worden. Waarom merkte u dat?
2: Ik merkte dat er was een pilaar, er zat een scheur in en die werd erger. Toen heb ik de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingeschakeld. Die kwamen kijken en die vertelden mij gelijk: dit beeld moet helemaal gerestaureerd worden, want het is een ontzettend uniek beeld. En dat moet ontzout worden, want het is met de watersnoodramp en met de inundatie altijd zout water ingestaan. En dat is optrekkend vocht geweest. En dat is fataal voor het beeld.
1: Want u was kerkrentmeester ten tijde dat de restauratie begon. Inmiddels bent u gepensioneerd, maar heeft u toch besloten, ja, deze klus die maak ik af. Is dat ook een bekroning van uw werk?
2: Dat is het zeer zeker, ja. Ik heb dat van begin af aan mogen begeleiden. En dat ze me dat gegund hebben om dat ook klaar te maken, daar ben ik heel dankbaar voor. Zeker wel.
1: Morgen is de open dag. Dan kan iedereen komen kijken. Vanaf hoe laat is dat?
2: Morgen is het van 10 uur, gaan de deuren open, tot 3 uur 's middags.
1: En is iedereen dan welkom?
2: Dan is iedereen welkom om het mooie beeld te bekijken. Maar ook de kerk en alles wat er omheen zit.
0: En dit was een bijdrage van collega Katie van Essen. Nog 2 weken en dan barst het los. De selectie is bekend, Oranje Koorts begint langzaam op te lopen en ook de Zeeuwse horeca begint zich langzamerhand op te maken voor het WK-voetbal. Omdat de wedstrijden deels in de nacht worden gespeeld, was het maar de vraag of cafés wel open mochten.
3: Cafés in de gemeente Goes hebben eindelijk te horen gekregen dat ze de deuren mogen openen als het Nederlands elftal tijdens het komende WK nachtelijke wedstrijden speelt. Daar zijn ze bij Café de Oranjeboom in Sint-Hendrikskinderen heel blij mee.
4: Christian Knaap, eigenaar. Wanneer kregen jullie eigenlijk te horen dat jullie de wedstrijden mochten gaan uitzenden van WK voetbal?
5: Ongeveer 2 weken geleden. Van de gemeente officieel.
4: Dus nog niet zo lang geleden. De wedstrijden zijn nu over 2 weken. Hoe is het gegaan met de voorbereidingen? Is dat allemaal gelukt?
5: Ja, voorbereidingen zijn vrijwel achter de rug nu. Want je gaat er gewoon vanuit dat je door moet gaan. Want ja, terugtrekken is bijna geen optie. Dus nee, we zijn er allemaal verschrikkelijk klaar voor. Ja. Nou ja, we beginnen in de kroeg en in de polderbar. En dan staat er toch zo'n 400 man in je tent. Er moeten overal schermen staan. In principe dus ook de EHBO-beveiliging moet geregeld worden. Je moet genoeg personeel hebben. Alles moet soepel verlopen. Je moet genoeg inkopen. Want je zou niet willen dat je tijdens de strafschoppen zonder bier komt te zitten. Dat soort zaken.
4: Ja. Tot hoe laat mogen jullie nu open blijven eigenlijk?
5: Nou, de officiële sluitingstijden bij ons zijn 2 uur. Maar er zijn een paar wedstrijden die daar buiten zouden kunnen vallen. Eentje zeker. En de rest heeft een beetje mee te maken wat we in de poolfase doen. In de groepsfase doen. En daar hebben we nu van de gemeente te horen gekregen dat we die wel mogen uitzitten. Alleen mag er na 2 uur niemand meer bij. Dus iedereen die naar buiten gaat moet buiten blijven. En na 2 uur mag er niemand meer extra bij.
4: Nee, dat is inderdaad een van de regels die de gemeente heeft opgelegd. Een andere is dat de schermen naar binnen moeten staan. Hoe zit dat precies?
5: Oh, dat was met het EK ook al zo. Dat is een regel van de overheid. Daar ga ik, ga ik verder niet over. Maar de schermen staan dus naar binnen toe. Je kan van buiten dus geen voetbal zien.
4: Nee, het is niet zo dat je hier op straat kan staan. Dat is eigenlijk om die regels daar om dat te voorkomen.
5: Ja, precies. Dat het geen bende wordt dat mensen hier op de weg voetbal gaan staan te kijken.
4: Nee, dat is misschien niet heel handig. Nou, we zitten nu in het Oranje Boom Café. Op dit moment zien we een hele hoop krukken en tafeltjes, stoeltjes. Hoe gaat het er zo meteen tijdens het WK uitzien?
5: Nou, die tafeltjes en stoeltjes die zal je niet meer zien. Want we halen het echt heel de tent leeg. Dus het is één open ruimte. Daar zullen drie schermen staan. En dan in de polderbar, wat net zo groot is, staat ook een scherm. Dus je kan overal gewoon voetbal kijken. Ook speciaal voor mensen die wat slechter te been zijn, hebben we dan wel tafels en stoeltjes en een speciale zit. Want het is uiteindelijk gewoon een groot familiefeest. En verder zullen natuurlijk overal oranje vlaggetjes hangen. En de rest van de versiering, dat zijn de mensen zelf.
4: Wanneer worden die opgehangen?
5: Nou, ik denk dat we er vrij vroeg mee gaan beginnen, zodat we geen stress hebben. Dus ik denk dat ik ergens volgende week toch langzaamaan de sfeer erin ga beuken.
4: Beginnen bij jullie eigenlijk al een beetje te kriebelen?
5: Nou, bij mijzelf wel. Bij mijn rechterhand trouwens ook. Het begint echt wel te kriebelen, want het is al heel snel. En we hebben straks ook nog Lowlands en Glorification hier. Dus we krijgen gewoon hele drukke tijden. Ja. Dus iedereen moet gewoon op topniveau zijn, zeg maar.
4: Hebben jullie er zin in?
5: Ja, we hebben extreem veel zin in. We hebben er echt extreem veel zin in. Het is nogmaals het mooiste wat er is, het EK en het WK hier.
0: Ja, dat wordt een drukke tijd. Een verslag van Pim de Visser was dit. Een overzicht van de regels als het gaat om de nachtelijke opening voor de WK-wedstrijden vind je op onze website en in de Omroep Zeeland-app. Ja, straks het Zeeuwse nieuws en daarna natuurlijk zegt u maar, je zou alvast eens even kunnen nadenken waarover je zou kunnen bellen. Ik zou leuk vinden als ik jou straks aan de lijn heb. Het nummer is 0118 4 5 keer 9 en iets na 5:30 dan gaan de lijnen open.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer raaien.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
6: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Het is 5:30 geweest, dus we gaan luisteren naar Carlijn met het laatste Zeeuwse nieuws.
9: Goedemiddag. Zeeland heeft een aangescherpt voorwaardenpakket overhandigd aan staatssecretaris Johannes de Bat. Daarin staat waaraan het Rijk moet voldoen als er twee nieuwe kerncentrales in onze provincie komen. Zo eist Zeeland onder meer goede evacuatieplannen en extra geld voor infrastructuur. De Bat neemt de eisen mee naar Den Haag.
10: Nou, het is heel goed dat de provincie zich heeft uitgesproken over het voorwaardenpakket voor heel Zeeland. En voor ons is dat ook een kans om heel goed in te spelen ook op die voorwaarden. Zodat je niet heel blanco met de regio in gesprek hoeft, maar aan de hand van de voorwaardenpakketten heel gericht het gesprek kunt voeren.
9: Naast deze voorwaarden liggen er namelijk ook al eisen van de gemeente Terneuzen en Borselen, de locaties waar de kerncentrales kunnen komen. Of dat ook zo is, moet na de zomer bekend zijn. In de gemeente Noord-Beveland is een nieuw coalitieakkoord bereikt tussen de partijen VVD, CDA en SGP. De portefeuilles voor de aankomende wethouders waren al verdeeld. Woensdag vindt de officiële installatie van het nieuwe college plaats. Daarna wordt het programma voor de komende jaren overhandigd aan de gemeenteraad. Na jaren van restaureren is een van de meest bijzondere grafmonumenten van Nederland terug in de hervormde kerk in Stavenisse. Het monument verkeerde in slechte staat, ontdekte de voormalige kerkrentmeester.
11: Ik merkte dat er was een pilaar, er zat een scheur in en die werd erger. En dat moet ontzout worden, want het is met de watersnoodramp en met de inundatie altijd zout water ingestaan. En dat is optrekkend vocht geweest en dat is fataal voor het beeld.
9: Dat is er nu allemaal uit. Vanaf morgen kunnen bezoekers het monument weer in volle glorie bewonderen. En in bijna alle Zeeuwse cafés mag straks ook in de nachtelijke uren samen naar WK-wedstrijden van het Nederlands elftal worden gekeken. Alleen de gemeente Rijmerswaal staat dat niet toe. Het WK-voetbal begint op 11 juni en vindt plaats in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Door de tijdsverschillen vinden sommige wedstrijden midden in de nacht plaats. Daarom maken gemeenten uitzonderingen voor openingstijden van cafés. Het weer nog, het is aan het afkoelen. Plaatselijk kans op regen of een onweersbui, maar vanavond is het al snel weer overal droog. Vannacht is het toch nog vrij warm met temperaturen rond de 17 graden. Morgen flinke periode met zon en het blijft overal droog. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
8: En de situatie op de weg, de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer, 14 minuten vertraging, wordt veroorzaakt door een ongeluk met een vrachtwagen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
15: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
16: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
17: Omroep Zeeland.
8: Ja, goedemiddag. 5 minuten over 5:30 is het. En dat betekent dat we zijn begonnen aan deze vrijdagse editie van Zegt u het maar. Dat betekent, omdat het vrijdag is, dat je mag bellen voor een onderwerp dat je zelf hebt uitgekozen. Je zou bijvoorbeeld kunnen hebben over de hitte van de afgelopen dagen. Misschien sta je wel in een van die buien waar we het al eerder hebben over gehad. Of die zijn inmiddels trouwens al weggetrokken. Maar ben je een beetje nat geworden zojuist? Of kan je vertellen wat jij dit weekend gaat doen? Want daar ben ik natuurlijk ook wel een beetje benieuwd naar. Van Betty van der Boog van de Mannenhuistuinconcerten in Goes heb ik wel een idee waar jij dit weekend bent. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Ja, ik weet zeker wat.
8: Zojuist. Of kan je vertellen wat jij dit weekend gaat doen? Want daar ben ik natuurlijk ook wel een beetje benieuwd naar. Van Betty van der Boog van de Mannenhuistuinconcerten in Goes heb ik wel een idee.

0: Want het is ook een heel bijzonder koor. En die zingen natuurlijk de traditionele scheepsliedjes. Of een andere genre. Dus ik zou zeggen, kom allemaal gezellig naar de tuin. En maak er een leuk feestje van. En kom genieten. En toegang is om 12 uur. En het is gratis. Dus wij verzorgen de koffie en de thee en water. Dus het komt helemaal goed.
1: Moet jij die koffie, die thee en dat water allemaal inschenken?
0: Ja hoor. Samen okay. Met andere vrijwilligers.
1: Met andere vrijwilligers dan. Ja,
0: ja precies. Dus. Okay. Nee, wat dat betreft komt dat helemaal goed.
1: Nou, het dus wordt heel gezellig.
0: Dus leuke opkomst. Dus kom gezellig. Namens alle vrijwilligers van de Manhuis thuis. Kom gezellig luisteren en genieten.
1: Het is weer gezegd, Betty.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, hè. Goed weekend.
0: Doei. Doei, bedankt. Dag.
1: Je mag ook appen, hè. 0184-5x9. Maar ik vind het het allerleukste als je even belt naar de studio. Arnoud de Munk uit Schravenpolder. Goedemorgen.
2: Ja, goedemiddag, Roep Zeeland.
1: Hallo.
2: Hoe maakt hij het?
1: Ik maak het uitstekend. Het is een beetje afgekoeld in de studio, gelukkig. Het was hiervoor nogal warm. En ik zie de thermometer hier aan de muur, die zie ik dalen gelukkig. Het was 30 graden een uur geleden.
2: Ja, klopt.
1: En nu is het, moet even kijken, richting de 26. Dus...
2: Ja. Ja, ik heb vanmiddag weer samen met mijn vrijwilliger.
1: Ah.
2: Ja, vanmiddag.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik kom lekker zomert afkoelen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe is het verder?
2: Goed.
1: Ja.
2: Ja. Leuk dat je een keer aan de telefoon hebt.
1: Ja, ja, we spreken elkaar niet vaak, hè. Want ik zit hier ook niet vaak, hè?
2: Nee.
1: Oké, nou, dat wilde je even kwijt?
2: Nee, ik wil nog midden in kwijt.
1: Oh, je wil hem...
2: Ja,
1: heb je een heel lijstje?
2: Morgen is het in Oostdijk, dan is D-A-V-O-G-E dag in Oostdijk.
1: D-A-V-O-G-E. Oostdijk.
2: Ja, nou, DVG, dat is voor vrachtwagen spannetjes doen... Jullie zijn ook wel eens geweest daar bij ons een paar jaar terug.
1: Ja, de stichting die rijdt met gehandicapten, zeg maar. Dat is een dag voor gehandicapten.
2: Ja, met vrachtwagens en ben je daar ook spelletjes bij? En de brandweer is daar. En
1: jij bent er ook bij?
2: Ja, en het is morgen weer.
1: Mm-hmm.
2: Dus komen jullie ook weer of?
1: Ik kan het je niet garanderen. Maar je kan in ieder geval een oproepje doen aan anderen om even langs te komen.
2: Dat is dan mooi in Oostdijk. Ja.
1: Nou, het is altijd mooi in Oostdijk.
2: Ja.
1: Arnoud.
2: Ja, dan hebben we weer bij de vrachtwagen mee. Ja.
1: Nou, laat maandag... Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar laat volgende week maar even weten hoe het geweest is. Vrijdag.
2: Ja. Yes? Het is wel jammer he, dat ik daar niet meer over kan bellen.
1: Nee, maar dan hou je het gewoon op. Een paar dagen. En dan vertel je volgende week.
2: Klopt. Komt goed.
1: Yes?
2: Ja. Oké. Okay. Wilt u de groetjes aan Martijn doen?
1: Aan Martijn? Welke Martijn? Martijn van der Werf of Michiel bedoel je?
2: Ja, alle twee.
1: Alle twee. Nou, dan ga ik aan allebei doen.
2: En die andere goede man ook.
1: We hebben hier zoveel goede mannen rondlopen.
2: Erik Holm is ook een vriend van me.
1: Erik Holm, natuurlijk. Ja.
2: Ja.
1: Ik ga ze allemaal de groeten doen. En als ik het vergeet, dan hebben we het bij deze gedaan. Toch?
2: Ja. Ik ben daar blij met jullie, jong.
1: Ja, wij ook met jou.
2: Dus ik zal eens een keertje bellen.
1: Ik ga ze even door naar de volgende bellen. Vind je dat goed?
2: Dat is goed.
1: Ja? Ja. Oké. Okay. Fijn weekend, hè, Arnoud?
2: Ja, jullie ook.
1: Uit Schravenpolder. En morgen een leuke dag daar in Oostdijk gewenst, uiteraard. Kees van der Welen uit Vlissingen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik heb gisteren met een beetje belangstelling geluisterd naar mededelingen van de regering of van onze overheid. En mededelingen van de PTT, zo noemen ze nog maar steeds.
1: Mm-hmm.
3: De enorme verhoging van de tarieven voor zegels voor bezorging van post.
1: Mm-hmm.
3: Het minder bezorgen van post en wat dat allemaal kost. Ik denk even een aantal jaren terug. Dan was dat natuurlijk een rijksinstelling. De postbodes, dat waren rijksambtenaren. En er werd jaarlijks een enorme winst gemaakt. En die werd afgedragen aan de staat. Nou, nu hebben we van die figuren van D66 in de regering en van de VVD. En er zit ook nog eens af en toe een mislukte CDA in. Waarom moeten die tarieven zo hoog zijn?
1: Ik denk dat er minder kaartjes worden verstuurd.
3: Ja, dat kan.
1: Stuurt u zelf wel eens een kaartje?
3: Ik stuur zelf een kaartje.
1: Ja,
3: condoleance kaarten, felicitatiekaarten. En af en toe stuur ik ook nog wel eens ergens een brief naartoe.
1: Oké.
3: Ja, ik vind, dat vind ik gewoon, ja, laat ik eerlijk zeggen, een beetje netjes om dat te doen.
1: Mm-hmm.
3: Je kan alles wel een beetje telefoneren en misschien met een e-mail, maar dat vind ik veel minder persoonlijk op die manier om het zo te doen. dan een

0: Net de kaarten en al die dingen meer. En ja, alles waardoor dat tegenwoordige, onze tegenwoordige regeringsmannen gekozen wordt. Want ik heb van heel de 150 volksvertegenwoordigers geen enkele klacht gehoord dat dat het voornemen van een oude rijksinstelling is.
1: Nee, nee, dat mist u een beetje.
0: We houden allemaal die figuren gekozen voor zoiets doms.
1: Mm-hmm. Ja, geen idee.
0: Ik zou me schamen maar als ik daar niks over zou zeggen.
1: Meneer Van der Wey, u mist de discussie überhaupt? Of u mist dat er wat over gezegd wordt in de discussie?
0: Ik mis dat er heel de discussie in de Tweede en Eerste Kamer, dat zijn toch door de Nederlanders gekozen mensen, dat die daar niets over zeggen en dat gewoon over zich heen laten lopen. Wie zijn die directeuren van de PTT en wat is hun salaris?
1: Misschien moet u ze eens een keer brief...
0: Maar dat is bekend.
1: Misschien moet
0: en zeg ook eens wat het salaris van bezorgers is.
1: Misschien
0: die door weer en wind en tegen de wind in moeten bezorgen.
1: Ja, ik wou zeggen, meneer Van der Wijlen, misschien moet u ze een brief sturen. Om hun hierop te wijzen.
0: Dat moet niet. Zij zouden in hun programma zoiets moeten presenteren.
1: Oké, nou, misschien hebben ze geluisterd.
0: Zijn dat volksvertegenwoordigers?
1: Ja.
0: Of zijn dat vertegenwoordigers van de een of andere elite club.
1: Nou, misschien komt het nog wel, meneer Van der Wijlen.
0: We hopen erop.
1: Dank u wel, hè. Goed weekend, hè.
0: Ik wens je succes mee uitzending.
1: Ja hoor, komt allemaal goed. Eens even kijken, meneer Filius uit Schavenpolder heeft gebeld. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Elias. Hé.
1: Hallo, ja.
2: Ja, ik ben heel diep geluisterd van de vanmiddag. En Peter Joost hoor ik graag, want die is nog goed binnen zit. En die had over de bijen, hè.
1: Mm-hmm. Zullen ze zijn eigen bijen, volgens mij, hè?
2: En de golf van een bremstuk of zo. Ja, die zei, die wou doodmaken, maar dat mogen we nooit doen. Als de bier erin ben, ben ons er ook niet meer.
1: Nee. Nee, ik heb het er wel eens met de boswachter over, hè, op zaterdagochtend over de bijen. En die zijn heel erg belangrijk, vertelt Paul Begijn dan altijd.
2: Die ben heel erg belangrijk.
1: Ja.
2: Maar ik had dus gehad dat ik een slootkant nog mooi was. Dat ik al jaren in de volgestuin had. En dat deed ik toch al vroeg. Die meestal was dat een grote lappen, dat was 6 hectare. Ja, maar de wolven eromheen, hè. En die was ik al mooi. En dan sloeg ik de broennetels.
1: Mm-hmm.
2: Je weet dat broennetels ben, hè?
1: Ja, nou, ik zou je vertellen. Gisteren wilde ik mijn poes aaien. En die zat verborgen in een struik. En ik ga daar zo met mijn arm in. Nou, toen voelde ik het wel.
2: Ja.
1: Ja, nou en of. En weet je wat je dan moet doen?
2: En met de zaai, die zie je niet en die brandnetels. Dus ik sloeg erin. Precies. En die bot met wespen. Ik liep me alles achter en mijn zachtjes achteruit gelopen.
1: Ja.
2: Ik dacht, ik moet mijn trui houden, want als ze naar me toe komen, moet mijn trui over mijn kop kunnen doen.
1: Brandnetels, alleen als thee, maar verder wil ik eigenlijk niet te veel mee te maken.
2: Ja, goed, maar ze is heel meer, op die zijsgewend.
1: Ja. Goed, ik ken Peter heel goed en ik denk dat hij altijd, hij is lief voor alles hoor, dus maakt u zich geen zorgen.
2: Ja, goed. Ik wens je een goed weekend.
1: Meneer Filius, bedankt hè.
2: Dat weten we,
1: hoor. Tot de volgende keer. Kreeg nog een appje binnen van Pieter. Die zegt dat er morgen de brandweerwedstrijden zijn in Schavenpolder. Uit de 1-2-klasse van 8 uur 's ochtends tot 5 uur. Co Adriaanse uit Soeburg heeft gebeld over een rommelmarkt die we niet mogen missen.
3: Nou, goedemiddag met Co Adriaanse van de protestantse gemeente Oranjepleinkerk. En we hebben vanaf dinsdag hard gewerkt om morgen een grandioze tweede kansmarkt.
1: Maar dat is toch tijdens de Carolingenmarkt ook morgen?
3: Ook tijdens de Carolingenmarkt.
1: Ja, hè? Die is morgen in Soeburg.
3: Die is in Soeburg en wij staan met 6 marktkramen voor de kerk. Daar zitten hoofdzakelijk boeken en cd's.
1: Mm-hmm.
3: En in de kerk staat van alles uitgesteld. In de bijruimtes en in de tuinstafel. En we hebben 12 kramen gezet vandaag. En het is gelukkig niet meer zo warm.
1: Nee.
3: Het spettert een beetje. Morgen hopen we op iets minder warmte. Daar hoop jij misschien ook wel op. En
1: ja,
3: het hoeft van ons niet te regenen. Hoewel de boeren erop zitten wachten, zou het van ons nog een dagje over mogen slaan.
1: Ja.
3: En we beginnen om 9:15 en we houden om 16:00 op.
1: Ik ben er wel eens geweest en ik heb er ook wel eens wat weggehaald. Dat ziet er allemaal heel goed uit, hoor, die rommelmarkt.
3: Heel goed. Ja. Ja, hartelijk welkom.
1: Oké, Co. Hey, succes morgen, hè?
3: Oké.
1: Hoe laat gaat je wekken morgen?
3: Ik sta er om 7 uur al. Alles op de kramen gaan zetten. Nee,
1: het is niet al te vroeg. Ik had het vroeger verwacht. Maar goed, oké.
3: Ja, maar we zijn een keer om 7 uur begonnen van de week. Omdat ze warm was. En dan hebben we het toch maar een beetje gestopt. Dan moet ook om onszelf denken.
1: Precies. Ja, dat is het allerbelangrijkste, denk ik ook, lijkt mij.
3: Nou ja, dat is belangrijk. Want je moet de andere dag weer. Hè?
1: Ja, zo is het inderdaad. Nou, veel succes met de rommelmarkt. En inderdaad, als je in de buurt van Soeburg bent morgen, dan kun je ook naar de Karolingenmarkt.
3: Ja, maar daar heb ik zelf geen tijd voor.
1: Maar nee, maar ik bedoel de mensen die nu luisteren naar ons. Dat bedoel ik eigenlijk.
3: Ja, daarom.
1: Niet
3: dat
1: jij. Hey, goed. Dankjewel.
3: Oké, dag.
1: Yo. Annemarie Joosen uit Middelburg is haar fietssleutel kwijt.
4: Ja, dat klopt. Ja.
1: Vertel eens, hoe is dat? Waar heb je hem verloren precies?
4: Ik ben 3 weken geleden naar Blitzen nog gefietst. En ik,
1: ik kan je heel slecht verstaan, hoor, want volgens mij zit je op de luidspreker. Dus misschien moet je hem even uitzetten. Kan je het knopje vinden?
4: Ik ben 3 weken geleden naar Blitzen nog gefietst. En daar heb ik mijn sleuteltjes verloren. Het is een hartvormig sleutelhanger. En er zat een Zeeuwse boerin op en een Zeeuws mannetje.
1: Oké, okay. Ik zie die dingen wel eens langskomen op zo'n Facebookpagina van gevonden, verloren en gestolen en dergelijke. Heb je daar al op gekeken?
4: Nee, daar kan ik niet op kijken.
1: Oké. Okay. Nou, mocht er iemand zijn die deze sleutelhanger, want het is vooral de hanger dan, denk ik, waaraan je hem zou kunnen herkennen. Nou, misschien heb jij hem gevonden of iets dergelijks, dan kun je dat even laten weten aan Omroep Zeeland. Dan gaan wij proberen dat bij Annemarie te krijgen.
4: Dankjewel.
1: Had je wel een reserve trouwens? Ja, nee?
4: Wat zei u?
1: Had je wel een reservesleutel, vroeg ik nog even als laatste.
4: Nee.
1: Oh, dus die fiets staat nu gewoon aan de kant.
4: Ja.
1: Nou, dan moet dit maar snel opgelost worden, Annemarie. Ik hoop dat in het weekend allemaal goed komt.
4: Ja, dank u wel.
1: Dankjewel, hè. Gaan we eens even naar Willy de Graaf uit Schoondijken. En jij wil even reageren op dat bericht dat ik al eerder in de uitzending heb voorgedragen over de hogere boetes.
5: Ja.
1: Daar ben je het daarmee eens of oneens?
5: Ik vind het gewoon flauwkul.
1: Oh.
5: Dat is het enige wat we zelf in de hand hebben met de autorijden.
1: Gewoon geen overtredingen maken.
5: Ja, als iedereen nou. Ik snap ook niet dat niemand een keer de ANWB oproep doet van jongens, hou ons nog een keer 2 maanden aan de regels.
1: Ja, maar denk je dat
5: als
1: dat
5: de
1: ook
5: wegenbelasting
1: gaat gebeuren?
5: Omhoog. Nee, maar goed, als ze de wegenbelasting omhoog doen, heb ik er last van. Die boetes boeit me niks, want zorg gewoon dat ik ze niet krijg.
1: Weet je wat mij afgelopen week is opgevallen? Er zijn natuurlijk heel veel van die fatbikes die ik tegenkom. Mm-hmm. Hè? En die gaan best wel hard. Wat ik ook wel veel zie is bestuurders van die fatbikes die dan hun mobieltje in hun hand hebben en daarop kijken tijdens het fietsen.
5: Ja.
1: En een nieuw fenomeen is volgens mij dat ze dan ook nog eens een keer door rood licht rijden.
5: Ja, nou, tel bij elkaar op, dat weet toch... Niet slim bezig.
1: Ja, maar niemand die dat constateert en dan vervolgens verbalies je. Of in ieder geval een boete voor geeft.
5: Als je hoort hoeveel boetes er per jaar worden uitgeschreven, dan denk ik van moi.
1: Nou,
5: ik vind het gewoon jammer.
1: Wat is moi?
5: Nou, dat er toch redelijk wat binnenkomt elk jaar bij de staat.
1: Ja. Dus we zouden
5: en dat kunnen we met z'n allen toch. In principe zou je een keer een maand gewoon, dan hebben ze niks binnen.
1: Ben je iemand die altijd keurig zich aan de regels houdt in het verkeer?
5: Er is toch niks moeilijk.
1: Maar je hebt nog nooit een bekeuring gehad, voor wat dan ook?
5: Ja, 1 keer omdat ik iets te hard reed. Maar dat is dan ook... Het is gewoon een vak. 80-90% is gewoon je eigen schuld.
1: Maar als je op de fiets zit, hè, ik weet niet of je een fiets hebt of zo. Maar als je op de fiets zit, dan moet je ook altijd je hand uitsteken als je naar links of naar rechts gaat.
5: Ja.
1: Dan kun je ook een bekeuring voor krijgen.
5: Ja,
1: doe je dat ook altijd braaf?
5: Ja, zeker als de auto als ze een keer achter me zijn.
1: Okay.
5: Jawel. Nee, maar ik vind ook als de fiets. Als ik op mijn fiets op mijn telefoon probeer te kijken, dan zie ik echt niks als de zon schijnt.
1: Nee?
5: Ik snap niet hoe die jeugd dat allemaal, wat ze dan allemaal kunnen zien. Want bij mij is het of de zon die is te fel. Of
1: je hoort het wel over ongeluk, hè, met die vetbikes de laatste tijd.
5: Maar dat vind ik dus, dat mis ik dus een beetje. Dat ook zo'n organisatie als de ANWB, die hebben toch een heleboel leden. Doen eens een oproep van mensen, hou ons nou eens een keer 1 of 2 maanden aan de regels. En eens kijken wat de staat, vadertje staat dan gaat doen.
1: Ik weet gewoon niet of dat werkt. Of daarna geluisterd wordt. Ik betwijfel dat
5: maar
1: gewoon.
5: Maar ik vind wel, iedereen loopt te roepen van, oh, die boetes zijn veel te hoog. Ja, maar goed, je doet het zelf.
1: Ja, nou, dat lijkt me mooie slotwoorden van jou. Willy de Graaf uit Schoondijken, dankjewel. En dit was deze bijdrage, zegt u maar, van jou was ook een soort verkapte oproep van, hou je aan de verkeersregels, uiteraard.
5: Zo moeilijk is het.
1: Hey, fijn weekend, hè?
5: Hetzelfde. Oké. Okay.
1: Goed. De lijnen zijn leeg, dus je kan nog een paar minuten bellen. Maar ja, die klok die tikt ook gewoon door. Dus dat betekent dat je daar wel snel mee moet zijn. 011-8-4-5-9. Dat is het telefoonnummer van Zegt u maar, grijp je kans. Want het is vrijdag en dan kan je bellen over een eigen onderwerp. Misschien kunnen we het nog heel kort even hebben over die schatkamer van beeld en geluid. Heb je iets bekeken of beluisterd op die site? En als je belt, dan vertel ik wat ik gisteren heb aangeklikt.

door. Dus je kunt bellen naar 0118-45x9. En ik vertelde net over die site, hè, van beeld en geluid. De Schatkamer wordt dat genoemd. Dan heb ik gisteren even op een beetje oude serie geklikt. Een Nederlandse serie. Misschien ken je die nog wel. Dit is dus de muziek van Medisch Centrum West. En bijna alle afleveringen die staan dus op die site. Maar wat mij dus opviel, sommige afleveringen weer niet. Dus dan denk ik, als je die serie wil gaan volgen, dan heb je kans dat er op een gegeven moment een aflevering wordt overgeslagen. En dat heeft dan weer te maken met rechten en dergelijke. Ja, en Esme en Veerle die hadden het afgelopen week in Goedemorgen Zeeland ook nog eventjes over die Schatkamer. En toen ging het ook nog even over deze serie. Jaar 70 opgegroeid zijn, wil je deze serie kennen. Een liedje gezongen door Robert Long. Q&Q, twee jongens die een foto maken. En op die foto daar staat een lijk. En dan gaan ze op onderzoek uit hoe dat precies komt. En dat levert allemaal spannende avonturen op. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te bekijken op die site van de Schatkamer van Beeld en Geluid. Ja, ik zeg geluid. Er staan ook afleveringen op van dit programma. Langs de lijn. Het zijn van die onverwoestbare tunes, hè, dit. Je luistert Omroep Zeeland, niet naar Langs de Lijn. Dat wil ik dan maar even benadrukken. En dit is, zegt u het maar, 0118-45x9. Ik heb nog een paar minuten op de klok. En ik zie dat de lijnen nog steeds leeg zijn. Dus misschien valt er niet zoveel te bespreken op deze vrijdag. Het waren warme dagen, maar het is inmiddels wel stukken afgekoeld, gelukkig. Dat merk ik hier ook in deze studio, waar het toch wel behoorlijk warm was de afgelopen uren. Maar nu is de thermometer dus flink aan het dalen. Inmiddels 26 graden. Wil je het hele weerbericht, wil je dat even voor vanavond en het komend weekend even tot je nemen, dan kun je even kijken op onze website omroepzeeland.nl/weer. Of anders even kijken in de Omroep Zeeland app. Ik geloof niet dat wij nog bellers gaan krijgen, helaas. Dan betekent dat we deze zegt u maar gaan afsluiten. En dat betekent ook dat je vanaf komende maandag weer kan meedoen. Dan is er weer een onderwerp. En daar kun je dan weer over bellen naar 0118-45x9.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog, fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht staat een file van 5 kilometer. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
24: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
26: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
27: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
28: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander.
29: Omroep Zeeland.
10: De voetbalcompetitie zit erop en nu begint de na-competitie. Zometeen een belletje met de trainer van Terneuzense Boys. De open atelierroute op Tolen is vanmiddag geopend. En onze ziel van de dag vertelt hoe dat was. En we blikken terug op deze radiodag. Misschien heb je het gemerkt, het is op tal van plaatsen in Zeeland nu aan het regenen. Ik ga je straks even helemaal bijpraten.

0: De reguliere voetbalcompetitie zit er sinds vorig weekend op. Nu begint de na-competitie en daar zitten maar liefst 23 Zeeuwse clubs in. Eén daarvan is Terneuzense Boys, dat graag van de tweede naar de eerste klasse zou willen promoveren. En daarvoor moeten er wel 3 rondes overleefd worden. De eerste wedstrijd is morgen tegen VVA Achterberg uit de provincie Utrecht. Trainer is Mario De Vouw. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het was billen knijpen in de slotronde van de gewone competitie. En jullie liepen de na-competitie nog bijna mis daardoor.
1: Ja, klopt. We hadden het in eigen hand. We hadden moeten winnen. En helaas lukte dat niet. Maar lukte Henk Sant, die speelde gelijk tegen Prinsenland. Waardoor we toch de na-competitie in konden. Dus ja, daar waren we blij mee.
0: Vind je dat prettig, afhankelijk zijn van een andere vereniging?
1: Nee, helemaal niet. Ik had wel contact gehad natuurlijk met spelers en met de trainer. Die gingen er in ieder geval nog vol voor. Dus ja, je wil niet afhankelijk zijn. Maar ja, als je het dan op deze manier binnenhaalt, ook prima natuurlijk.
0: Ja, maar toch Mario, het was kiele. Horen jullie dan wel daar in de na-competitie?
1: Ja, hoor ik wel eens vaker de laatste tijd. Ja, ik denk het wel. Ik denk, als je kijkt naar de tweede klasse waar we in spelen, is het niveau ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Misschien op Ierseke na die wel echt duidelijk van onder speelde. Zit de rest heel kort bij elkaar. En ja, bij ons was het dit seizoen wat pieken en dalen. Maar ja, we zijn ook een hele jonge ploeg. En ik denk dat ook wel past bij een jonge ploeg die graag aanvallend voetbal speelt. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Ja, dan krijg je veel overwinningen, maar ook veel nederlaag. Ja,
0: veel trainers die hebben vroeger ook gevoetbald. Jij dus ook. En jij hebt zelfs meermaals in de na-competitie gevoetbald. Voor bijna al de spelers waar jij het net over had, is dit wel nieuw. Wat geef jij aan hun mee?
1: Genieten. Vooral genieten.
0: Nee, want, kom op. Winnen, toch?
1: Jawel. Ja, nou ja, kijk, aan het einde van de rit wil je winnen. Maar op het moment dat jij daar staat en je loopt dat veld op, dan heb je er niks aan, hoor. Dat je heel graag al wil winnen, want dan heeft hij nog niet gefloten. Nee. En ik ben er wel van overtuigd dat op het moment dat er veel spanning op staat, en dat is altijd bij zo'n wedstrijd, ze hebben bij Terneuzense Boys weer van alles uit de kast getrokken om er een fantastische dag van te maken. Nou, dat geeft ook wel wat spanning. Nou, dan moet je ook niet vergeten om te beginnen met genieten. Ja, en dat we willen winnen en dat we dat met mooi voetbal willen doen, wat we denk ik het hele seizoen al wel laten zien. Ja, dat is wel duidelijk. Dus dat hoef ik ze ook niet te vertellen.
0: Nee, dus als je geniet, dan komt de rest vanzelf, zeg je eigenlijk.
1: Nou, het helpt wel, denk ik. Het geeft je een beetje ontspanning. En als wij doen wat we kunnen, en dan heb ik het over het voetballende stuk, wat we het hele seizoen bij Vlagen gewoon goed hebben gedaan, dan komt die overwinning altijd wel vanzelf, denk ik.
0: Ja, en die na-competitie, die leeft dus echt binnen de club. Want je zegt, ze hebben er een hele dag van gemaakt.
1: Ja, enorm. We hebben aan het begin van het seizoen ook gezegd, nou, we willen van boven meedraaien. In de winterstop zag het er naar uit dat we mee zouden doen het kampioenschap. Slecht eigenlijk uit de winterstop gekomen. Toen gezegd, nou, dan moeten we die na-competitie ingaan. En het is niet dat we moeten promoveren, dus die druk ligt er niet. Want als het niet lukt, ja, zou het heel jammer zijn. Maar het is niet dat we als doelstelling helemaal hadden van, ja, we moeten verplicht promoveren. Ook omdat we vrij jong zijn. Maar we willen wel natuurlijk heel graag. Ja,
0: een beetje stunt is altijd leuk, toch?
1: Ja, lijkt me fantastisch. Ja.
0: Hey, de tegenstander van morgen, VVA Achterberg. Heb jij die uitgebreid bestudeerd?
1: Nee. Het vervelende was dat we vorige week waren we vrij. En VVA Achterberg moest nog spelen. Alleen het zag er naar uit dat we tegen de Merino's moesten voetballen. Die moesten bij VV Tricht, dus ik ben naar VV Tricht gereden. Ik heb naar de Merino's gekeken, die schoten de bal er maar niet in. En toen kregen we ineens VV Achterberg. Maar nu is gelukkig wel de technische commissie is er wel naartoe gegaan.
0: Je had in ieder geval een leuke dag, denk ik.
1: Het was warm en het was niet een hele mooie pot. Dus ik had mijn tijd anders kunnen verdoen. Prima.
0: Okay. Wat verwacht je van de wedstrijd morgen?
1: 50-50. Mm-hmm. Het is een voetballende ploeg ook. Dat ligt ons wel. Wij hebben het altijd wel moeilijk met ploegen die inzakken en veel lange ballen spelen. Dit is ook wel een ploeg die echt wel wil voetballen. En ik denk dat een stukje vorm van de dag, wat ik net al aangaf, met de spanning. Maar wij spelen thuis. De achterban erachter. Ja. Het moet kunnen.
0: Hoe laat?
1: Hij speelt om 3:00.
0: Kijk, nou, als je in de buurt bent van Terneuzen en je wil een potje voetbal zien, dan kun je naar Terneuzense Boys morgen.
1: Zeker de moeite waard, okay. Absoluut.
0: Mario De Vouw, de trainer daarvan. Dankjewel en succes.
1: Graag gedaan. Dankjewel.

0: mag zijn.
1: Muziek uit Zeeland van Emma Heesters. En levenslang. Na de tropische temperaturen zorgt een invallende westenwind geleidelijk voor afkoeling. Er is meer bewolking aanwezig en plaatselijk valt een regen- of onweersbui. Vanavond is of wordt het al snel weer droog. En komende nacht zijn er opklaringen en is het vrij warm met minima rond de 17 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. De temperaturen liggen met 24 tot 26 graden, een stuk lager dan eerder vanmiddag. Zondag is er ook af en toe zon en valt er mogelijk een bui en wordt het dan zo'n 22 graden. Straks het nieuws van buiten onze regio, maar eerst slaat Roy Orbison op de trom. Dit is Pretty Woman.

0: Trouw. Roy Orbison en Pretty Woman. We kijken eens even wat er speelt in het land. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval 2020, net voor de corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde gevallen waren in Nederland. En achteraf bleek dat tijdens het carnaval veel mensen besmet waren geraakt. Eerder zei viroloog Marion Koopmans dat er in theorie doden voorkomen hadden kunnen worden als er eerder maatregelen waren getroffen, hoewel dat toen volgens haar niet realistisch was. Volgens haar was er in het begin vooral veel onzekerheid.
1: Ik ben bang dat dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken. En de kunst is dus om te kijken met elkaar hoe hou je toch die advies- en beslissvormingsstructuur gaande in die fase van onzekerheid die hoort bij beginnende uitbraken.
0: De verkeersboetes in Nederland worden per 1 januari volgend jaar nog hoger. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Veel mensen in Nederland hebben kritiek op de hoogte van de boetes. En dat geldt ook voor instanties als het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Ze vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil erkent ook dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
2: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes om de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
0: Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Dat is bekend geworden in een ontnemingszaak die het Openbaar Ministerie is begonnen tegen de oudspeler van onder meer Ajax en Spartak Moskou en ook zijn neef, zegt de persofficier.
3: De verdachte is veroordeeld voor twee partijen cocaïne, de invoer daarvan. En één daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken.
0: Promes kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Met die smokkel zou hij miljoenen hebben verdiend. 6:57. Zeeland komt thuis. Voor veel mensen is het weekend lekker begonnen. En wat was het warm en zonnig vanmiddag. En toen ineens sloeg het aan het eind van de middag op met die buien. Ja, blijf vooral luisteren. Ik ben tot 7 uur bij je. En straks hebben we natuurlijk de ziel van de dag. En zo dadelijk ook rond 6:30 het Zielse Nieuwsbulletin met Carlijn de Spenter. Dit is Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Ja, en voor de laatste keer op deze vrijdag hangen wij aan de lippen van Carlijn de Splinter.
6: Goedenavond. In Terneuzen is afgelopen nacht een man ernstig mishandeld. Dat gebeurde in de voortuin van een woning in de wijk Noordpolder. De ex-partner van de bewoonster waar de man op bezoek was, viel hem aan met een hard voorwerp en schopte hem meerdere keren. Het slachtoffer kon vluchten en belde de hulpdiensten. Enkele uren later kon de verdachte worden aangehouden. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Zeeland heeft een aangescherpt voorwaardenpakket overhandigd aan staatssecretaris Johannes de Bat. Daarin staat waaraan het Rijk moet voldoen als er 2 nieuwe kerncentrales in onze provincie komen. Zo eist Zeeland onder meer goede evacuatieplannen en extra geld voor infrastructuur. Debat neemt de eisen mee naar Den Haag.
7: Nou, het is heel goed dat de provincie zich heeft uitgesproken over het voorwaardenpakket voor heel Zeeland. En voor ons is dat ook een kans om heel goed in te spelen ook op die voorwaarden. Zodat je niet heel blanco met een regio in gesprek hoeft, maar aan de hand van de voorwaardenpakketten heel gericht het gesprek kunt voeren.
6: Naast deze voorwaarden liggen er namelijk ook al eisen van de gemeente Terneuzen en Borselen, de locaties waar de kerncentrales kunnen komen. Of dat ook zo is, moet na de zomer bekend zijn. In de gemeente Noord-Beveland is een nieuw coalitieakkoord bereikt tussen de partijen VVD, CDA en SGP. De portefeuilles voor de aankomende wethouders waren al verdeeld. Woensdag vindt de officiële installatie van het nieuwe college plaats. Daarna wordt het programma voor de komende jaren overhandigd aan de gemeenteraad. En in bijna alle Zeeuwse cafés mag straks ook in de nachtelijke uren samen naar WK-wedstrijden van het Nederlands elftal worden gekeken. Alleen de gemeente Rijmerswaal staat dat niet toe. Het WK-voetbal begint op 11 juni en vindt plaats in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Door de tijdsverschillen vinden sommige wedstrijden midden in de nacht plaats. Daarom maken gemeenten uitzonderingen voor openingstijden van café. Het weer nog. Het is aan het afkoelen, plaatselijk kans op regen of een onweersbui, maar vanavond is het al snel weer overal droog. Vannacht is het toch nog vrij warm met temperaturen rond de 17 graden. Morgen flinke periode met zon en het blijft dan overal droog. Het wordt maximaal 26 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland.

0: was Nell Horan met Dinner Party. Zometeen de ziel van de dag, maar eerst iets anders. Want de Zielse voorwaarden voor de komst van twee nieuwe kerncentrales naar de provincie zijn vanmiddag overhandigd. Nieuwe gedeputeerde Johan Alberts gaf ze aan staatssecretaris Johannes de Bat, die ook de vorige gedeputeerde was. Verslaggever Pim van den Bergen.
1: Gedeputeerde Johan Alberts, u heeft vandaag een voorwaardenpakket, een aangescherpt voorwaardenpakket voor de eventuele komst van twee kerncentrales naar Zeeland aangeboden aan uw voorganger, staatssecretaris Johannes de Bat.
0: In wat verschever Pim van den Bergen.
1: Gedeputeerde Johan Alberts, u heeft vandaag een voorwaardenpakket, een aangescherpt voorwaardenpakket voor de eventuele komst van twee kerncentrales naar Zeeland aangeboden aan uw voorganger.

0: in het rest van het land of op twee andere locaties in Zeeland ook zo kunnen zijn. Dus we hebben nu een locatie onafhankelijk voorwaardenpakket gemaakt. Dus we hebben het aangescherpt op een aantal punten zoals veiligheid, economische spin-off en onderwijs. Alleen de locatie hebben we eruit gehaald en we hebben gezegd van het moet locatie onafhankelijk zijn. Daar gaan wij niet over. Maar we gaan wel over de impact van een landing van kerncentrales in Zeeland.
1: Want er zijn ondertussen al heel wat voorwaarden gepasseerd. Borselen zoals u al zei, de provincie zelf, Terneuzen, Rittem, Vlissingen. Het lijkt haast wel makkelijker om, en dat bedoel ik met alle respect, om een AZC ergens neer te zetten dan twee kerncentrales.
0: Ja, ik denk dat een AZC ook nog steeds moeilijk is. Maar dit laat wel zien dat we ook de bevolking mee willen laten denken. En vooral ook kijken wat of de impact is van Zeeland. En zoals al eerder aan werd gegeven, op het moment dat die op je grondgebied komt. Dus ik vind ook belangrijk dat gemeentes erover nadenken. Mocht die in een gemeente landen, wat zijn dan de voorwaarden? Maar wij zijn een regionale overheid, dus wat heeft Zeeland nodig op het moment dat ze hier landen? En dan willen we niet alleen de lusten daarvan hebben, dus veel en mooie energie en een heel mooi gebouw, maar we kijken ook naar de lasten en dat gaat met name over een stukje veiligheid. Dat willen we op orde hebben, dat is voorwaarde 1. Maar we willen ook dat de economie kan profiteren en dat we het onderwijs rondom de nucleaire sector gaan versterken.
1: U staat nu in de schoenen, niet letterlijk maar figuurlijk, van de staatssecretaris aan wie u nu de voorwaarden hebt aangeboden. Johannes de Bat was uw voorganger. Hoe is dat?
0: Dus aan de ene kant is dat heel bijzonder, maar aan de andere kant is dat ook mooi. Je hoeft niet alles uit te leggen hoe het in Zeeland werkt. En dat zie ik soms bij andere bewindspersonen nog wel. Dan moet je ze uitnodigen en dan ga je vertellen hoe Zeeland eruit ziet en hoe het werkt. En bij Johannes is dat makkelijk, dat is één regel en hij begrijpt precies wat wij hiermee bedoelen. Dus dat is, aan de ene kant is dat eervol en mooi om het aan hem te mogen aanbieden. Want hij gaat er straks ook over in Den Haag en wij gaan er hierover in Zeeland.
1: Maar als hij straks gaat beslissen dat er inderdaad kerncentrales hier komen met van die no-go-maatregelen, dat wordt natuurlijk wel, de verhouding wordt daar iets zuurder van.
0: Ja, dan gaat het echt wrijven en in Zeeland zeggen we dan komt er ook glans. Maar dat zullen echt hele stevige en pittige gesprekken zijn. Want we hebben gezegd, dit zijn onze Zeeuwse of de voorwaarden van de provincie Zeeland. Daar gaan we over. Dus dat zijn hele pittige gesprekken. En eigenlijk zeggen we, dan willen we ze niet hebben op het moment dat dit gaat spelen. Dus eerst die voorwaarden invullen en daarna met centraals komen.
2: En dat zei gedeputeerde Johan Alberts tegen verslaggever Pim van den Bergen. Volgens de planning zou de locatiekeuze voor de nieuwe kerncentrales in september moeten worden genomen. Staatssecretaris De Bat zei eerder dat daar nog steeds op wordt aangestuurd, maar tegelijk dat september ook weer erg dichtbij is. En dat misschien dus niet gehaald wordt.

0: Er zijn van die liedjes die zijn onverwoestbaar mooi. En dat gaat zeker op voor deze van Sting. Dit was Fragile.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: En dan word je dus twee keer op een dag gebeld om 6:15 ochtends door Remco. En dan nog een keer 12 uur later om 6:15, rond 6:15 in deze uitzending. En de Zeeuw van de Dag van vandaag is Adrie Weda. Goedemiddag, of nee, goedenavond inmiddels natuurlijk al.
2: Goedenavond, ja. Michiel.
0: Elias is het.
2: Elias, ja. Ik heb Michiel doorgekregen.
0: Ja, die is er even niet. De open atelierroute op Tholen is vanmiddag geopend. Daar ben jij bij betrokken. Hoe is die opening gegaan vandaag?
2: Even een korte toelichting. Dat was een cultuurplein, die noemden ze zich voor de gemeente Tholen, die ze elk jaar actief geweest heeft, elk jaar lang deze atelierroute georganiseerd. Maar die organisatie is per 1 januari afgelopen ermee gestopt. En twee oudleden van het cultuurplein die vonden dat jammer en die wilden dat graag doorzetten, de atelierroute voor de gemeente Tholen.
0: Ben jij een van die twee?
2: Nee, ik was niet een van die twee. Okay. Die twee hebben mij ergens in februari, maart gevraagd of ik mee wilde helpen met de organisatie.
0: En waarom dan? Want jij zat al een beetje in de culturele wereld.
2: Nou, ik kende de mensen en Ik bezoek regelmatig al jarenlang die atelierroutes. Ja,
0: dus ze kennen je gewoon. Dus
2: we komen elkaar tegen.
0: Oké. Okay. En toen hebben ze gevraagd of jij wilde meewerken aan de organisatie van de open atelierroute. En ja. Nou, vandaag was het dan zover, hè, de opening. In Scherpenisse.
2: Vandaag was de opening, want ik ben natuurlijk pas begonnen. En ik had de evaluatie van vorig jaar doorgekeken. En daar stond in dat de kunstenaars de opening liever, van vanmiddag dus de aftrap noemen wij het, liever een weekje eerder hadden, omdat ze op laatste moment precies nog het atelier op willen ruimen en alles klaar willen zetten om wat te bekijken waard is. Dus vandaar dat we vanmiddag de aftrap hadden in het Hollandhuis, mm-hmm. Kunstkamer het Hollandhuis moet ik zeggen. En volgende week had pas de eerste atelierroute ingang, volgende week zaterdag.
0: En Adrie, was jij een beetje peu-neveu vandaag?
2: Nee.
0: Nee? Ging alles goed?
2: Vanochtend niet, hè. Nee? Vanochtend heb ik geen contact gehad met Remco. Hmm.
0: Nee, ik bedoel de opening zelf. Ik bedoel dat van Remco, inderdaad.
2: Nee, de opening zelf, dat vind ik niet zo spannend.
0: Nee? Dus die ateliers die gaan volgende week open?
2: Volgende week zaterdag.
0: Zaterdag, dus dan hebben de deelnemende kunstenaars dan nog even de tijd om hun ateliers op orde te brengen.
2: Ja, ja, en zullen we toch netjes hebben, hè?
0: En hoe gaat dat dan? Want dan krijg je een folder en dan kun je de route af gaan lopen of fietsen.
2: Nou, we hebben een hele spannende tijd gehad, omdat het overgegaan is van cultuurplein op zomaar 3 vrijwilligers. Hadden we centen nodig natuurlijk. En de gemeente Tholen die subsidieerde dat al heel lang. Dus we hebben een hele poos zitten wachten van, kunnen we wat gaan organiseren? Tot die centen komen, zonder centen kunnen we niks.
0: En wanneer kreeg je het verlossende telefoontje?
2: Ergens begin maart.
0: Oké.
2: Okay. Dus dan willen we de gemeente Tholen voor de medewerking hartelijk danken natuurlijk.
0: En toen was het alle hands aan dek misschien?
2: Toen was het allemaal. Dus toen zijn we begonnen met verzamelen welke kunstenaars mee willen doen. We hebben er 18 gevonden die meedoen. Ja.
0: En Adrie, dan wil ik graag even weten, wat is er dan zoal te zien op die open atelierroute?
2: Glaskunst, dus mensen die glas blazen. Keramiek, schilderkunst, textielkunst, beelden. Handgebonden boeken, mozaïeken. Takken en bloemen, wol en vilt en tekenkunst.
0: Nou, van alles en nog wat.
2: Van alles en nog wat.
0: Ja, ja.
2: En het is een atelierroute, omdat we het vastgeknoopt hebben aan de fietsknooppunten op het in de gemeente Tholen.
0: Hoeveel kilometer is die?
2: Als je van knooppunt naar knooppunt fietst, is die 51 kilometer. Mm-hmm. Maar de knooppunten staan niet altijd recht voor de deur van de kunstenaar. Dus dan moet je ook nog een keertje de kunstenaar op gaan zoeken.
0: Ja, nou, dat wordt een hele spannende bedoeling, dat hoor ik al.
2: Ja, dat kun je niet in één keer doen. Dus je moet of een keus maken of alle 4 de zaterdagen op pad gaan. Dat is alle 4 de eerste zaterdagen van de maand tot en met september.
0: De kunst leeft op Tholen, dat hoor ik al. En vanaf volgende week dan staan de deuren open voor de open atelierroute.
2: Klopt helemaal.
0: Adrie, dankjewel. En succes hiermee, hè, de komende periode.
2: Oké, dankjewel, hè.
3: Goedenavond. Omroep Zeeland.

0: Imagine Dragons, zij zongen On Top of the World. Je kunt morgen in de hervormde kerk in Stavenisse kijken naar het opgeknapte grafmonument van Hieronymus van Tell van Zeeuwskerke. Het stenen monument zat onder meer door de watersnoodramp en inundatie vol zout, waardoor het uit elkaar dreigde te vallen. Het is nu opgeknapt, vertelde kerkrentmeester Rien de Graaf van Morgen aan Remco van Schellen.
1: Hij is helemaal gedemonteerd en het grootste gedeelte is naar Amsterdam vervoerd. En daar is het in een groot bad gelegd. En dan doen ze dat net zo lang spoelen tot het zoutgehalte in de marmer toelaatbaar is.
0: In Goedemorgen Zeeland vertelde zanger Bart van der Weijden van Raccoon over de opnieuw uitgebrachte single Daffodils samen met zangeres Faela. Het nummer heeft Bart sinds het uitbrengen in 2024 altijd al in duet willen zingen. En puur toevallig kruiste het pad van Raccoon die van Faela, vertelt de zanger.
2: Dat was een per ongelukje, want ik kreeg hem doorgestuurd, ik denk van mijn dochter. Ze had iets op TikTok gezet, een shred van Daffodils. In haar eigen toonsoort en op piano, zichzelf ondersteunend. Ja, toen was ik helemaal op zijn Engels flabbergasted. Het was echt belachelijk goed.
3: Ja, en wat heeft zij dan waardoor ze goed past bij jullie?
2: Ja, die stem, joh, die is niet normaal. En ze heeft een prachtige uitspraak. Ze heeft een Engelse moeder. Nou, dat merk je wel. Die is gewoon tweetalig opgevoed. En daar zit geen bloemkool bij.
0: De gemeente Terneuzen vraagt het Rijk om snel in te grijpen bij de bezuinigingsplannen van het Lodewijk College in Terneuzen. In dat plan verdwijnen 50 voltijdsbanen op de school, een kwart van het personeelsbestand. In een brief aan het ministerie van Onderwijs wordt met klem gevraagd actie te ondernemen. Wethouder Sonja Suy van de gemeente Terneuzen.
4: Wij gaan niet over het beleid van de school, laat dat duidelijk zijn, maar wel over de gevolgen. Want het gaat niet om zomaar een school voor voortgezet onderwijs. Het gaat over de enige school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente Terneuzen. En de gevolgen daarvan voor onze leerlingen, die vinden wij gewoon te erg, te fors. We vinden dat we daar echt aandacht voor moeten vragen. Het gaat over de kwaliteit van onderwijs. Het gaat over het onderwijsaanbod dat waarschijnlijk gaat verschralen. En het gaat over de zorg voor onze kwetsbare leerlingen en eigenlijk ook voor alle leerlingen.
0: Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd naar Zeeland Komt Thuis. En het is niet zo dat ik hier blijf slapen bij Omroep Zeeland. Maar morgenochtend ben ik er weer met de weekenduitzending vanaf 9 uur. Blijf lekker luisteren, want na 7 heel veel lekkere muziek. En deze plaat, ja, dat is de laatste plaat van dit laatste uur van Zeeland Komt Thuis. Van deze vrijdag, de 29e mei, zijn het Martha Reeves en de Vandellas. Heatwave, fijne avond en alvast een

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
13: Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
14: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
13: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
15: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
13: Dan het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest en we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de CEO van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuwvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw zeeuw van de dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De zeeuw van de dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Ja.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubinitski met het NOS Journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert